0: Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Gina.

0: Ouwe Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat er nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoge Heemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Kijk, dat vind ik nog eens gezellig. Dan hoor je de nieuwslezer zeggen, dit was het NOS-journaal. En dan komen er tegelijk een paar appjes binnen met een kei goeiemorgen. Dat mag jij ook doen. Vind ik sowieso leuk. Als je denkt van, nou, ik heb wel even zin om die mannen daar in de studio even een kei goeiemorgen te wensen. Dan stuur even kei goeiemorgen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Zet dat nummer even in je telefoon. Als dat al stond, doe dat dan eventjes opnieuw als je een melding krijgt dat het berichtje niet doorkomt. Want wij hebben tegenwoordig een nieuw programmaatje waar we alle appjes op binnenkrijgen. Maar wij vinden het sowieso gezellig als wij weten dat er weer een aantal mensen alweer vroeg uit de veren zijn. Of misschien richting bedje gaan. Want ook die mensen mogen we niet vergeten. Heel veel mensen die ook in de nachtdienst werken en nog eventjes naar ons luisteren. Dus ja, doe maar gezellig met ons mee. Pak de telefoon erbij en stuur even een kei goeiemorgen naar 06-573-28203. Vinden we superleuk. Kunnen we de dag weer gaan beginnen. En dat doen we met veel plezier. Want we zijn er weer tussen 6 en 10 met de ochtendshow.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: kei goeiemorgen.
3: Jordi Graat.

0: Oh, wij zeggen wel eens vaak tegen elkaar van... wat zou die nog allemaal voor hebben uitgebracht als ze nog...
1: Maar echt.
0: Die had toch bewijzen van... Ja, bijna zo'n Madonna... Dat had ze natuurlijk misschien al wel een beetje. Maar ik bedoel meer de status van... als Madonna al aankondigt, er komt nieuwe muziek aan... dat iedereen echt bijna voor de computer ligt... om het meteen op Spotify op te gaan zoeken.
1: Ja, zij heeft natuurlijk in de basis niet zo 1, 2, 3... de muziek voor stadions bijvoorbeeld of zo. Nee, nee. Zo voelt het dan niet.
0: Nee.
1: Maar zij zou echt stadions vol hebben kunnen uitverkopen.
2: Ja, denk ik ook hoor.
0: Amy Winehouse hier.
3: Goedemorgen.
0: Het is vandaag dinsdag 11 augustus. Het weer is eigenlijk een beetje hetzelfde als gisteren. Het is zonnig droog, temperatuur van rond de 25 graden. Hou er rekening mee dat we vandaag in ieder geval nog dat allemaal goed te doen is. Daarna gaan we snel qua temperatuur stijgen. Richting het einde van de week zelfs naar 34, 35 graden. Dus dat is een beetje voor vandaag.
1: NEC speelt vandaag in de Champions League.
0: Spannend.
1: In ieder geval in de voorronde dan. Het is de dag van Bergen. En pas op als je nog met de trein moet bijvoorbeeld... want er zijn werkzaamheden rond het spoor, rond Geldermalsen. Duurt nog tot en met 20 augustus. Dat heeft natuurlijk effect vanuit Den Bosch.
0: Ja.
1: Er rijden wel nog bussen.
0: Kijk, vandaag jarig. Mabel Wisse-Smit, 58 jaar. Diana Woei, 61 jaar, dat is die weervrouw. En deze grootheid is ook jarig. Is she really going out with him? Joe Jackson. Is she really gonna take it? En die is vandaag 62 jaar geworden. Verder naar het nieuws, Niek.
2: De oceanen wereldwijd zijn warmer dan ooit. En buiten het poolgebied was de gemiddelde temperatuur... van de bovenste laag van het zeewater ongeveer 21 graden in juli. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Gerben van der Stelt uit Werkendam... die deed zaterdag een bijzondere vondst tijdens het magneetvissen. Er hing ineens een zware metalen steur aan zijn haak. Bleek een kunstwerk te zijn dat ongeveer een maand geleden... werd gestolen in Hank. Het kunstwerk gaat na een opknapbeurt weer terug naar zijn oude plek. En eclipsbrillen die gaan als een malle over de toonbank... want morgen dan is natuurlijk die zonsverduistering en iedereen wil het zien. Bol.com die moest eerder al brillen terugnemen die niet goed bleken te zijn... maar veel andere winkels raken nu uitverkocht. Ik heb er nog geen.
0: Ja, maar is dat niet gewoon dat je met een oud fotorolletje voor je gezicht... en zo kun je toch ook...
1: Ik heb altijd geleerd een cd'tje.
0: Ja, cd'tje, zoiets was het, ja. En dat je dan ook
1: dat kan ook, maar zo'n bril is wel makkelijker.
0: Is iets beter kijken.
1: Ga jij überhaupt kijken? Het is rond 8 uur, 7:15 morgenavond.
2: Ja, ik vind het wel bijzonder om te zien.
0: Ja, ik wil ook wel.
2: En het schijnt ook dat er dus daarna, dus in de nacht zelf, zal ik maar zeggen, dan is er ook nog zo'n vallende sterrenregen. Dat er iets van 60 vallende sterren
1: zeker, dat klopt.
2: Zo te zien zijn. Dus,
1: nou ja, ik heb thuis begrepen dat ik het ga kijken.
0: Oké.
1: Okay. Romantisch op een dekentje.
0: Ah, heel goed.
1: Ja
0: mijn wederhelft wilde het ook zien, een zonsverduistering. Ik zeg, nou, ga even zitten, schat. Ik zal wel even bukken. Kijk hoe ik zie ook een zonsverduistering.
1: Het is weer zo ordinair.
0: Kwart over 6. Goedemorgen. Kijk, goeiemorgen.

0: en when Smokey sings.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, je mag zometeen weer via jouw mobiel gaan stemmen op jouw favoriet. We gaan dadelijk twee liedjes laten horen. Eén is koffie, de andere is thee. Het recept is voor velen ondertussen bekend. Het is een paar seconden van een fragmentje. Maar we willen dadelijk van jou natuurlijk weten waar je voor gaat. Voor koffie of voor thee. Dat mag je zometeen doen door even een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Gewoon eventjes koffie of thee sturen zometeen. Dan zijn wij ontzettend blij. Kunnen we stemmen gaan tellen. En dan hoor je iets na 6:30 wat het uiteindelijk geworden is. Voor vandaag de keuze uit deze twee.
1: Wil jij koffie?
0: Roanesse en Vlinder hoort vandaag bij koffie.
2: De kerst die brandt hier langs de televisie stier.
3: Of toch liever een bakje thee.
4: Zo trots op jou.
0: Wesley Bronkhorst en trots op jou.
5: Alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou.
0: Ja, twee hele mooie liedjes. Twee liedjes ook met een bijzondere boodschap. En daarom vinden wij het heel lastig om vandaag een beetje te voorspellen wat het zou kunnen worden. Daarom roepen wij graag de hulp in van jou. Wat wil je horen? Ga je voor Roanesse en Vlinder? Dan kom je uit bij koffie. Zeg je nee, doe maar gewoon Wesley Bronkhorst met trots op jou. Dan zit je goed bij thee. Laat het weten door een appje te sturen naar de Omroep Brabant app 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Mocht het nou zo zijn dat er staat het berichtje kan niet bezorgd worden, dan kan dat kloppen. Want dan, we hebben tegenwoordig een ander programmaatje om al die appjes van jullie te verzamelen. Haal dan even het nummer heel even uit je telefoon en voeg dat dan opnieuw toe. Dan komt dat weer helemaal goed. Dus zeg het maar. Roanesse is koffie. Wesley Bronkhorst is thee. Je mag gaan sturen naar 06-573-28203 wat jouw favoriet is.

0: koffie hoort vandaag Roanaise en Vlinder.
1: De kers die brandt hier langs de televisie stier.
2: Of toch liever...

Ja, waar gaan we voor op deze ochtend? We hebben twee prachtig mooie liedjes voor je klaarstaan. Maar eentje daarvan gaan we maar draaien. We doen er echt maar één. Ik kreeg net al een appje binnen van zijn zo'n mooie liedjes. Kun je ze niet allebei doen? Nee. Dat is ook net het hele dingetje van koffie of thee. Hè? We gaan voor één van de twee. Laat het weten via de app 06-573-28203. Kom je bij koffie, dan zit je goed met Roanesse. Zeg je nee, ik wil Wesley Bronkhorst met Trots op jou. Dan kom je uit bij thee. Je hebt nog een paar minuutjes om te laten weten wat jouw favoriet is. Dan gaan wij zo meteen de stemmen tellen. En dan horen we graag van jou wat je wil horen. Dus goed luisteren. Even als je nu denkt van, oh, ik heb wel een voorkeur. Inderdaad, dat is prima. Maar koffie hoef je alleen te sturen bij Roanesse. En thee hoef je alleen te sturen bij Wesley.

0: Het is 2 minuten over 6:30. Het Omroep Brabant verkeer krijg je van Rijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, een file al zo vroeg op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag is het opnieuw rustig en zonnig zomerweer. Normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ja, u hoort het goed. Normale temperaturen rond deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 25 graden, maar de komende dagen dan komt er warme lucht onder andere onze provincie binnen. En betekent dat we donderdag en vrijdag weer hoge temperaturen gaan krijgen van 34 tot 35 graden. En nieuws, dat krijg je van Niek.
3: Een vrouw is gisteravond in Veldhoven bedreigd bij een woningoverval. Rond 9 uur stonden er ineens 2 mannen in haar woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilde is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er snel vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten die wagen snel te traceren in Eindhoven. 2 mannen en een vrouw zijn uiteindelijk opgepakt. De auto is in beslag genomen. Buurtbewoners in Den Bosch voelen zich onveilig sinds 2 veroordeelde pleegvaders zijn teruggekeerd naar hun woning. De mannen zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van hun pleegzoons. Onlangs werd bij hun huis geschreeuwd en gedreigd en werd een brievenbus vernield. Politie surveilleert extra en de gemeente houdt de situatie ook in de gaten. De brandweer is gisteren uren bezig geweest met het blussen van een vrachtwagenbrand in Schijndel. De cabine brandde helemaal uit en het vuur sloeg over naar de lading hooibalen. Omdat het vuur diep in het hooi bleef smeulen, werden de balen 1 voor 1 uit elkaar gehaald en nat gespoten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 132. Er zijn ook honderden mensen gewond geraakt en tientallen gebouwen zijn ingestort. Het epicentrum van de beving was in het departement Choco. Je hoort NOS-correspondent Boris van der Spek.
4: Het is een behoorlijk arm gebied in het westen dus van Colombia, bergachtig. En we weten daarom ook niet hoe groot de schade is in die dorpen. We zagen beelden uit Manizales, Pereira, uit miljoenenstad Cali. Dat zijn echt de grote steden die in de buurt van dat departement liggen. Maar in Choco, daar is het momenteel heel moeilijk om te komen door die aardbeving. Dus eigenlijk weten we niet heel goed hoe groot de schade is.
3: De Europese Unie, Amerika en andere landen hebben hulp aangeboden aan Colombia. In Amerika dan, een inwoner van de plaats Sierra Madre in Californië. Ja, die wist niet wat hij zag toen hij naar buiten keek. In het zwembad waar hij net zelf nog in had gezwommen was een beer gedoken. Bij een lokaal tv-station werden de beelden uitgezonden. Te zien is dat die beer heerlijk in het water dobbert en na een paar minuten weer rustig via het trappetje het zwembad uitwandelt en daarna gewoon weer de tuin verlaat. Ja.
0: Dat hij ook mooi via het trappetje eruit gaat.
3: Ja, hij ging echt via het trappetje zien hem er zo uitwandelen. Ja. Ja, ik heb even een fotootje toegevoegd voor jullie dan, maar dan zie je hem ook rustig in dat zwembad.
5: En dan zit een hele mooie bruine beer in het zwembad. Ja, ik kan er niks van zeggen.
0: Ja, het is toch raar als je dan thuis bent met een bezoekje van tante Annie en die zegt, ik ga heel even zwemmen. En vervolgens zit die beer daar.
5: Ja, je gaat er ook niet bij in.
0: Nee, ik denk dat je wel even 2 keer nadenkt. Ja. Ik denk dat je heel even wacht tot hij weg is, ja. Maar moet je dan ook weer doen schreeuwen, toch? Of ze hebben toch helemaal van die...
3: Ja, of jezelf groot maken
0: of
3: zo.
0: Ja, van die beerpakketten.
5: Ja, maar dacht je van gewoon wegblijven.
0: Kijk, goedemorgen. Wij gaan de stemmen tellen voor koffie of thee. Zometeen hoor je welke van de 2 het is geworden. Eerst Quick and the Rhythm of the Jungle.

0: 80. Pink and Cover Me in Sunshine.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Johanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Nou, prima.
0: Ja?
2: Ja.
0: Waarom moet je nou lachen? Waarom moet je zo lachen?
2: Nou, omdat je 's morgens zo vroeg gebeld, want daar ben ik niet mee gewend natuurlijk.
0: Oh, nou, maar als jij wil, bellen we jou iedere ochtend even gewoon om je kijken hoe je morgen te wensen, hoor. Nee. Dan begin ik wel als we hier binnenkomen in de studio. Dat is rond iets na vijven.
2: Iets na vijven?
0: Ja. Dan...
2: Nou, dat is niet meer nodig.
0: Dan strepen we dat weer door op ons takenlijstje.
2: Ik vind dit prima.
0: Oké, heel goed. Want jij hebt wel gestemd. En voordat je gaat verklappen wat je hebt gestemd, waarom heb je erop gestemd?
2: Nou, door de jaren heen is Rowan Hessen toch wel... ik ben geen Limburger, ik ben een Brabander, maar ik vind nou heel veel muziek. Ik vind het gewoon mooi.
0: Ja.
2: En om daar 's morgens mee wakker te worden, nou ja, dat is een goed begin.
0: Ja, het is een prachtig liedje met ook een hele bijzondere boodschap. Moet je maar eens opzoeken wat er achter dit liedje zit. Voor de mensen die dat niet weten, heeft natuurlijk alles te maken met de dood van Nicky Verstappen natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: En het is echt een prachtig liedje. En een paar maanden geleden was Rowan Hessen hier nog live in de show. In de ochtendshow kwamen ze hier spelen met de hele band. En toen zei ik tegen Trent, de accordeonist, van god, dat liedje, doen jullie dat nog vaak? Maar dat spelen ze echt altijd als eerbetoon aan Nicky en aan die ouders en zo. Dus het is wel een heel bijzonder verhaal.
2: Inderdaad. Nou, het raakt mij ook.
0: Ja, dat snap ik. Nou, ik ga met heel veel liefde draaien voor alles en iedereen. En dan zou ik zeggen, geniet eventjes van dit prachtige liedje. En dankjewel voor het stemmen.
2: Ga ik zeker doen.
0: Fijne dag.

0: UB40, Tears from My Eyes. Hier in een kei goeiemorgen. Ja, je kent het receptje natuurlijk. We gaan zo meteen eens even raden waar een nieuwsberichtje over gaat van Niek. En het is simpel, je mag altijd meedoen overigens. Mocht je dadelijk een idee hebben en denken, oh, dat gaat daarover. Dan vinden wij het altijd prima om even, ja, laat ik het zo zeggen, een kleine suggestie in de app is altijd welkom wat dat betreft. Dat mag dan naar 06-573-28203. En wij vinden het sowieso gezellig om af en toe een appje van je te krijgen. Ook als je goed geslapen hebt of slecht geslapen of je zit lekker aan een ontbijtje. Of misschien zit je ergens. Ik ben ook wel benieuwd of er nu mensen luisteren die al heel vroeg wakker zijn, bijvoorbeeld op de camping.
1: Oh, ja, maar dat zal wel.
0: Dat vind ik echt serieus.
1: Vandaag valt het misschien mee, maar er zijn dagen dat je denkt, om 6:30 je tent al uitvikt.
0: Ja, nee, maar er zijn ook van die hele vroege campinggangers. Die lekker zo, ja, zeker. Oh, ja. En die gaan dan 's ochtends even op het gemakje en nog een bakje koffie.
1: Gezandjes halen.
0: Kan zijn dat ze nu lekker in de caravan zitten of wat dan ook. Maar als je op dit moment op de camping zit, laat dat ook even weten. Dan vind ik wel leuk om te ik wil even kijken of er ook mensen nu al wakker zijn. De vroege campingvogels.
1: Oké, ja, ik ben benieuwd.
0: Via 06-573-28203. Dadelijk een nieuwsoverzicht. En Niek heeft voor ons één berichtje. En dan mogen wij gaan raden aan de hand van een kleine hint waar het over gaat.
2: Zeker, het gaat over een agent in Londen die nog nooit zo blij is geweest met iets dat hij in beslag moest nemen.
1: Hij heeft iets in beslag genomen.
0: Een agent in Londen die iets in beslag...
2: Een agent in Londen is nog nooit zo blij geweest met iets dat hij in beslag moest nemen.
1: Ik denk dat hij zijn vrouw heeft aangehouden, mee in de cel heeft genomen, of een vrouw heeft aangehouden na een verkeers iets of zo, of waar dan ook, heeft een vrouw aangehouden. En die zijn tijdens de aanhouding zijn die op elkaar gevallen en die zijn nou getrouwd.
0: Ja. Nou ja.
1: Ja, kom van, iets beters dan.
0: Ja. Het is wel lastig, hoor.
1: Ja, dat vond ik ook.
0: Een agent is nog nooit zo blij geweest met iets dat hij in beslag moest nemen.
1: Ik ga niet passen, hè?
0: Nee, ik zit echt even... Zou het iets van een PlayStation zijn of zo? Dat ze op bureau allemaal konden...
1: Hebben ze
0: het
1: speulen?
0: Zoiets, denk ik.
2: Oh, spelcomputer. Ja. Ja. Oké, PlayStation.
0: Oké. Ja, ik...
2: Ik schrijf het op.
1: Oké.
2: Je hoort het zo.
1: Nou. Ik hoor al wel weer Aniek.
0: Ja, het zal weer voor mijn bedshow zijn.
1: Ja.
0: Zo meteen komt trouwens nog de tip later aan. Die is deze week in handen van Django Wagner. Maar eerst Sophie Alice Baxter.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
8: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
7: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
9: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
7: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, 7:02. We gaan naar Rijn bij de AMB. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ongeluk met een vrachtwagen op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel veroorzaakt vertraging tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op een klein kwartier vertraging.
10: Dankjewel. Deze week de hele week kans op kaarten voor Brabantse vrienden. 5 september op Aquabest. En zometeen maar eens even bellen met Rob Kemps.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bij Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
20: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
21: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
23: Kei, goedemorgen.
24: Jordi Graat.

0: precies. Het is vandaag dinsdag 11 augustus. Van harte welkom. Het weer is eigenlijk een beetje kopie van gisteren. Het is zonnig, droog, temperatuur van rond de 25 graden. En ook de komende dagen gaat de temperatuur verder stijgen. En gaan we vrijdag, zaterdag zelfs richting 34, 35 graden. Het wordt echt heel warm.
1: Ja, even een kleine blik in de geschiedenis.
0: Ja.
1: Vandaag bijvoorbeeld in 1934 wordt Elke Trash geopend.
0: Ach,
1: dat
0: kijk.
1: Is die gevangenis in San Francisco op dat eilandje, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: In 1973 is het eerste officiële hip-hop feestje ooit, de hip-hop party.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja, het zal vast ooit ergens thuis een keer eerder een feestje zijn geweest.
0: Ja, en dan uiteindelijk is het groot geworden, ja.
1: Ja.
0: Zeker.
1: In 1999 was er vandaag een zonsverduistering.
0: Ah,
1: en die krijgen we natuurlijk morgen weer. Dus,
0: wat leuk. Het is vandaag de dag van de frambozentaart, ook de dag van de hip-hop en ja, de dag van... de stilpan.
1: Ja, van de steel drum.
0: Ja, dat is toch lekker.
1: Ja, heerlijk.
2: Ik kom helemaal van een Caribische.
0: Ja, ik wou zeggen, je krijgt gelijk zin in de zonnetje en de zomer. En een strandje erbij. Maar goed, wij zitten hier.
2: Ja.
0: Nick, hallo.
2: Ja, door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden op het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Boeren en andere gebruikers die mogen voorlopig geen water uit sloten, weteringen en kanalen halen. Dat is natuurlijk een probleem voor de boeren, maar bijvoorbeeld ook voor amateurvoetbalverenigingen. Want zij mogen hun velden nu niet sproeien. Aankomend weekend dan moet de amateurcompetitie van start gaan. Maar het is de vraag of dat hierdoor ook overal gaat lukken. 5 kittens zijn anderhalve week geleden gedumpt in een plastic zak in Asten. 2 kittens hebben het niet overleefd. De politie is nu op zoek naar getuigen. Kittens werden gevonden bij een grote boom in een parkje langs de Floralaan. Ze waren volgens de politie nog geen week oud. En dan wat ik voor 7e zei. Een agent in Londen is nog nooit zo blij geweest met iets dat hij in beslag moest nemen. Jordi, jij dacht het zal wel een PlayStation of zo zijn.
0: Ja, zoiets, ja.
2: Mark, jij zei van hij heeft een vrouw of zo aangehouden. Ja, zijn verliefd geworden op
1: zeker.
2: Elkaar.
1: Zeker. We hebben ook echt mega veel dingen binnengekregen. Ja, ik denk wel, misschien wel het meeste ooit.
2: Nou, wat goed.
1: Ja, dus de schoonmoeder, die mocht dan erin. Zijn eigen gestolen fiets,
0: okay.
1: Die hij weer terugvond. Zijn eigen gestolen hond, die hij weer terugvond. Een sekspop, die levensecht is in een koffer, zei Mario nog. Is daar iets van waar?
2: Nee, het is allemaal niet waar.
1: Oh,
2: nee.
0: Oh, wat is dan?
2: Nee. Het gaat om een limited edition Ferrari die te waarde van ongeveer 4,2 miljoen euro die in beslag is genomen.
0: Ah.
2: Tijdens een actie tegen een asociaal rijgedrag in het centrum van de Londen. En één agent die was daar extra blij mee. Dat is een grote autoliefhebber. En hij mocht die Ferrari naar de garage brengen. Meestal dan worden dit soort voertuigen op een vrachtwagen vervoerd. Ja, of de agent zelf heeft gevraagd of hij die wagen naar de garage mocht brengen, dat weten we niet. Maar hij had daar wel de dag van zijn leven, want hij mocht dus in die dure Ferrari rijden.
0: Kijk, op die fiets.
1: Ja, maar ik vind ook wel, stel hij botst.
2: Ja, dan heb je
1: dan hang je er als Londense politie wel even voor 4,2 miljoen euro in.
0: Stel voor, je hebt er niemand door hoe snel een gaspedaaltje bij een Ferrari gaat. En je denkt ook, geef hem een klein tikkie en je vliegt weg met 80 kilometer per uur. Dan sta je toch mooi te kijken.
2: Ja. Ja. Ja, volgens mij, het is goed gegaan.
0: Want het is
2: anders hadden we het wel geweten.
0: Dan is er niks meer aan de hand.
1: Ik weet toevallig dat er heel veel agenten ook staan te popelen om mijn Citroën C1 in beslag te nemen.
0: Dat denk ik ook.
1: Zodat ze daar ook een keer in kunnen rijden.
0: Nou ja.
1: Want dat is natuurlijk ook een bijzonder
2: collectors item is het.
0: Ja. Ja. Mocht er op dit moment agenten dienst hebben en denken, nou, ik wil een rondje maken, wij zitten in Son op Eckersrijd.
1: Ik
0: dan,
1: ben op de fiets.
0: En dan, Het is weer 7
1: Ja,
0: goeie morgen.

0: Madonna en Borderline. Deze hele week zitten we volop in de actieweek van Brabantse Vrienden. 5 september, Aquabest. Vorig jaar was dat Tote Los. En dat is uiteindelijk Brabantse Vrienden geworden. Oftewel, Snollebollekes presenteert Brabantse Vrienden. Eén groot feest en toch een beetje ook zo mooi in het staartje van het festivalseizoen. Eigenlijk iets wat je niet wil missen. En daarom zijn we erbij om op Brabant maar al te trots op dat we bijvoorbeeld de Fijn Fishing Stage hebben. En dat wij de hele week kaarten weg mogen gegeven voor dat festival. We willen natuurlijk wel even weten hoe of wat. Dus ik ga hem toch maar even bellen. Rob Kemps, goedemorgen.
1: Ja, kijk, goedemorgen.
0: Fris en fruitig.
1: Ik zal jou zeggen, want iedereen gaat maar op vakantie allemaal in de zomer. Ik loop nou gewoon naar de sportschool, hè. Fit zijn, hè.
0: Oh, jij gaat alvast in training.
1: Ja, ik ben in Olympische vorm.
0: Oh, kijk.
1: Zuipen in Lorettemar en nou nog met optreden straks.
0: Heel goed. Het gaat nu snel, hè Rob, want we zitten echt in een paar weken voor het festival. Begint dat dan toch wel weer een beetje te kriebelen, omdat het zo dicht bij huis is voor jou?
1: Nou, het is precies dat. Omdat het gewoon, zeg maar, letterlijk bijna in de achtertuin is, krijg je het aan de voorkant veel meer mee. Hè? Net als bijvoorbeeld afgelopen weekend stond ik in Balen, dat ligt dan in België. En dan krijg je het pas mee, dat weet jij ook als artiest, op het moment dat jij het terrein oprijdt, je ziet die parkeermensen, die stralen dan uit, ik heb er zin in. En dan kom jij een beetje in die flow. Maar ik heb het al, zodra bij de slager in Best de poster hangt, Brabantse Vrienden, krijg ik die reacties al, weet je wel. Dus dat is heel leuk, waardoor ik er veel meer naartoe kan leven eigenlijk, zo gezegd.
0: Het is goed om even nog te melden inderdaad, want vorig jaar was het nog Tote Los. En nu dit jaar is het Brabantse Vrienden geworden. En dat is eigenlijk gewoon omdat we elkaar misschien dan wel vaker tegen kunnen komen, denk ik, hè, op het terrein. Dat we echt met vrienden gaan.
1: Het was, ook alle credits natuurlijk voor jou, maar het Fijn Visje, die café en de Costa Stage waren toch in ieder geval in mijn inner circle onze favorieten. Dus we dachten, als we nou met de main stage die gouden driehoek, zeg maar, houden, en dat we het een beetje afschalen, zodat het wat intiemer is. En als de mensen dan bang zijn, maar we hadden ook nog die stage, daar ben ik de naam even kwijt, die weet jij beter, met die DJ's. Maar de Outsider staat bijvoorbeeld ook weer gewoon op de main stage nu. Dus het is nog steeds voor ieder wat wil.
0: Ja, jij bedoelt Hart en Hollands, maar dat was natuurlijk net
1: precies,
0: weer... Precies, maar dat is weer een apart festival geworden.
1: Dan moet er weer een podium bij, dan moeten er weer 20 beveiligers erbij, dan moet er weer een helikopter bij. Dus nu is het gewoon, wat mij betreft, omdat ik zat ook echt opgevouwen in die driehoek van Tote Los, hè, vorig jaar. Dat we zeiden van laten we die nou eens centraal zetten.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen.
0: Kijk, en dat gaat helemaal goed komen 5 september. Want onder andere op de mainstage, niet alleen jij natuurlijk als Snollebolletje, maar ook Gerard Joling, Marcus Schuitmaker, Django Wagner, René Schuurman. Ze komen allemaal voorbij. Het is één groot feest.
1: En ik heb de poster er nou bij, maar ik denk dat vergissing hoor. Lampengasten.
0: die komen ook nog.
1: Maar die zullen wel in Café Costa staan.
0: Ja, die staan daar ook nog. Die staan overal, kan ik jou vertellen.
1: Oh.
0: Dus,
1: ook leuk voor de mensen. Want toch, ze is al populair, maar na 5 september zal het nooit meer hetzelfde zijn, omdat ze ook op de mainstage staat. Christel de Laat.
0: Ja, die gaat alles aan elkaar praten. Dus dat
1: en
0: wordt,
1: die heeft heel Nederland natuurlijk al in het theater gezien, want die heeft maar 600.048 tickets gekocht. Maar nu kun je ze dus op de mainstage van Brabantse Vrienden zien.
0: Ja, en
1: dat
0: ik
1: vind ik ook echt leuk.
0: Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat vinden, want het is natuurlijk heel de dag feest en springen. Dus die zal ongetwijfeld genieten, met volle teugen.
1: Nee. Dus het is ook gewoon, kom alle met je vriendengroep. Of je komt alleen, dan maak je vrienden.
0: Ja.
1: Het is gewoon een ongedwongen sfeer voor ieder wat wils. 5 september, Aquabest.
0: Zeker.
1: En Best, wil ik er even bij zeggen.
0: Best, heel goed.
1: Op de radio, Aquabest in Eindhoven.
0: Nee, Aquabest.
1: Zo is dat.
0: Heel belangrijk. Nog leuk om te melden inderdaad. Want inderdaad, die Fijn Fishing Stage van Omroep Brabant, dat was vorig jaar natuurlijk één groot feest. Dat was een dampende tent. Daar komen onder andere Vulgaire, Lamme Frans, Vizzy Jack. Jan Biggel komt daar. En nog heel veel meer. Dus dat is eigenlijk gewoon iedereen verkleed. Polonaise en feest, hè?
1: Juist. En gaan we ook nog iets weggeven?
0: Wij gaan deze, want we zitten midden in de actieweek. We zitten midden in de week dat als het alarm afgaat, het Brabantse Vriendenalarm, dat mensen 4 tickets kunnen winnen voor Brabantse Vrienden. Dus daar moeten ze even goed in de gaten houden.
1: Mag ik ook iets weggeven nog?
0: Ja, dat mag.
1: Ja, ik wil graag een kwartiertje is wel genoeg. Dan mag jij iets verzinnen, moeten mensen even sturen waarom je dat zo graag wil.
0: Ja.
1: En met wie mag je één iemand mis voor twee personen.
0: Mm-hmm.
1: Mag je een kwartier over het festivalterrein in het golfkarretje. En dan zorg ik dat Jan Biggel de chauffeur is.
0: Dat wordt
1: een middag van je leven.
0: Hij
1: weet het zelf nog niet, dus Jan, als je luistert, dit geef ik bij deze weg.
0: Die luistert,
1: Een kwartier over het festivalterrein in een golfkarretje met Jan Biggel. Reageer nu even op de socials bij Jordi Graden of Omroep Brabant.
0: Ja, ja.
1: En dan komt het helemaal goed.
0: Doe maar even op de WhatsApp, dat is het makkelijkste. Dan mogen mensen WhatsAppen, ja. Dan hebben we meteen contact. Dat is 06-573-28203. Ja.
1: Ja, en mocht je dan horen dat je uiteindelijk de prijs hebt gewonnen, tip je van mij, neem een helm mee.
0: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Ja, en een paar pleisters. Dan komt het vast wel goed.
1: Komt helemaal goed. Ik heb er mega zin in.
0: 5 september, mochten mensen erbij zijn, bij willen zijn, en dat wil je, BrabantseVrienden.nl. Daar kun je nog natuurlijk aan alle kanten ervoor zorgen dat het één groot feest gaat worden met alle Brabantse vrienden. Rob, dankjewel. We spreken elkaar.

0: en Funkstar Deluxe. Komen overigens heel veel appjes binnen voor het rondje met Jan Biggel en de golfkar.
1: Ja, dat wordt weer beloofd.
0: Ja, dat wordt weer van aanleiding beloofd door Rob Kemps. Zullen we even afspreken dat we maandag even met hem bespreken dat het goed is? Want we hebben natuurlijk iedere maandagochtend hebben Jan Biggel in de uitzending.
1: Ja, want ik vind, moet je wel, dit kun je niet zomaar beloven zonder te vragen.
0: Nee. Dus dan maandag mag je daarvoor gaan appen. Als Jan het goed vindt, dan gaan we dat gelijk even weggeven.
1: Ja, want wat we dan ook, kijk, we geven kaartjes weg natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar je moet hier ook wel kaartjes voor hebben. Dus we moeten nu eerst even ergens ook weer extra kaartjes los gaan peuteren.
0: Rob Kemps, die weet allemaal wel weer
1: Die weet wel wat hij allemaal weer belooft. Maar dat is administratief allemaal niet zo makkelijk.
0: Zometeen de nieuws met Niek.
2: Ja, en dan gaat het over een vrouw in Veldhoven die werd bedreigd bij een woningoverval. En een niet zo'n slimme actie van een groep bevriende families in Oostenrijk.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe. Daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: 1 minuut over 7:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Rijn bij de ANWB, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, 15 minuten vertraging op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar was eerder een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je rijdt nog 10 minuten dus in de file tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder.
0: Omroep-Brabant. Vandaag opnieuw rustig en zonnig zomerweer. Normale temperaturen voor de tijd van het jaar, ongeveer 25 graden. Maar de komende dagen gaat de temperatuur wel langzaam oplopen en gaan we weer dik boven de 30 graden uitkomen in het weekend. Zometeen het uitgebreide weer van Weerplaza, maar eerst naar het nieuws met Niek.
2: Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9:00 stonden er ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten die wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn uiteindelijk opgepakt. De auto is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. Een Belg van 33 krijgt een boete van €500 voor een ongeluk in Sint-Oederode, waarbij een motorrijder om het leven kwam. De rechtbank vindt niet bewezen dat de man onvoorzichtig reed. Volgens de rechter had hij wel gekeken, maar de vrouw niet gezien. Daarom is er geen sprake van een verkeersmisdrijf. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 132. Er zijn honderden mensen gewond geraakt en tientallen gebouwen zijn ingestort. De hulpverlening komt inmiddels goed op gang, zegt NOS-correspondent Boris van der Spek.
9: Er is hulp aangeboden uit andere landen in Zuid-Amerika, uit de VS, uit Europa. In Colombia zelf zijn er militairen ingezet. Er zijn reddingsteams uit Medellín, uit Bogotá, de steden in de buurt van Cali. Die zijn daarheen gestuurd. Er is een nationale noodtoestand afgekondigd.
2: De Nederlandse reisorganisatie SAWD zegt 4 groepen van elk 20 Nederlanders in het land te hebben. Zij kunnen allemaal hun reis vervolgen omdat ze niet in de buurt van het aardbevingsgebied zijn. Ja, toen ik dit las, dacht ik eigenlijk, hoe kun je zo dom zijn? Een groep bevriende families ging afgelopen zondag in de Oostenrijkse Alpen wandelen. Ze namen ook kinderwagens mee de berg op, want er waren ook hele jonge kinderen bij. Nou, tot zover op zich niks echt geks. Maar ze hebben besloten onvoorbereid op pad te gaan en het duurde niet lang tot ze op slecht begaanbare paadjes terechtkwamen. Ze liepen vervolgens steeds verder, want ik zou dan denken, draai om.
1: Ja, draai om, ga naar de camping, naar je hotel.
2: Tot ze uiteindelijk toch alarm moesten slaan omdat ze
1: verdwaald waren. Met die jonge kinderen dus in de kinderwagens. Nou, uiteindelijk met reddingshelikopters zijn 14 mensen in veiligheid gebracht. En die andere groepsleden die zijn dan uiteindelijk te voet naar het dal gebracht. Ja, die reddingsactie dat gaat zijn boel geld kosten. 10.000 euro's. En ze kunnen het zelf gaan ophoesten.
10: Ja, maar even, dat lijkt me prima.
0: Ja, hoe kan dat nou? Ja, je gaat op een gegeven moment... ik weet nog wel, vroeger van vakantie gingen we ook wel eens wandelen. Maar tegen die tijd dat we een beetje op weg waren... dan begonnen natuurlijk die kinderen te mouwen dat ze honger hadden. En dan draaiden we weer om.
1: Ja, nou ja, dat had ik afgelopen vakantie nog. Toen, dan ga je met de grond omhoog en dan loop je inderdaad 20 minuten. En dan denk je, het is wel mooi geweest.
0: Ja, mooi geweest, ga je weer terug. Maar ook op een gegeven moment zijn er toch ook van die paadjes... dat je denkt, nou, misschien is het hier niet heel handig om hier door te lopen.
10: Ja, en alles. Ja, waren dit Nederlanders of niet?
1: Nee, dit waren Belgen. En,
10: Ja, zeg dat dan meteen, Nick.
0: Nick, journalistiek gezien moet je daarmee beginnen.
10: Ja, dan hebben we al die vragen niet. Omroep
11: Brabant. Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
12: Hij kan veel.
11: Hij kan heel veel.
12: Hij kan alles.
13: Ja, fijne man.
11: Hij is een hele fijne man.
12: Ja.
11: Had je niet
12: warme man,
11: absoluut ook.
12: Ja.
11: Zit

0: En ik ga eens kijken of het ook goed gaat met het weer. 9:08. Weerplaza, Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Ja, vandaag denk ik een... ik vind het zo mooi zoals dat omschreven wordt. Vandaag een zomerdag die eigenlijk normaal is voor de tijd van het jaar.
1: Inderdaad. Ja, het is vandaag een prima zomerdag in heel Brabant. Wel momenteel fris, met waar onder de 10 graden. Maar met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar zomerse temperaturen van 25 tot lokaal 26 graden. En het blijft zonovergoten vandaag.
0: Kijk, en dan vanavond en vannacht de komende dagen, dan gaan wij volgens mij langzaam aan een beetje stijgen, toch?
1: Ja, we gaan zeker stijgen. Morgen draait de wind naar het oosten en voert hele warme lucht naar Brabant toe. Morgenmiddag wordt het tropisch heet in de provincie met 30 tot lokaal 31 graden. En ook dan is het zonovergoten met weinig wind. Donderdag en vrijdag doet de temperatuur nog een stapje bovenop als de wind gaat waaien uit het zuidoosten. En wordt er nog wat warmere lucht aangevoerd. Het wordt zelfs heet in provincie Brabant met 34 tot lokaal 36 graden op de donderdag en vrijdag. En dan hebben we ook die vijfde regionale hittegolf van het jaar te pakken.
0: Ja, want even goed om te melden, wanneer is het een hittegolf?
1: Een hittegolf ontstaat als het 5 dagen op een rij 25 graden of warmer is. Waarvan 3 warmer dan 30. En dat zal donderdag waarschijnlijk het geval zijn.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus en dit is een record, want het is voor het eerst ooit dat er 5 zijn, toch? Hadden begrepen.
1: Ja, dit is een evenaring. Als we de 6e hittegolf gaan halen, dan is dat een record. En dat zou misschien nog wel kunnen eind deze maand. Want de zomer duurt nog een paar weken.
0: Ja, dat is
2: we gaan dit gewoon halen. Natuurlijk gaan we dit halen.
1: Ja, zeg nooit nooit. Maar het is natuurlijk wel een heel bijzonder weerjaar waar we momenteel in zitten.
0: Absoluut, absoluut. En qua nachten en zo, dan het blijft gewoon droog en warm. En vooral weer het raampje open. Ik vraag dit voor mensen zonder airco.
1: Ja. Inderdaad. Ja, het blijft overwegend helder tijdens de nachtelijke uren. Hooguit wat dunne sluierwolken die overtrekken. Maar het blijft overwegend helder en rustig weer. En tijdens de nachten is het vaak aangenaam weer om te slapen met temperaturen tussen de 12 en 16 graden.
2: Ja. Ik zat vanochtend op de fiets hier in de korte broek hier naartoe.
0: Ja.
2: Het was koud.
0: Ja.
2: En dat bedoel ik dus, dat vind ik dus positief. Dat lekker was echt fris. Even lekker.
0: Maar ik was gelijk wakker.
1: Het is ochtends vroeg gewoon een uitstekende mogelijkheid om lekker je raampje open te zetten om die koele lucht binnen te laten.
0: Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk, misschien overval ik je met de vraag, maar hoe is het een beetje in de rest van Europa? Is het een beetje hetzelfde weerbeeld als Nederland? Of zitten er echt complete uitschieters bij ergens in Spanje of zo, of Italië?
1: Ja, complete uitschieters van 40 graden in het zuidwesten van Frankrijk. Het zuidoosten van Europa is momenteel het heetst met Kroatië, de Balkanlanden. Daar is het zelfs ruim 40 graden en daar geldt een weeralarm, code rood, vanwege hoge temperaturen. Van zowel overdag als 's nachts. Want op het koudste moment van de dag, aan het eind van de nacht, is het daar nog zomers met 25 tot lokaal nog 30 graden.
0: Dus, je zal in je tent liggen daar, zeg.
1: Och, ja, man. Inderdaad. Ja, en het is daar zonovergoten. Een kans op een bui is behoorlijk klein. Dus volop zomerdag. Maar ja, temperatuur van 40 graden is maar de vraag of je dat zou willen.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Floris, mag ik je hartelijk danken?
1: Ja, jij ook.
0: Fijne dag, hè.
1: Fijne dag nog.
3: Doei. Wat ziet oma Riet?
0: Ja, oma Riet die heeft voor ons natuurlijk iedere dinsdag een fantastisch spelletje, namelijk Wat ziet oma Riet? Oma Riet, mijn oma, bijna 92.
2: Ik zag haar laatst nog, mag ik dat zeggen? Wel, toch heeft online staan, denk ik, dat filmpje, of niet?
0: Wat dan?
2: Met Little...
0: Ja, ze heeft vorige week op de kermis heeft ze met Lil Kleine...
2: jij zegt het, maar jouw oma heeft dus gedanst op een podium met Little Kleine.
0: Ja, ik moet... laat ik even bij het begin beginnen. Oma Riet ging naar de kermis voor John de Bever. Want ze is helemaal fan van John. En het kijken gezellig met John. Maar niet veel later kwam, na het optreden van John de Bever, kwam Lil Kleine. Nou, en die heeft met oma eventjes gedanst en gekletst en geknuffeld en noem maar op. Ja, dus dat was even een...
2: Zij is gewoon famous.
0: Famous, ja. Maar goed, zij ziet van alles, zij omschrijft van alles. En daar hebben wij dan weer een leuk spelletje gemaakt, namelijk Wat ziet oma Riet? Als je zo meteen weet wat ze omschrijft, dan mag je dat even doorgeven via de app 06-573-28203. En wie weet maak je dan kans op het Kijkgoeiemorgen prijzenpakket. Dus zometeen, als je het weet, gelijk even appen. Wie weet heb je dadelijk een prijzenpakket te pakken van een Kijkgoeiemorgen. Luister mee, want dit is de opgave.
4: Je gebruikt het in de tuin. Het is niet elektrisch en je knipt ermee.
0: Ja, het is toch wel nog even een keer.
4: Je gebruikt het in de tuin. Het is niet elektrisch en je knipt ermee.
0: Ja, nou zijn er verschillende tuingereedschappen die hiervoor in aanmerking komen. Maar ja, wat is de goeie? Dat is de grote vraag. Laat het weten via de app als je het kijkt hoe je morgen prijzenpakket wil winnen. Ja, stuur een berichtje naar 06 573 282 03.

0: minuten voor 8.
1: Wat ziet oma Riet?
0: Ja, wat ziet oma Riet? Dat is de grote vraag. Jenneke, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Goed, gelukkig.
0: Ja? Oh, gelukkig, ja. Gelukkig. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee.
0: Oké. Okay. Ga je nog wat niet leuks doen vandaag?
2: Nee, ik moet vanmiddag even langs ziekenhuis.
0: Oh, okay. Oh, nee, dat is niet leuk, nee. Nee. Ja, je hebt net oma gehoord, die heeft dat omschreven. De vraag is natuurlijk...
1: Wat ziet oma Riet?
0: Heb jij voor toevallig voor mij een antwoord in de aanbieding?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat ze een heggenschaar ziet.
0: Een heggenschaar?
2: Ja.
0: Ja, het zijn wel meerdere attributen die je in de tuin kan gebruiken. Maar wij gaan gewoon even luisteren naar oma.
3: Het antwoord is een heggenschaar.
0: Ja! Chapeau, chapeau, chapeau. Jenneke?
2: Dankjewel.
0: Dat betekent dat we jou ontzettend blij gaan maken. Tenminste, dat hopen we dan maar. Met een keigoeiemorgen prijzenpakket.
2: Nou, schitterend.
0: Ja, dus dat komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Hartstikke fijn.
0: En dan wens ik jou een hele mooie dag toe.
2: Nou, dankjewel. En jullie een goede dag daar.
0: Ja, komt goed. Wij, laat ik zo zeggen, wij zijn vanzelf weer dadelijk heel blij met een zonnetje, een lekker stukje muziek. En jij die een prijzenpakket krijgt.
2: Oké.
4: Okay. Blijer kun je ons eigenlijk niet maken.
0: Dus wat dat betreft is voor ons de cirkel rond nu.
2: Nou, kijk eens aan. Ja, dan maak ik jullie dag ook goed.
0: Kijk, fijn. Ja, en jij heel veel sterkte dan vanmiddag.
2: Ja, zal wel lukken.
0: Oké.
2: Okay. Doei, Jenneke. Doei.
0: Wat zat jij nou trouwens net met een appje van Maarten? Wat moest jij nou?
4: Maarten die appt. Ik ben zo in de studio. En ik heb even tijd nodig.
0: Waar heeft hij tijd nodig?
4: Tijd nodig. Maar ik weet dus niet of hij bedoelt... Dat wij op ons flikker krijgen gewoon buiten de uitzending om. Of dat hij iets in de uitzending wil doen. Dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Het is ook helemaal niet handig dat we dit even...
4: Nee, daar had je niet per se over zeggen nog. Maar mocht je Maarten straks op de radio horen... dan wilde hij iets op de radio doen. Mocht je Maarten straks niet op de radio horen... dan hebben wij op ons kop gehad.
0: Ja.
4: Mocht je Maarten wel op de radio horen en ons niet meer... dan hebben we ook op ons kop gehad.
0: Ja, dan willen we jullie bedanken voor,
4: voor hele mooie jaren.
0: Voor prachtig 2,5 jaar. Intens genoten van allerlei mooie dingen die we mogen doen. Maar dat... Nou goed.
4: We gaan het zo wel meemaken. Ja.
0: Ik heb echt het idee dat ik iets heb aangehaald... van niet helemaal de bedoeling.
4: Hij is 7:15 hier, dan gaan we het wel zien.
0: Ja, want ik dacht namelijk dat het inderdaad dat hij hier aanschuift. Maar
4: ja, dat zou kunnen. Oh, is nog één van de opties.
0: Nou goed, zometeen krijgen we het antwoord wel. Ja. Donna Summer, tot het nieuws van 8.
4: Ik ga ook zo eens het laatste plaatje kunnen zijn waar je aankondigt.
0: Ja, kijk, bedankt allemaal.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
11: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
10: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
12: En van der Schoot knokt, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
10: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 8:02. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Rijn bij de ANWB. Waar staan de files?
14: Ja, 2 files in het Brabantse land. 1 op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd en daarom doe je er 20 minuten langer over. En de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg.
13: Dankjewel. Zometeen hebben wij hier de chef in de studio. Die heeft ook nog niks laten weten. Naar aanleiding van ons gissen over wat er aan de hand is.
15: Nee. Dus, ik denk niet dat er iets ergs is, want dan had hij het niet zo gezegd.
13: Dat is waar.
15: Ik denk dat hij iets leuks heeft.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
18: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
18: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
18: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met

0: Voor nog geen 4000 euro, dewarmte.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rij slim met Golden Easin.
2: Race als een pro bij Outdoor Karts Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Karts Circuit De Landsart.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
3: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
3: Dit zit.
2: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.

0: ijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De prachtige Vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorinchem, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Perry en Play That Funky Music.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is alweer dinsdag, de 11e van augustus. Ja, het is qua weer een beetje een kopie van gisteren. Eigenlijk hetzelfde. Zonnig, droog, temperatuur van rond de 25 graden. Maar hou alvast mee, rekening mee dat we de komende dagen flink gaan stijgen. Met echt temperaturen van ruim boven de 30 graden vanaf donderdag. En dan pas na het weekend gaat het allemaal weer zakken met wat regen. Dus het is even nog een weekendje puffen en zweten.
2: Ja, ook voor Tiana Woei. Nou, die heeft dan misschien wat geluk met haar naam, maar die wordt vandaag wel 61 jaar.
0: Ja, zeker.
2: Mevrouw Steve Wozniak is een van de oprichters van Apple. Die wordt 76 jaar. En deze man wordt 72. Is she really going out with it? Joe Jackson. Is she really gonna
0: take it? 72. Ja, ja, het gaat allemaal snel, hè? Het is vandaag de dag van het magnetisch zand.
2: Oh, daar vond ik altijd leuk om mee te spelen.
0: Ja, dat is altijd top, hè?
2: Ja.
0: Het is ook vandaag de dag van de beugel.
2: Ook
0: jij, heb jij een beugel gehad?
2: Nee.
0: Jij wel, Nick?
3: Ja, ik heb een beugel
0: ook
3: gehad.
0: Ja, ja, ja,
2: ja?
0: Ja, ja, ja.
2: Oh,
3: nee, ik heb nog steeds zo'n spalk zo achter mijn...
0: Heb ik ook nog, ja.
2: Wat is er, daar zit er
0: onder
2: nog...
0: Een... zit er een soort van ijzerdraadje zit er tegen je tanden aan.
2: Oh, is dat niet irritant als je dan met je tong zo...
0: Nee. Nee, ik heb...
3: raak je wel aan gewend. Ja, raak je... dingen die gaan dan eens in de zoveel tijd weer kapot bij mij.
0: Oh, bij mij niet, nee.
3: Oh joh, ik ben al weet ik veel hoe vaak weer terug moeten.
0: Echt? Oh nee, bij mij blijft het gewoon zitten, gelukkig.
2: Dan moet je misschien een keer naar zijn beugelspecialist.
0: Ja, ja. Mijn tandarts, die let daar altijd goed op, hè. En het is vandaag de dag van de gezichtsmaskertjes. Nou, doe jij daaraan samen met jouw vrouw af en toe even een maskertje op?
2: Ik heb het 2 keer gedaan, dus ik zou niet durven te zeggen dat ik eraan doe. Jij?
0: Nee, is niks voor mij.
2: Nee?
0: Nee, nee, nee.
2: Is goed voor je huid, hè?
0: Ja, ik weet het. Maar ja, dat, misschien moet ik het ook maar eens een keer doen. Nick, wat zit er in het nieuws?
3: Ja, hoe veilig is squishy speelgoed eigenlijk? Het is van dat knijpbaar speelgoed met de schuim er bijvoorbeeld in. Een Frans jongetje die liep ernstige brandwonden op nadat een squishy was opengebarsten. Stukken ervan kwamen op zijn gezicht terecht. En er zijn meer zorgen over het populaire speelgoed dat ondertussen nog gewoon in Nederland te koop is. Daar schrijft de RTL Nieuws over. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een 29-jarige man die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's, ook nog over de verkeerde weghelft. De fietser die raakte zwaar gewond en heeft nog altijd klachten. Na maanden van sparen eindelijk op vakantie en daar ziek worden, ja, dat hoeft niet ten koste te gaan van je vakantiedagen. Ook niet als je al op de camping in Frankrijk zit. Dat zegt vakbond de CNV op nu.nl. De dagen hebben effect op je vakantieplezier, dus heb je recht op een tegemoetkoming, zo zegt de vakbond. Je hebt dan bij veel bedrijven wel een doktersbriefje nodig.
2: Ja. Er zijn natuurlijk mensen die dit... Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ben regelmatig ziek geweest op vakantie. Ik denk gewoon, daar hoort het dan bij.
0: Ja, ja. Of zo. Ik ben iedere vakantie wel een keer aan de diarree of wat dan ook. Omdat ik even een dag op bed lig. Ja, dat komt, en het is vaak ook zo. Op vakantie komt dat eruit na een paar dagen.
2: Ja, want dan heb je gewoon maanden achter een stuk waarschijnlijk heel hard gewerkt.
0: Ja.
2: En dan komt inderdaad in de rust, denken al die bacillen, nou is het tijd. Maar er zijn natuurlijk mensen die kennen die regeltjes precies allemaal op hun duim, die overal ergens werken.
0: Ja,
2: ja, die maken er hier meesterlijk gebruik van.
0: Ja.
2: Die zijn dan 3 weken op vakantie, krijgen ze een week terug en een paar maanden later, dan zijn ze weer
0: het is echt, er wordt gewoon tot achter de komma wordt dat dan, zeg maar. Dan hebben ze bijvoorbeeld een week vakantie en dan toevallig altijd midden in die week hebben ze 2-3 dagen dat ze niet lekker zijn of ziek zijn of wat dan ook.
2: Ja, en dat is een soort eindeloze loop.
0: Ja, en dan wordt er gebeld van ik ben echt even ziek en na een paar dagen dan melden ze zich weer beter. En toevallig, die dagen moeten altijd nog een keer ingehaald worden.
2: Ik vind dat dit wel goed is dat je dan een doktersbriefje nodig hebt.
0: Ja, dat vind ik dus ook.
2: Ik weet niet of dat overal zo is, maar...
0: aantonen dat je echt ziek bent.
2: Ja, dat vind ik echt goed.
0: Ja, ja. En dan ook in het buitenland, dan moet je er even moeite voor doen.
2: Ja.
0: Als je dan extra dagen wil, dan ga ik maar daar in de wachtkamer zitten.
2: Nee, zeker.
0: In een stinkend kamertje in een Franse boerderij.
2: Ja, ik heb het altijd andersom.
0: Ja.
2: Ik ben altijd op vakantie als ik ziek ben.

0: Ja, James Blunt en Wise Man.
1: Goeie nou, vraag. Where are you now?
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maarten Kortleef.
1: Ja, dit kan twee kanten op, Jordi. Ja,
0: als dit wordt een hele leuke ochtend.
1: Ja, als de baas de eerste dag na de vakantie meteen om 7:15 in de studio
2: komt. Ik wist de weg nog.
1: Dan is er of heel slecht nieuws, of heel goed nieuws.
0: Nou. Ik ben benieuwd waar we mee gaan komen.
2: Ja, goedemorgen. Meteen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nee, hoe was je vakantie?
2: Ja, die was lekker.
1: Ah, oké, fijn.
2: Ja, maar ben je uitgerust? Noorwegen.
1: Oh.
2: Ja, dat is echt aanrader.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Niks voor jou, denk ik, want jij wil alleen maar zon, zee, strand. Maar echt, ik zou het je aanraden.
1: Nee, hoe noemde jij het nou? Ik had je even aan de lijn eergisteren of zo. Cold Station?
2: Nee, Coolcation heet
1: Coolcation.
2: Het. Coolcation. Het is gewoon wel, het is niet zo warm, weet je. Het is gewoon, als je gewoon een lekker wandelingetje maakt, dan staat niet het zweet in je bilnaad, maar je bent gewoon een aan of
1: ja, dat is ook lekker.
2: Dat is lekker gewoon.
1: Dat snap ik ook wel.
2: Maar goed, we draaien eromheen.
1: Nee, zeker.
2: Ik heb lang nagedacht op vakantie.
1: Ja.
2: Het waren mooie jaren.
1: Kei bedankt.
2: Maar we gaan iets nieuws doen.
1: Oké.
2: Okay. Maar dat gaat niet over jullie.
1: Oh, gelukkig.
2: Oh, gelukkig. Okay. Mensen, rustig, rustig. Iedereen is natuurlijk helemaal op van de spanning thuis. Het gaat niet over de jongens van Kei Goeiemorgen. Nee, het is binnenkort onze verjaardag. Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: Ja! Ja,
2: 1 september 1976, toen klonken de eerste klanken van Els van Essen door de eten. Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. En toen is dit hele gebeuren begonnen. En
1: radio, hè?
2: Jazeker.
1: De rest deert een beetje mee op ons. Ja, maar radio bestaat 50 jaar.
2: 25 jaar later kwam televisie eens een keer. En toen op een gegeven moment de website en social en dat soort dingen.
1: Maar we bestaan dus met z'n allen 50 jaar.
2: Zeker. En dat gaan we vieren. En niet zomaar, met heel veel leuke dingen. Maar laat september nou ook traditioneel de maand zijn van de top 900. Want die komt er natuurlijk ook weer aan, de top 900.
1: Zeker.
2: Nou, en toen hebben een paar wijze mensen nagedacht. En toen dachten we, zullen we die top 900 nou gewoon eens lekker in het jubileumjaar overboord gooien. En er een extra groot cadeau voor al die trouwe luisteraars van maken. Want we doen het tenslotte voor het publiek. Ja. Dus we gaan, als we jarig zijn, iets extra groots teruggeven aan de luisteraar. De top 900 wordt eenmalig de top 1976. Naar het geboortejaar. En daarmee dus meer dan twee keer zo lang 1976 van de allermooiste liedjes door het publiek gekozen.
1: Vet.
2: Wow. Nou,
1: dat vind ik heel leuk.
2: Is dat leuk of is dat
1: Dat vind ik heel leuk. Ja, echt heel, dat vind ik echt heel vet.
2: En komende maandag gaat de stembus al open.
1: Oh!
2: Ja, dus
1: lekker.
2: Dat jullie het ook weten. En dat is bij jullie. Dus,
1: dit begint dan?
2: Dit begint dan op 1 september.
1: 1 september.
2: En dan, we gaan op de verjaardag gaan we meteen met de Big Bang gewoon erin. En dan gaan we daar dik 11 dagen over doen. En dat is ook wel leuk, want het zijn natuurlijk gigantisch veel nummers, hè? 1976.
0: Ja, dat is wel even klappen.
2: Normaal zijn we al een tijdje bezig met die top 900 om 900 liedjes weg te draaien. Dit worden er twee keer zoveel, dus we gaan ook gewoon in de avond continu door. Tot 12 uur, elke avond, is er live radio met de allerlekkerste liedjes.
1: Dus ik vind het heel leuk.
2: De hele dag radio luisteren.
1: Ja, wat lekker.
0: En dan wel dan vanaf 9 uur 's ochtends.
2: Vanaf 6 uur 's ochtends al.
0: Dan moeten wij ook.
2: Zeker, jij bent er ook bij. Lekker lijstje.
1: Oh,
2: en dan
1: zin in.
2: Alleen tussen 12 en 6 uur 's nachts. Dan heb je even de computer, er moet even bij komen.
1: Ja.
2: Maar om 6 uur 's ochtends, dan gaan we weer verder bij waar we de avond ervoor gebleven zijn. En dat dan tot 12 uur 's nachts. Ik zit heel vaak tot 12 uur 's nachts.
1: Ah.
2: Ja, iemand moet zich opofferen. En dan, uiteindelijk op vrijdag de 11e... dan horen we wie van de top 1976 de absolute nummer 1 is.
0: Nou, zet het vast in de agenda.
1: Ja, maar
0: dan een feest op de radio.
1: Twee dingen dus in de agenda. Maandag stemmen.
2: De komende maandag dan, ja, weet je, als je nog nooit gestemd hebt, dan is nu wel even je democratische plicht om dit jaar wel een keer mee te doen.
1: Ja, want ook plaatjes die normaal misschien net niet redden, die redden het dan nu wel. Het is twee keer zoveel.
2: Het is meer dan twee keer zoveel. Dus het wordt een lijst om, nou ja, al je vingers en je tenen bij af te likken.
1: Dat vind ik dan weer goor.
2: Ja,
1: sorry.
2: Nadat je in de douche bent geweest.
1: Nee, het is ook jouw vakantie geweest.
2: Daarom, zeker.
1: Dus,
2: leuk. Ik dacht, kom even gelijk met goed nieuws.
1: Nou, dat was leuk.
2: Nou. En dit is, denken wij, een heel leuk cadeau richting de luisteraar.
0: Zeker. 1976, er zitten altijd een hele hoop die net het niet halen.
1: Zeker.
0: En die komen nu waarschijnlijk dan wel allemaal in die lijst. Dus dat is wel
2: te heel. En het gaat net als altijd weer van Guus tot aan Abba. En van Queen tot aan Gerard. En van van Tiësto tot aan, nou pak een beet, Aha. En, ja,
0: komt allemaal voorbij.
2: Ja, alles, ja, alles is
1: kijk,
2: welkom.
1: En Mary stuurt nu bijvoorbeeld, goedemorgen Erik, ik vind het heel leuk. Maar ik vind zoveel liedjes leuk, het is zo moeilijk kiezen. Dan, je kunt er dus heel veel uitkiezen nu.
2: Zeker, dat is nu makkelijker dan ooit bijna.
0: Nou.
2: Ja, die komt op je lijstje, deze.
0: Nou, dat ook wel even.
2: Ja, dat is wel lekker,
0: ja, nee, ik ga wel even een lijstje inleveren natuurlijk.
2: Dat dacht ik.
0: Het komt er dus aan, niet de top 900, maar de top 1976. Vanaf 1 september, helemaal los. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En maandag gaan dus de stembussen open. Maarten, dankjewel. Ja, en succes met het wegwerken van 400 mailtjes.
2: Ja, lekker. Ik ga nu beginnen.

0: Let's Stick Together. Het is bijna 8:58. Je luistert naar Kei Goeiemorgen met zometeen het nieuws met Niek.
1: Ja, en dan gaat het over een explosief dat is gevonden bij een huis in Gelderop. En in Canada werd een vlucht om een toch wel bijzondere reden gecanceld.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
6: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Het is bijna 8:30, we gaan naar het verkeer met Mark.
8: Ja, twee files. Eén op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 minuutjes. En de A59, die is wat langer, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 4 kilometer, kwartier vertraging. De bergingswerkzaamheden na een ongeluk zijn daar wel bezig. Dat loopt dus op zijn einde, maar voor nu word je nog via de vluchtstrook geleid.
9: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Het is opnieuw rustig en zonnig zomerweer. Eigenlijk normale temperaturen voor de tijd van het jaar, namelijk zo'n 25 graden. Maar hou alvast rekening mee dat de komende dagen de warme lucht wordt aangevoerd naar Nederland en dus ook naar Brabant. En dat de temperaturen dan gaan stijgen naar 34 of 35 graden. We gaan naar het nieuws, krijg je van Niek.
1: Bij een huis aan de Diepe Vaart in Gelderop is vanmorgen een explosief gevonden. Het projectiel was nog niet afgegaan. Er is ook een ruit vernield. Bewoners waren niet thuis. De politie heeft de omgeving van het huis afgezet voor onderzoek. De huizenprijzen blijven in verreweg de meeste gemeenten oplopen. In 6 gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal goedkoper dan een jaar geleden. Ook in 2 Brabantse gemeenten, Valkenswaard en Veldhoven. In de gemeente Oost-Gelre en de Achterhoek stegen de prijzen het meest met ruim 20%. 5 kittens zijn 1,5 week geleden gedumpt in een plastic zak in Asten. 2 kittens hebben het niet overleefd. Politie is nu op zoek naar getuigen. Kittens werden gevonden bij een grote boom in een parkje langs de Floralaan. Ze waren volgens de politie nog geen week oud. Netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur met niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Ja, veel Nederlanders die kijken ondertussen wel uit naar het natuurfenomeen. Zo run op eclipsbrillen. In Lelystad bijvoorbeeld stond er voor een zaak zelfs een enorme rij.
10: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
11: We hadden dit ook niet verwacht dat er zo'n rij zou staan.
12: Ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk weer mensen die daar zin in hebben.
1: Je kunt de zonsverduistering morgenavond ook op tv.
0: Nee!
1: Ja, dat
0: nee,
1: is,
0: nee,
1: nee.
0: Nee.
1: Ja, dat is dus niet
0: dat slim. Mag dus niet.
1: Nee, dat bedenk ik me nou ook.
0: Nee, dat mag
1: dus
0: niet.
1: Slim.
0: Dat kun jij nu wel zeggen. Maar die moet uit. Ja. Want er is een stroomdip.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus ja. Nee, ja.
1: Ik hoor het mezelf zeggen. Maar,
0: ja. Goed. Maar hoe lang duurt zo'n ding dan?
1: Dit duurt in ieder geval net een live uitzending.
0: Ja, dat mag dan ook niet.
1: Nee, wie, dat
0: kan dan niet. Nee, ik weet niet wie dit gaat uitzenden, maar foei. Want er is een stroomdip. Nee, als ik niet mag vaatwassen, mag jij ook niet tv kijken. Maar hoe lang duurt zoiets? 4 minuten.
1: Ja, een paar minuten volgens mij.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nou ja.
1: Ja, maar ja.
0: We zullen het zien.
1: We gaan het merken, inderdaad. Nog naar Canada dan. Daar is een vlucht van de luchtvaartmaatschappij Porter Airlines om een toch wel hele bijzondere reden op het laatste moment gecanceld. Er waren namelijk geen problemen met het vliegtuig zelf, maar met een passagier in het vliegtuig. Een kind weigerde namelijk te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. De ouders en de bemanning die kregen het niet voor elkaar dat dat kind dus dat deed. En daarom werd besloten om terug te keren naar de terminal. Maar dat het inmiddels na middernacht was, mocht dat vliegtuig niet meer opstijgen. Dus alle passagiers moesten het vliegtuig uit en konden pas de volgende dag op reis.
0: Ja, oh,
1: zo'n reden hebben we dus echt nog nooit.
0: Ik ben razend benieuwd hoe dat kind daar is aangekeken door...
1: Dat je kind toch niet in een grond.
0: Nee, dan had ik toch gezegd, en nou vast, of dan stappen wij wel uit.
13: Ja, dan stap je toch zelf uit. Ja,
0: dat vind ik ook.
1: Ja, misschien was dat dus ook uiteindelijk wel de bedoeling, want hij is naar de terminal gereden natuurlijk. Maar ja, toen was het dus te laat om
0: op te stijgen. Maar dat je dan zelf, ja, oh zo, ja.
1: Goh. Hij was eigenlijk al een soort van aan het taxi. Oh. Zo van, dit komt wel goed. Ja, dat komt dus niet goed.
13: Oh, wat een hel.
0: Ja. Ja, jij weet het ook niet. Met een baby op schoot, met een extra veiligheidsgordel, is al een opgave.
1: Ja, nee,
0: maar als ze op een gegeven moment wat ouder zijn, dat ze een eigen stoel krijgen, dan hoop je toch dat ze zelf ook gewoon dat ding aanlaten.
13: Ja, maar dan nog kun je toch, ben je toch sterker dan je kind.
1: In principe zou je toch zeggen dat het zelfs de bemanning en zo er allemaal bij
13: gaat. Ja, bizar, man.
0: Jongens, zeg. Nou...
1: Ja. Dat is een leuk tafereel geweest. Inderdaad.
0: Dat was gezellig geweest, ja. Ik denk dat die volgende keer met de auto gaan. Wat denk jij? Kijk, goedemorgen. 3:03. Zometeen live muziek hier in de uitzending. Rosa Spruit is de gast. Eerst Shep.

0: 9, je luistert naar een kei goeiemorgen. En onze Rosa Spruit is weer in de studio. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ik zit al te denken wat dan de laatste keer is geweest dat jij hier was. Maar wij zien elkaar natuurlijk een paar keer per jaar sowieso.
1: Ja. Ik denk met kerst was de laatste keer.
0: Met kerst was het, ja. Ja,
2: dat was met John, denk ik, of niet? Of was dat ook met Jordi?
1: Nee, toen waren wij niet samen. Ik ben blij dat we nu weer een keer in de studio staan.
0: Ja, meteen ik ook. Mijn hart vult zich meteen met liefde.
2: Ja.
1: Hoe gaat het? Liedjes voor jou.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, heel goed.
0: Ja? Heb je een beetje tot nu toe echt een fijne zomer met veel... Want gisteren, was je gisteren nou nog in Maastricht?
1: Ja, gisteren moest ik nog in Maastricht optreden. En ik maak mijn dagen wel vol.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Ja, ik zit altijd, als ik bij jou, dan denk ik... Jij bent altijd, volgens mij, in een straal van 2-3 meter van jouw gitaar. Dat is een beetje het beeld wat jij... Omdat je hebt altijd wel iets wat je wil spelen of doen. Ja. Of je verzint iets, of je gaat iets oefenen.
1: Ja, en het is gewoon, ik zie gewoon van alles gebeuren om me heen. En dan komen de nummers uit.
0: Ja,
1: dus
0: dat.
1: Ja, zo werkt het eigenlijk bij mij.
0: Zijn er wel eens mensen die tegen jou zeggen, leg even weg die gitaar. Even nu niet.
1: Nou, we moeten soms ook wel een pauze nemen, hoor. Het is net een relatie.
0: Ja. Ja, Mark, jij weet er meer van.
2: Nee, ik weet van niks. Maar ik vind het wel leuk. We hebben Maarten, die was net hier, onze baas. Die heeft aangekondigd dat we dit jaar geen top 900 gaan doen. Waar je eigenlijk ook altijd wel in staat met tussen stad en platteland. Afgelopen jaar op 390, mind you. Lekker hoog ook.
1: Yes, yes.
2: En nu komen we met de top 1976. Met minstens 2 dan wel, toch?
1: Dat zou wel leuk zijn.
2: Ja, absoluut. Daar moeten we dan wel voor gaan even.
0: Ik vind sowieso dat we de Brabantse eer hoog moeten houden.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Brabantse liedjes mogen wat mij betreft allemaal hoog daarin komen.
2: Ja.
0: Dat hebben we met de top 100 gezien.
2: Nee, zeker.
0: Laatst, dat is echt
2: top. Super lekker.
1: Nou, laten we daarvoor gaan dan.
0: Nou, zeker. Tegen die tijd dan weten we meer. Dat is al bijna. Dus dat wordt spannend.
1: Hou mij maar op de hoogte.
2: Ja, ja, dat doen we.
0: En jij hebt natuurlijk sowieso een nieuwe single uit.
1: Ja,
0: een thuis bouwen samen.
1: Ja, zeker.
0: Het is de standaard vraag, maar inderdaad, leg uit. Want bij jou zit er altijd wel of een verhaal achter, of een bepaalde reden. Of je hebt altijd wel iets bijzonders met je liedjes.
1: Nou, wat ik net al vertelde, is dat ik eigenlijk schrijf over dingen die er in mijn omgeving gebeuren.
0: Juist, ja.
1: En ik ben afgestudeerd en daarna ben ik gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: En ik werk nou in de ouderenzorg. En daar zie ik gewoon veel gebeuren. Hele mooie dingen juist. Soms kan het wat negatief klinken, maar waar ik werk bij Comfort, is de organisatie waar ik werk. En ik zie echt prachtige dingen gebeuren. Mensen die samenwerken, verbinding zoeken met elkaar. En ja, mensen een heel fijn thuis geven. En ja, daar liep een nummer uit.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja. Wat trekt jou zo aan in de zorg, in de ouderenzorg?
1: Juist wel dat mensen heel een leven hard gewerkt hebben en een fijne plek hebben gehad. En dan als ze achteruit gaan, dat we ze dan toch nog steeds een fijne plek kunnen bieden waar ze zich ook thuis voelen. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Het is soms voor die mensen ook best wel een stap, hè? Natuurlijk. Want ze gaan van hun eigen vertrouwde huisje, waar ze soms al jaren wonen.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook vaak zo, in één keer naar iets anders. Ze komen in één keer ergens anders terecht.
1: Ja, en wat ik dan wel heel erg mooi vind, is dat we dan in ieder geval een kans kunnen bieden dat er nog steeds een fijne plek is waar ze dan terecht kunnen als het echt moet.
0: Ja. En wanneer gaat het dan bij jou een beetje borrelen? Is dat dan als je rondloopt daar of als je thuis bent en je laat nog eens even de dag aan je voorbij gaan?
1: Ja, ik heb heel veel mensen gesproken en juist echt door de verhalen van iedereen, dan komen er soms woorden en zinnen van andere mensen die dan inderdaad bij mij echt gaan borrelen tot een nummer. En het gevoel was, het eerste gevoel dat ik had, was echt een thuis bouwen samen. En daaromheen is het nummer ontstaan.
0: Wauw, ja. Wat is voor die mensen eigenlijk nou echt een thuis? Zijn dat herkenbare dingetjes? Zijn dat dingen uit het huis waar ze misschien eerst woonden die nu dan bij hun staan? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ik denk inderdaad echt herkenning, maar ook heel erg jezelf kunnen zijn en je verhaal kunnen blijven vertellen.
0: Ja.
1: En dat is wel echt wat we ook proberen zoveel mogelijk naar voren te laten komen. Dat mensen zichzelf echt kunnen blijven en dus ook

0: allebei mee bezig ben, dat die op dit moment echt samenkomen door muziek. Dat het en mensen onderling verbindt, maar dat het voor mij dus die twee werelden verbindt, maakt dat echt...
1: Maar speel je daar ook wel eens, zeg maar? Ja. Maak je daar ook gebruik van, dat je gitaar meeneemt en dan daar misschien dit liedje, maar ook oudere liedjes speelt?
0: Ja, soms wel. Ja, zeker toen ik dit nummer heb geschreven, zijn we ook naar de locatie gegaan en hebben we het ook gespeeld voor hun. En het mooie was dat ze ook best wel snel mee konden zingen. Dus het viel bij hun in ieder geval goed in de smaak.
2: Kijk, eigenlijk komt alles samen in dit geval. Zeker voor jou nu.
0: Ja, zeker. Dus dat is echt, vind ik ook heel bijzonder dat dat zo gaat.
2: Wij willen hem daarom heel graag horen. Een thuisbouwen samen. En ze gaat hem hier live doen. Je kan ook meekijken. Onder andere via de tv, maar ook via omroepbrabant.nl/radio. En anders gewoon lekker luisteren en genieten van Rosa Spruit en een thuisbouwen samen.

0: Ja, potverdorie. Rosa.
1: Wauw.
0: Wat mooi.
2: Dankjewel.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: En zeker live is hier maar zitten met onze neus bovenop.
1: Precies, dan hoor je hem op Spotify en weet ik het allemaal, YouTube, de hele band. En
0: heel
1: zo.
0: Mooi,
1: dan
0: zeker.
1: Is het al mooi, maar dan krijgt live wel echt nog een soort extra lading of zo. Omdat dan, voor mijn gevoel, jouw gevoel er nog weer extra in ligt of zo.
2: Ja, nou, dankjewel. Ja, dat is ergens ook wel de bedoeling. Dat vind ik het ook het leuke aan live spelen. Dus dat doe ik heel
0: graag. Dat snap ik, ja, zeker.
2: Ja.
0: Hoe zien jouw komende weken nog een beetje eruit, zit ik nu te denken? Wat ga je nog...
2: Nou, er staat veel op de planning.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Zoals
0: zomaar
2: altijd.
0: Een ideetje hoor, maar goed.
1: Nog even wat, je doet twee banen, dus dat is sowieso al druk.
2: Ja, dat zeker. Maar ik vind het wel heel leuk om het te combineren. Want ik ben aan de ene kant heel creatief bezig. Maar eigenlijk bij allebei de kanten. En ook met mijn hoofd bezig. Dus,
0: en jij gaat natuurlijk ook dadelijk eind van het jaar volgens mij allemaal theater doen, toch?
2: Ja, dat is ook nog waar. Ja, want ik kan wel iets, een primeurtje vertellen. Ik ga namelijk nog een album uitbrengen in het najaar.
0: Oh!
1: No.
2: En daar komt natuurlijk ook weer een hele theatertour bij. Dus je kan me ook zeker daarna in het theater vinden.
0: Mocht je meer willen weten, ongetwijfeld allemaal te vinden op rosaspruiten.
1: Ja hoor, ik zie hier 12 december Bergijk.
0: Ja, je komt
1: 6 november Lattem.
2: Ja. Kijk, je ziet het goed.
1: December Oosterhout, 9 januari Veldhoven. Was het allemaal geheim? Want dan moet je het even van je site afhalen.
2: Nee, de optredens zijn niet geheim.
1: Oh, gelukkig. Okay,
2: zeker allemaal komen.
0: Ja, super fijn dat je hier was. En laten we dan inderdaad weer een afspraak maken voor tegen de tijd dat het album uitkomt. Dan kom je vooral uitgebreid spelen.
2: Dus ja, zeker.
0: Waanzinnig.
2: Lijkt me superleuk. Dankjewel.
0: Kijk, fijn dat je er was. Rosa Spruit.
2: Dankjewel.
0: En gaan we vooral ook echt streamen.

En kei goeiemorgen. Zometeen na negenen hebben we natuurlijk nog een uurtje ochtendshow. Nog een uur kei goeiemorgen. En dan gaan wij weer aan ons ratje draaien. Dan mag je weer een plaats zometeen aanvragen. Categorie en letter komen er zometeen aan. Maar eerst tot de klok van negenen. Peter Gabriel, hier op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Reis slim met Golden eSIM.
6: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
16: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
15: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
17: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
15: Dat eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag. Alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, 9:02. Omroep Brabant Verkeer krijg je van de Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A59... Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging. En dan nog een melding vanuit de NS. Want tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Ierseke rijden geen treinen. Dat komt door een technisch onderzoek en duurt waarschijnlijk nog tot 9:15.
2: Dankjewel. Zometeen gaan we naar ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen en wie weet komt jouw plaatje dadelijk wel voorbij hier op de radio.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
25: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
26: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
27: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
28: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
27: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
28: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
28: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Kara en Fame.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag dinsdag 11 augustus. Het is een beetje eenzelfde dag als gisteren qua weer. Zonnig droog, temperatuur van rond de 25 graden. Maar vanaf morgen dan zou ik zeggen, hou er vast rekening mee. Ja, dat de temperatuur wel snel gaat stijgen. Einde van de week zitten we zelfs ruim, maar echt ruim boven de 30 graden. Dus dat komt er allemaal aan binnenkort.
2: Ja. En let op als je met de trein moet van Den Bosch naar Utrecht. Want rond Geldermalsen, daar zijn werkzaamheden aan het spoor. Dat duurt tot 20 augustus wel. En vanavond speelt NEC in de Champions League voorronde. En het is vandaag ook de dag van de bergen.
0: In het nieuws, Niek.
3: Een Belg van 33 krijgt een boete van €500 voor een ongeluk in Sint-Oederode, waarbij een motorrijder om het leven kwam. De rechtbank vindt niet bewezen dat de man onvoorzichtig reed. Volgens de rechter had hij wel gekeken, maar de vrouw niet gezien. Daarom is er geen sprake van een verkeersmisdrijf. En het gratis broodje kaas of een biertje is vanaf oktober op Europese KLM-vluchten verleden tijd. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij past de catering aan. In het najaar wordt het Grand Café KLM geïntroduceerd. Passagiers krijgen daarbij meer keuze in eten en drinken. Daarvoor moet dan wel worden betaald.
0: Goh, hè? Je zal een keer een voordeeltje hebben bij een ticket.
3: Ja, maar sommige dingen blijven wel gratis.
0: Ja, ja, weet ik. Ja. Ja.
2: Als je echt iets lekkers wil, dan hang je erin. Ja.
1: Goedemorgen.
2: Ja, wij gaan het ratje ook betaald maken.
0: Kan ook, ja.
2: Per aanvraagje euro.
0: Ja, euro. Stuur een tikkie.
3: Dat is niet waar natuurlijk, hè?
0: Nou, we gaan eens even kijken waar we uit gaan komen vandaag. Wat is de categorie, Mark?
2: De categorie is dingen die in een verpakking komen.
0: Hé, met de letter?
2: De K van Karel.
0: De K van Karel. Dingen die in een verpakking komen met de K van Karel. Nou, als je iets weet en je wilt iets aanvragen, dan mag je dat nu appen naar de studio. Het nummer is 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat vooral iets van je weten en ook wat ik voor je kan draaien. Want dat is wel helemaal belangrijk. En het mag echt van alles zijn. Niet alleen qua liedjes die je aanvraagt, maar ook qua dingen die je aan wil leveren voor de categorie, toch?
2: Zeker weten, ja. En de jury is, Jordi, ook gewoon op deze prachtige dinsdag, zoals altijd.
0: Zeer soepel.
2: Zeer soepel.
0: Dus laat maar van je horen, wat zou je willen horen? En ja, kun je ons dan helpen met dingen die in een verpakking komen met de K? Wij vinden het leuk om mensen een beetje uit te dagen, om mee te denken. En als ruil daarvoor, of in ruil daarvoor, draaien we dan graag een liedje. Dus mocht je iets willen horen tussen nu en 9:30, dan zou ik zeggen, stuur het maar door via 06-573-28203. Danny, kom met kipfilet.
2: Ja, dat komt. Gelukkig komt dat in een verpakking.
0: Kom met kipfilet.
2: Ja, dat komt. Gelukkig komt dat in een verpakking.
0: En ik hoop niet dat hij dat alleen hoeft te eten, want hij vraagt Lonely Boy aan.
2: Oh.
0: Dus, nou goed. We gaan starten bij deze.

Ja, wist je dat Milk Inc. in België echt nog ontzettend groot is? En ja, het blijft gewoon echt een classic uit de zero's wat mij betreft. Pierre en Yvonne die vroegen hem aan. Die zeiden koekjes, namelijk dingen die in een verpakking komen met de K. Kom je uit bij koekjes. Roy die kwam dan weer met een totaal ander product, namelijk kikkerbillen. En die wilde Anita Meijer horen. When

0: Spotify Pocket. Dankjewel voor alle leuke verzoekjes. En morgen gaan we natuurlijk weer aan het ratje draaien. Dag, eerst het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een vrouw die thuis werd overvallen in Veldhoven. En als je ergens kort je fiets parkeert, is het toch slim om altijd een kettingslot te gebruiken.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vandaag is het opnieuw rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 25 graden. En de komende dagen dan komt er wel warme lucht in Nederland binnen. Dat betekent dat we natuurlijk ook in Brabant langzaam de temperatuur zien stijgen. En dat betekent ook dat we dan weer donderdag en vrijdag hoge temperaturen gaan krijgen van 34 à 35 graden. Ja. Het is tijd voor het nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
1: Een vrouw is gisteravond in haar huis in Veldhoven oog in oog komen te staan met twee inbrekers. Rond 9 uur stonden er ineens twee mannen in de woning aan het hout. Ze bedreigden de vrouw, maar wat ze precies wilden is nog niet duidelijk. Toen een andere bewoonster naar beneden kwam, gingen ze er vandoor in een auto die klaar stond. Agenten wisten die wagen snel te traceren in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw zijn uiteindelijk opgepakt. De auto is in beslag genomen. Een man is vanmorgen in Boksmeer zwaar gewond geraakt bij een val van zijn fiets. Het is nog niet bekend waardoor de man viel. Het gebeurde in de Kleine Broekstraat. Die weg is dicht voor onderzoek. Vanwege de droogte zijn er grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur, maar het is nog de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op de dorre velden. Ook in de gemeente Westland kunnen ze erover meepraten. De gemeente heeft daar een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schavenzander.
6: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat hij bij ons hoort. Maar
1: hij hoort niet bij mij.
6: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
1: Ja, veel voetbalvelden zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege het watertekort. Ja, je kent het vast wel. Je moet even snel naar de supermarkt om iets te halen voor het eten of een pakket ophalen of wegbrengen. Je zet je fiets dan alleen even op slot met dat vaste slot en je laat het kettingslot voor wat het is. Nou, dat is toch niet slim? Want het kan vervelende gevolgen hebben als je fiets net op dat moment wordt gestolen. Een verzekeraar zou dan namelijk niet kunnen uitkeren. Metronieuws die sprak met een expert die geeft een tip om goed de polisvoorwaarden te checken, want vaak is zo'n tweede slot verplicht. En soms, en dat wist ik dus niet, staat zelfs in de voorwaarden dat de fiets met een slot aan een vast object zoals een lantaarnpaal moet worden vastgemaakt. Ja, dat doe ik al helemaal lang niet altijd.
7: Maar waar maak jij het dan vast dan?
1: Ja, als ik bij zo'n fietsenstalling of zo ben, dan probeer ik hem wel bijvoorbeeld dat kettingslot aan. Ja, dan heb je soms van die hoge dingen waar je hem
7: aan vast. Ja, precies, aan de fietsenstalling.
1: Ja, maar ik doe dat dus niet als ik even snel naar de bakker ga, bij wijze van spreken.
0: Nee, en ik moet wel zeggen, die verzekeraars, daar betaal je eigen de ziekte aan. En je weet en ze weten ondertussen bij punt 14.2.7...
1: dat ze er nog onderuit kunnen,
0: want dan stond het niet met één wiel op het stoepje. En dan keren ze niks uit. Vrienden van mij zijn twee fietsen uit de schuur gejat.
1: En die stonden dus niet op slot of zo misschien?
0: Ja, en dan probeer je dat allemaal maar eens terug te krijgen. Ja. Nou, dat is weken werk. En dan willen ze maar weer een bepaalde waarde uitkeren. En die fietsen waren echt goed verzekerd. Betalen ze echt, weet ik, het paar tientjes per maand aan.
7: Dat kun je beter niet doen dan.
0: Nee, hè? Dan kun je net goed. Dan denk ik ook, weg is weg. Ja. Dat denken ze bij mij ook altijd om 10 uur.
7: Nou, wij denken het al om 9:10. Maar ja, dan moeten we
0: dat moet ik even. Nou ja, goed. Snel naar de muziek, 8,5 minuut. Dit is R.E.M.

Laura Branigan en Self Control. Bijna kwart voor tien in, op deze prachtige dinsdagochtend. Zonnetje schijnt, lekker weer, alles erop en eraan. En we hadden sowieso hier weer bij een keigoeie morgen een hele fijne ochtend. Want Rosa Spruit was hier in de studio. En zij kwam haar nieuwe single spelen. Die gaat over dementie. Iets waar zij in haar werk in de zorg ook veel mee te maken krijgt. Want een

0: prachtig liedje. En thuis bouwen we samen. En ja, wat ze ook heel mooi heeft uitgelegd hier, is dat het ja, heel vaak voorkomt in haar werk. Ja, dat je toch weer probeert samen een thuis te creëren in ja, al die bijzondere plekken waar zorg heel hard nodig is. Rob Kemps belden we over Snollebollekes presenteert Brabantse Vrienden. En hij is flink bezig met de voorbereidingen.
1: Ik zal jou zeggen, want iedereen gaat maar op vakantie allemaal in de zomer. Ik loop nou gewoon naar de sportschool, hè. Fit zijn, hè.
0: Ja, precies. Komt eraan, 5 september, Aqua Best. En mocht je nou het Brabantse Vrienden alarm horen, nou dat zal je niet kunnen ontgaan, denk ik, op het moment dat je een alarm hoort en links-rechts hoort van Snollebollekes. Dan moet je appen naar de studio en dan win je ja, misschien wel 4 kaarten voor Brabantse Vrienden.
2: Ja, bij ons is het niet voorbij gekomen.
0: Wie zal het zeggen? En daarbij sowieso, mocht je denken, ik wil sowieso gaan op 5 september, dan ga even naar brabantsevrienden.nl. En Maarten Kortlever was hier in de studio, dat is onze chef. Ja, die had een belangrijke mededeling, want dit jaar komt er geen top 900, maar een top 1976.
2: Ja!
0: En dat heeft alles te maken met ons jubileum, want we bestaan 50 jaar. Omroep Brabant 50 jaar is natuurlijk een prachtige mijlpaal. En dus, ja, in plaats van 900 liedjes gaan we er 1976 draaien.
2: Dat is het oprichtingsjaar.
0: Ja, precies. En vanaf aanstaande maandag dan gaan de stembussen open. En dan vanaf 1 september, 9 uur, dan ga je die lijst horen. En dat wordt, denk ik, een feestje op de radio.
2: Ja, dat wordt echt heel leuk.
0: Mag je alvast omcirkelen in de agenda, dan komt dat vast wel goed.
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Ja.
2: Mooi liedje dit, zeg. Het schuilt een groot romanticus in jou.
1: Ja, och man, je moest eens weten.
2: Ja. Kun je zo geven voor bij van liefde.
1: Ja. Ja, och. Dan wordt het inderdaad... daar ga ik voor één, want ik ben zo romanticus.
2: Ja.
1: Ja. En jij...
3: Ik ga voor twee dit keer.
2: Ja, dat is Mark typisch.
1: Ja, typisch Mark.
3: Ja, typisch geen romantiek.
2: Ja. Dat is van deze wereld.
1: En verder, Huub, wat heb je voor ons nog?
2: Nou, als je het goed vindt, vind ik ook wel leuk. Ik heb voor de Brabantse vriendenkaarten liggen.
1: Ai, daar moeten we goed opletten.
2: Wanneer dat gebeurt, hè?
1: Op het alarm. Kijk. Dat ga je straks toch vast wel horen. Dan komt dat vast wel goed. Dadelijk tussen 10 en 1, Brabantse Bond. Fijne dag vandaag. Morgen 6 uur zijn wij er weer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: En dan de Rijn van de ANWB. Hoe staat het er nu voor? Zo'n beetje na 10 is het druk, valt mee. Misschien een losgeslagen filetje ergens.
15: Het gaat redelijk hoor. Twee files in Noord-Brabant, onder andere op de A27, Gorkum richting Breda. Er staat een auto in brand tussen Werkendam en Geertruidenberg en daarom is de weg dicht. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59. Dan nog de N279, Den Bosch richting Roermond. Ook tussen Keldonk en Boerdonk sta je 10 minuten in de file.
14: Oké, het is allemaal te overleven, denk ik, met airco aan. Is het goed te doen, volgens mij.
15: Ik denk het ook wel.
14: Rijn, dankjewel. Houd in de gaten voor ons.
15: Doen we.
14: Dag.
15: Doeg.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
20: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
21: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee. En ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
22: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
24: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
25: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
26: Het jaar waarin we zijn begonnen.
24: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
25: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Brabants Bond en Bermol. Ja, daar is

0: Welkom in de grote, grote, grote, prettige, soms boze wereld. Mr. Big and the Wild World.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Ach, moet je er op vakantie? Ga je er vliegen met de KLM bijvoorbeeld? Nog niet getreurd, maar later, als je een late vakantie hebt geboekt vanaf oktober, dan ben je je broodje kaas of je biertje kwijt. Het gratis broodje kaas en het gratis biertje. Op de KLM vluchten. Gaat niet meer gebeuren. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij past de catering aan. Passagiers krijgen daarbij meer keuze in eten en drinken, dat weer wel. Maar daarvoor moet je dan wel je portemonnee pakken. Je krijgt een wat duurdere menukaart. En om in termen van de vliegmaatschappij te blijven, dit is iemand, de Vleugels Kortwieken.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

is een lastig dingetje. Hoe hou je iemand nou misschien een beetje aan leven houden? Dat is niet je taak als mens. Dat lukt ook niet. Daarvoor zul je toch af en toe gewoon een lekker bitterballetje moeten pakken. Maar hoe ben je nou een beetje aardig tegen mensen? Hoe weet je nou dat je een beetje liefdevol bent aan mensen? How to save a life op dat gebied. Dat is toch een lastige. Daar kom je niet zomaar uit. De Frey en de administratie volledig bijwerken. Want wie mocht allemaal nog het podium bezoeken hier bij Omroep Brabant? In dit programma Brabantsbond, dat was ook nog Carly Simon. Why? Nou, ook omdat we nog een klein feestje te vieren hebben. 83 jaar geworden in juni, jongsleden van het jaar. 83 jaar. En daarvoor hoorde je nog Justay, Jack Style en John. En Turn the Light Off. Nou, gelukkig dat het licht uitgaat, zolang het geluid maar blijft te beluisteren. Maar hoorbaar is, dat is het allerbelangrijkste. Brabantsbond, het voelt weer een beetje vertrouwd. Gisteren was ik er even niet. John deed het voortreffelijk. Hij kreeg zijn verdiende loon. Hoef je daar geen zorgen over te maken. En nu weer Brabantsbond met wellicht dat Brabantse vriendenalarm straks ergens.

0: Hele evolutie van Lucas Graham, even op een rijtje gezet. 7 years, dat begon toen hij heel jong was. Daarna wordt hij wat ouder en dan kreeg hij van alles op zijn pad. Ach, niets is ons onmenselijk, niets is ons vreemd. Het gebeurt in ons alle leven. Dus even kijken, want het is zo'n beetje langzamerhand. Is het 10:30 aan het worden? Ja, we komen een beetje vroeger uit, maar we hebben dan ook wel echt nieuws te melden. Het serieus nieuws te melden. En Nick, wat gaat het over zometeen?
1: Ja, onder andere daar groot nieuws over politieonderzoek naar die bekladdingen en verdielingen in Engelen en Bokhoven. En een bijzondere vangst ook voor een magneetvisser uit Werkendam.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Ah, wat een schatje.
6: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Toch wat lichte probleempjes op het wegennet in Brabant-Rijn. Wat zie je dan?
8: Ja, het is er maar één. Gelukkig een wegafsluiting. De A27, Gorkum richting Breda. Die is dicht tussen Werkendam en Hank. Dat komt door een autobrand. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59.
0: Hartelijk dank namens iedere automobilist die daarmee van doen heeft.
8: Graag gedaan.
0: Dag, hoi, hoi. Op Brabant. Nou, het weer van vandaag. Het is opnieuw rustig weer. Het is zondag weer. Normale temperaturen voor deze tijd van dit jaar. Dat wel. Tot ongeveer een graad of 25. Zo'n beetje. Is het tijd geworden voor het nieuws, Nick de Vries.
1: Ja, er is groot nieuws vanmorgen over het politieonderzoek naar de bekladdingen en vernielingen van huizen en auto's in Engelen en Bokhoven. Het gebeurde eind juli. Verslaggever Noël van Hoofden, ja, jij weet meer.
9: Ja, ik sta op dit moment bij een huis in Engelen, ongeveer achter het beoogde AZC-centrum. En daar zijn vanmorgen een man van 52 en een vrouw van 18 aangehouden voor die vernielingen en bekladdingen. Je weet misschien nog wel meerdere huizen en auto's van mensen die zich hadden gemengd in de discussie. Die voorstander eigenlijk waren van dat AZC, die werden beklad met graffiti. Meteen werd een groot onderzoek opgestart en dat heeft dus geleid naar de twee verdachten die vanmorgen zijn aangehouden. En aan die aanhouding vooraf ging nog een inval van de politie. De politie is op dit moment ook druk bezig met een groot onderzoek in een woning en in een bedrijfspand. Onder andere een jas is in beslag genomen, heb ik gezien, en ook een rasta pruik. Ja, en zo is de politie op dit moment heel druk bezig met heel veel agenten en speurhonden om het onderzoek rond te krijgen.
1: Jawel, dankjewel. Een Belg van 33 ander nieuws dan krijgt een boete van €500 voor een ongeluk in Sint-Oederode, waarbij een motorrijder om het leven kwam. De rechtbank vindt niet bewezen dat die man onvoorzichtig reed. Volgens de rechter had hij wel gekeken, maar de vrouw niet gezien. Daarom is er geen sprake van een verkeersmisdrijf. Na de zware aardbeving gisteren in Colombia zijn er al zo'n 33 naschokken geregistreerd. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen. Wordt met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt NOS-correspondent Boris van der Spek.
10: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
1: Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot 132. Magneetvisser Gerbert uit Werkendam, ja, die moest zaterdag een paar keer met zijn ogen knipperen toen hij zag wat hij aan de haak of magneet had geslagen. Bleek een steur te zijn van ruim 100 kilo van metaal. Dat dan weer wel. Het gaat om een kunstwerk dat een maand geleden werd gestolen in Hank. Gerbert die vond die steur in het dokvijver in Werkendam, waar hij aan het vissen was met zijn kinderen. Nou, de kunstenaar die steur heeft gemaakt, die is blij dat zijn creatie weer boven water is gekomen en gaat hem opknappen. Daarna gaat hij weer naar zijn oude stek in Hank.
0: Ja, sommige dingen begrijp ik dan toch niet. Waarom zou je iets wegjatten en zou je het vervolgens in de sloot gooien?
1: Ja, nee, ja, dat is bijzonder inderdaad, ja. Kijk, die kunstenaar heeft ook al gezegd van, nou, als ze het hadden gedaan in eerste instantie om van dat materiaal of zo, om daar dan geld voor te krijgen. Ja. Zei, dat was ook de moeite niet, want het was 2 of 3 tientjes geweest.
0: Of zouden ze verkeerd ingeschat hebben dat misschien veel waard zou zijn en dat is gebleken dat eigenlijk...
1: Dat tegenviel dat ze dachten, nou, we gooien het maar weg.
0: Dat het een emotionele waarde heeft die groot is en dat iemand eraan heeft gewerkt, maar dat het qua product niks oplevert.
1: Nee, nee, want het levert dus maar 2 of 3 tientjes op aan materiaal. Dat heeft die kunstenaar zelf gezegd. Dus ja, misschien zijn ze daar achter gekomen. Dachten ze, nou, dan dumpen we maar weer. Ja. Maar, nou goed, hij is in ieder geval weer terug en hij komt dus ook weer terug op de plek in Hank.
0: Nou goed, heel goed. Mooi. En Nick, dankjewel. Tot 12 uurtje weer. Tot zo. Hoi, hoi. Met zometeen weer een lekkere plaatkoffertje van Mol. Ik heb weer een bijzonderheidje gevonden. Het is een lange plaat trouwens. Ook een bijzondere plaat die je niet zo vaak hoort. Dus dat gaat weer een juweeltje worden zo dadelijk. Eigenlijk een kind of magic.

0: Ja, ja, en dan moet ik hem ook nog gaan uitspreken. Let op, ga het even proberen. Dus, Siantes Hubiera Conocido. Ja, als ik je eerder had ontmoet, dat weet ik dan wel. Dat het dat betekent, want dat is het dan. Carol J. hoorde je voorbij komen. Queen, the Kind of Magic. Zullen we dan toch eens even dat koffertje van Mol erbij pakken? Even een ogenblikje.
1: Het koffertje van Mol.
0: En welke plaat zit er vandaag in verborgen? Er zit een lekkere lange plaat in. Het is een project eigenlijk. En het is... het is een band die was samengesteld. Ze hebben wat leuke dingen geprobeerd, gedaan samen. En ze kwamen voort. Het is een band van John Wetton. En misschien zeg je dat dan al wat. Het was de band UK. En ze hadden een album uitgebracht in 1979. En het liedje wat je gaat horen werd uitgebracht als een tweede singeltje van het album. Maar het was niet zo buitengewoon succesvol, terwijl het toch enige vorm van betekenis had. Het werd een beetje gezien als progressieve rock, maar dat is het dan wel. De bandleden zijn bij elkaar gekomen, hebben dat liedje gemaakt, hebben die plaat gemaakt. En daarna is het net zo hard weer uiteengevallen en is er niets meer van overgebleven. Ook behouden ze dat ene liedje wat zo prachtig is en wat je altijd weer even doet herinneren aan allerlei hitlijsten. Maakt niet uit welk lijstje. Noem een top 900, noem een top 1976 die eraan komt. Zeker dat die daarin te vinden is. UK en Rendezvous 602. Ga er even voor zitten. Of neem in ieder geval even de tijd om er in volle teugen van te kunnen genieten.

0: 23 of zo, een beetje rond die regionen. En dat het toch in het hoofd blijft hangen, omdat er een soort hypnotiserend ritme in zit of wat dan ook. Het doet iets met ons en we kunnen het niet helemaal verklaren. Rendezvous 62 van de band UK.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Het is zo'n lekkere nieuwe plaat en pas bij het weer. Het is een nieuwe plaat van Django Wagner. Bachata Bailando.

even een lekker zoetig hapje tussendoor. Gelukkig niet meer zoet, want dat zou je de strot uitkomen. Maar deze sugar, die mag er zijn. Zo nu en dan hebben we toch een beetje van dat zoetigheid nodig. Maroon 5 met een nieuwe plaat. Even nog vertellen dat je gisteren hebt gekozen voor de Ultieme Botte 50. En toen was het Wanna Dance With Somebody, dat was bij John. Gisteren had je de keuze uit het liedje I Will Always Love You en die Wanna Dance With Somebody. Vandaag heb je de keuze uit One Moment In Time. En dan ook nog How Will I Know. En het is weer de vraag die ik bij jou wil neerleggen. Welke van deze twee vind je nou het meest lekker klinken? Waar word je blij van? Wat gebeurt er met je? En misschien komen er wat romantische gevoelens naar boven, of komen er wat fijne gevoelens naar boven bij überhaupt het horen van haar stem. Het is toch een orale bevrediging, zou ik haast willen zeggen. Maar dat is dan weer geheel aan jou. Laat het mij zo meteen maar weten, het volgende uur. Laat je de fragmentjes nog even horen van de liedjes. Uiteindelijk de plaat met de meeste stemmen, je weet het, die gaat naar de finale. Dat is komende vrijdag dan. En dat liedje wat wint vandaag, dat wordt ook nog gedraaid. Dus dat is toch een heel klein muzikaal cadeautje. The Wheel of Fortune is de hekkensluiter voor dit uur. Ace of Base.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
10: Je zit er sowieso altijd warmpjes bij als je om Brabant luistert en misschien meekijkt. Dus hoef je verder geen zorgen over te maken. Maar de temperatuur loopt wel weer hoog op. Rijn, hoe staat het er nu voor op ons wegennet in Brabant?
11: Nou, daar gaat het goed op een ongeluk na, de A2, Eindhoven richting Maastricht. Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. En daarom sta je 25 minuten in de file. En dan nog een wegafsluiting, de A27, Gorkum richting Breda. Die is dicht tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg, omdat daar eerder vandaag een auto in brand stond. Omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.
10: Oké, hartelijk dank voor de waarschuwingen.
11: Tot zo.
10: Tot later weer. Even nog een klein dingetje. Heb je al gekeken in je agenda? Nee, voor 5 september aanstaande. Heb je gekeken? 5 september aanstaande. 5 september. Kijk even. Blader even. Want dan vindt de Brabantse Vrienden plaats. Dat is bij het strandpark Aquabist, vlakbij Omroep Brabant. Het is gezellig als je langsloopt. Langskomt even zwaaien. Maar je zou er gratis naartoe kunnen. Je zou kunnen genieten van heel veel leuke artiesten. Jordi is er, ik zeg het maar even. Snollebolkens natuurlijk. Hè. En er gebeurt van alles. Er is van alles te doen. Het is feest, het is gezelligheid. En ik heb daar kaartjes voor liggen. Zo gauw je het alarm hoort voor Brabantse Vrienden. Als je dat alarm hoort, meteen reageren. Hoe dan? Via de handige app van Omroep Brabant, die weer gewoon werkt. 06-573-28203. Kom er straks nog even op terug.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
21: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
22: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
23: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
22: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
23: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Ook een lekker zomers sausje overheen. Dat maakt het zo aantrekkelijk. Edge of Desire, John is Blue.
1: Bermel. Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Nou, je weet het, hè? Ik kan niet zonder jou. Ik heb je zo hard nodig. Ik ben blij dat je luistert en misschien een beetje meekijkt. Dat is ook wel zo minstens zo gezellig. Dat je wat meer betrokkenheid hebt. Dat vind ik leuk. Vandaag de keuze uit One Moment in Time en How Will I Know. De fragmenten komen zo meteen nog even de revue passeren. En dan mag je, ja, mag ook nu al gaan stemmen trouwens kiezen... als je dat weet dat je hoort. Dat kan altijd. Via de andere app van Omroep Brabant... die je inmiddels wel hebt gevonden, denk ik, maar toch nog even gewoon zalven. Mocht je nieuw zijn of mocht je op vakantie zijn... hier en denken van wat een leuke omroep heb ik ontdekt, zeg, daar wil ik nooit meer van af, dat heb ik graag. Want je kunt er zoveel mee naartoe nemen. Ook leuk om te weten als je nog met vakantie moet of gaat... naar de camping in Tsjechië of de camping op Kreta, maakt niet uit. Of je gaat naar een hotelletje Kreta. Je kunt de app van Omroep Brabant meenemen. En dan kun je luisteren, je kunt altijd appen. Je kunt altijd laten weten waar je bent, fotootje sturen. Het is niet therapeutisch verantwoord wat er allemaal gebeurt... hier. Maar het is wel goed om te weten dat we er zijn en dat er contact gelegd kan worden. En dat je wordt beloond met hele fijne muziek en een beetje amusement. En ook infotainment zit erbij. Dus het is amuseren en informeren.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: En in het kader van de vrouwenemancipatie. En ik ben dolle vrouw, ik zeg het eerlijk. Chaka Khan, I'm every woman.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Ben er klaar voor? Even je werk opzij leggen. Even misschien wat tijd inruimen. Misschien even uit je hangmatje komen. Misschien even je bordje naar voren schrijven. Even misschien naar de tv lopen. Beetje harder zetten. Radio een beetje harder zetten. Appje een beetje harder zetten. Want daar komen ze dan. De twee fragmentjes van Whitney Houston.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke spreekt jou vandaag het meest aan van deze twee? Is dat One Moment in Time of is dat How Will I Know? Ik weet het ook niet, maar laat het wel even weten via de app 06-573-28203. 06-573-28203, dat is vrij gemakkelijk. Dan zie ik het binnenkomen en je krijgt niet ogenblikkelijk een bevestiging, maar ik zie het wel, dus dan weet je wat, we hebben gewoon een computer. Dus het is niet als, zoals met je telefoontje of wat dan ook, maar ik zie dat meteen binnenkomen. En dan zie ik bijvoorbeeld dat Gregor Jansen zegt, nou, doe maar nummer 2. En dat Rens zegt, dan doe maar nummer 1. En Monique, die zegt zonder achternaam, zeg maar het eerste nummer, One Moment in Time. En zo komen er allemaal appjes binnen en ben ik heel benieuwd welke plaat het vandaag mag zijn en welke plaat doorgaat dankzij jullie naar de finale die dan weer vrijdag plaatsvindt.

zal niet onterecht klinken als dit tipplaat is geweest hier bij Omroep Brabant. Danny Vera, stemmen kent. Marlon Pichel, waar ik zeg eerlijk nog nooit van gehoord. En ik ben al heel lang presentator, heel lang. Wij kennen hem niet, maar het klinkt allemaal geweldig zo samen. We komen een beetje later uit met het nieuws. En dat komt door mijn muzikale opdringerigheid, dat ik nog even deze wil draaien. En dan gaan we naar Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Het was een kleine, korte, muzikale, romantische inzet van allebei. Het is bij één plaat gebleven. Ze hebben nog een kerstplaatje gemaakt. Staat er ook op. En ze hebben deze gemaakt. Islet in the Stream. En daar is het dan bij gebleven. Kenny Rogers en Dolly Parton. Maar wisten elkaar wel te vinden in de countrywereld. En ja, die wereld is dan toch niet zo groot als we denken. Het is tijd geworden zo'n beetje voor het nieuws. We zitten wat later, ik had je gewaarschuwd. 1:01. Wat zit er in het nieuws?
1: Dat er een man en een vrouw zijn opgepakt voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Brokhoven. En de kranten Washington Post en de New York Times die komen met een opvallend verhaal over president Trump.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Rijn van ANWB, wat heb je voor ons gevonden?
6: Nou, onder andere een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt was dat ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 10 tot 15 minuten langer over. En tot slot nog een wegafsluiting, de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg is de weg dicht. Omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16.
0: Ja, met al deze waarschuwingen heb je dan toch een goed excuus, mocht je ergens later aankomen, denk ik.
6: Dat klopt, zo doen we dat.
0: Rijn, dankjewel, tot later. Weer. Dag.
6: Graag gedaan. Omroep
0: Brabant. Dan even kijken naar het weer voor vandaag. Het is een rustige dag, warme dag, 25 graden zo'n beetje. En verder is er niets aan de hand. Bijna geen wolkje aan de lucht. Dat geldt niet voor het nieuws, want Niek praat je bij.
1: Een man van 52 en een vrouw van 18 uit Den Bosch zijn vanmorgen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Brokhoven eind juli. Meerdere huizen en auto's van mensen die zich hadden geuit in de discussie rond de komst van een asielopvang werden toen beklad. Verslaggever Noël van Hoofd over waar de twee zijn aangehouden.
7: Het is een woonhuis en daarachter zit een bedrijfspand. De politie is daar echt met grof geweld, zoals we nu weten, binnengevallen. We zien ook dat camera's afgeplakt zijn. De voordeur is ontwricht. En op dit moment vindt daar nog steeds een heel groot politieonderzoek zoek plaats met onder andere speurhonden.
1: Ook is er beslag gelegd op meerdere spullen. Politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden opgepakt vanwege de bekladdingen. Bij de huis aan de Diepe Vaart in Geldorp is vanmorgen een explosief gevonden. Dat projectiel was nog niet ontploft. Er is ook een ruit vernield van het huis. Bewoners waren niet thuis. De politie heeft de omgeving daar afgezet voor onderzoek. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Ze volgen de stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. Hier wordt NOS-correspondent Gulce Ersetin.
8: Voorstanders van dit voorstel zeggen dat een stabiel Turkije belangrijk is. Zeker als je kijkt naar wat er in de regio gebeurt. Denk aan de oorlog in Oekraïne en de oorlog in Iran. Toch is er ook kritiek. Zo vragen mensen zich af of dit proces zal leiden tot de vrijlating van PKK-leider Abdullah Öcalan. Want hij wordt bijvoorbeeld in het wetsvoorstel niet genoemd.
1: De PKK begon in 1984 een gewapende strijd met als doel een onafhankelijke Koerdische staat. Eerdere pogingen om tot vrede te komen mislukte. De kranten The Washington Post en The New York Times, ja, die komen met een opvallend verhaal over president Trump. Begin juli was er een NAVO-top in Turkije. Na die top ging Trump aan boord van de Air Force One. Wat er daarna gebeurde, dat onthullen deze kranten nu. Vanwege een Iraanse dreiging om Trump te vermoorden werd hij ongezien met een cateringwagen naar een kleiner vliegtuigje gebracht. In die wagen worden normaal dus maaltijden en drank vervoerd, maar nu dus de president van Amerika. De vlucht die werd geheim gehouden, want journalisten en stafleden van de president die gewoon aan boord waren van de Air Force One, die dachten ook dat Trump echt gewoon aan boord van dat vliegtuig was. In Engeland maakten beide toestellen een tussenstop en daar is Trump ook weer ongezien aan boord gegaan van de Air Force One en daarmee is hij uiteindelijk wel naar Washington gevlogen.
0: Ja. Het lijkt me zo vervelend als je zo bekend bent, zo beroemd. Dan moet je afro-kapsel op om er onherkenbaar te zijn en dat toch vinden ze je. Dat vind ik heel bijzonder.
1: Ja, maar ook het beeld dat je Trump in zo'n cateringwagentje moet stoppen... Ja. Om maar ongezien...
0: Het is bijna toch een James Bond film.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, goed, het was kennelijk nodig. En het is wel gelukt, want het bleef ongezien, wat dat betreft. Dus,
0: Nou ja, goed bedacht.
1: Interessant inkijken. Wat
0: dat betreft. Heel goed bedacht. Ja. Leuk bedacht ook. Nou, ik ga straks ook naar huis met de cateringwagentje, denk ik. Nick, dankjewel weer. En fijne dag verder.
9: Hoi, hoi.
0: Zometeen toch nog eens even luisteren met je goedkeuren... dat we nog even luisteren naar die twee fragmentjes van Whitney Houston... en dat je dan daadwerkelijk de keuze maakt, mocht je die nog niet gemaakt hebben. Eigenlijk zou ik willen voorstellen Be My Baby. Tot zeker 1 uur deze middag, want tot zo laat duurt het programma. Het is Brabants Bond, BB voor de bekende Brabanders. Blijf lekker luisteren. Ik heb er nog eentje uitgezocht van Vanessa Paradis. En zometeen nog een grootheid, John Mayer. Zet ik het strak achteraan.

0: zat ik maar met mijn teentjes in het water. En een kopje koffie erbij. Misschien al een cocktailtje kan het. 11:15. Nou, dat is misschien een beetje te vroeg. Een appelsapje. Een jus d'orange. Met een paar ijsklontjes. Lekker hoor. En deze Queen of California. Het was John Mayer. En ik geloof dat hij toch heeft geluisterd naar een liedje van J.J. Cale. En misschien heeft hij geluisterd naar ook nog een liedje van Eric Clapton. Of een liedje van Eric Clapton en J.J. Cale. Want de sfeer zat er wel behoorlijk in. Over sfeer gesproken. Welke mag het zijn?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Het spreekt voor zich, Whitney Houston. Oh, die is mooi. Hij is mooi. Jazeker. Zij is mooi. Hij, zij. Mag er ook zijn. How will I know?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Even laten weten aan mij nog even snel toevallig heeft welke dat je zo goed vindt. En je weet hoe het werkt. De winnaar van vandaag gaat naar de finale. Die finale wordt vrijdag gehouden. En ook vrijdag heb je nodig. Ik heb je altijd nodig. Iedere dag nodig. Maar ook voor die finale. Komende vrijdag. 1 of 2. Voor nu in ieder geval. En die gaan we dan zo meteen draaien. Na deze van Boudewijn de Groot. Dus even naar gauw stemmen. Jimmy.

0: uiteindelijk is hij toch een beetje zakenman geworden. Als freelance ondernemer speelde mee in Spijkerhoek en Baantje in Spangen en Keizer de Boeren. Advocaat en Koppel speelde niet mee. Hij deed dus heel veel op tv. En maar het was wel een beetje zo'n kindje van papa de Groot, Boudewijn de Groot. En hij vond het, Jimmy vond het ook niet zo leuk dat papa een liedje over hem had gemaakt. Dus daar was hij ook allemaal niet zo blij mee. Dus het was wel een klein zorgenkindje.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Maar zoals zo vaak, met de ouderdom komt de wijsheid. En het is toch nog goed gegaan. Hij is goed terechtgekomen. En inmiddels is hij nog steeds een gevierd acteur. En doet hij ook de andere creatieve dingen, heb ik begrepen. Maakt hij ook liedjes, geloof ik. Speelt hij, schrijft hij liedjes, dat soort dingen allemaal. Dat wat betreft Jimmy van Boudewijn de Groot. En dan nu die twee fragmentjes die je hebt gehoord. Fragmentje One Moment in Time en How Will I Know. Allebei van Whitney Houston. En welke heeft van jullie de meeste stemmen gekregen? Ben je nieuwsgierig of wat zegt het gevoel? Wat zegt het voorgevoel? Zal ik je uit een toch iets van lijden verlossen? Deze dus.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier. 1, 2, 3, go! Dit is...

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalatenschap.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
1: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
3: Is de radiozender waar Brabant leeft.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Rijn, wat heb je gevonden? Waar dienen we rekening mee te houden op het Brabantse wegennet?
7: Nou, onder andere een vertraging op de A16, België richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De A27 nog Gorkum richting Breda. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden tussen Werkendam en Geertruidenberg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten.
6: Ik heb kaartjes klaar liggen voor het feest dat plaatsvindt bij Aquabest op 5 september. En dat is Brabantse Vrienden. Daar treden op Tino Martin en mijn heesters en Mart Hoogkamer, Snollebollekes. Daar is Jordi, onze eigen Jordi, gratis aan te vinden. En wie weet wie nog meer allemaal tegenkomt. Ik heb kaarten voor je klaarleggen. Zo gauw je het alarm hoort, het Brabantse Vrienden-alarm hoort, dan meteen ogenblikkelijk reageren en beschikbaar zijn met je telefoon. Laten weten dat je 5 september vrij hebt, dat je erheen wil en dat het heel gezellig kan worden en dat je zin hebt in wat pret. Zo gauw je het alarm hoort, dus ogenblikkelijk laat je weten dat je bestaat via de app 06-573-28203. Dat is het.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
16: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
17: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
18: Lunch en vaar dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
19: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
20: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
21: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Het jaar waarin we zijn begonnen.
20: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
23: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
24: Stem vanaf maandagochtend 8:15
25: via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Brabants Bond. Hubert Mol.
6: Even, hoor je dat over die top 1976? 1976, 1976 platen, daar kan je dus wat in kwijt. Laat het alvast even bezinken. Denk er even over na welke platen dat je er zeker in wilt zetten. En maandag hoor je er meer over. Mag ik een klein tipje geven? Come Here Nights, deze misschien, Don't Leave Me This Way. Of die van Harold Melvin en de Blue Notes, of die van Thelma Houston, maar ook. Ook dat moet je even laten bezinken. En maandag komen we daar uitgebreid op terug.

0: Oh, het is een liedje voor even voor de pauze. Je boterhammetje opzij zetten. Misschien, of misschien een paar hapjes nemen en even tot jezelf komen. Even een plekje in de schaduw zoeken. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij. Misschien nog een pakje van gisteren eten. Een paar eitjes bakken. Een beetje genieten. Voor de tent even gaan zitten. Even gewoon om je heen kijken. En dan zo'n lekker liedje horen op de radio. En misschien meekijken het op de tv. Dat is zalig, toch?
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Ja. Paolo Nottini hoorde je voorbij komen. En daarvoor zat ook nog een fraai stuk muziek. Daarvoor hoorde je ook nog de klanken voorbij komen van... Enig idee wie dat waren? De combinatie. Want je hebt verschillende uitvoeringen van het liedje. Vertel het al, het begin zat ik even doorheen. Dat je verschillende uitvoeringen hebt van het liedje. Maar ik heb vandaag gekozen voor deze. Wie weet dat we in aanloop naar de top 1976... dat we dan ook nog wat andere dingen laten horen... om jullie een beetje wegwijs te maken. En ervoor te zorgen dat je inspiratie op doet. Ieder programma moet een inspiratiebron voor je zijn... voor die top 1976, denk ik dan op mijn beurt. Maar goed dat je er nog bent. Tot 1 uur deze middag is dit Brabantsbond... met zometeen Alan Fowley en de Canels. En dat alarm voor de Brabantse vrienden... dat moet ergens afgaan dit uur.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabantsbond.
0: En dat kan je dan zomaar even wat kaarten opleveren... zodat je daar gratis bij kunt zijn met fijne artiesten. En ik hoop een beetje mooi weer, dat kan ik niet garanderen. Maar het zou zomaar kunnen zijn, met deze zomer nu... dat het best wel een hele fraaie, fijne dag zal worden.

0: Had het nou niet anders gekund?
1: Nee, goed.
0: Okay. Ik hoorde alarm volgens mij. Ik weet niet zeker wat ik hoorde, maar ik dacht dat het alarm was.
1: Twee voor de Cornels 1.
0: 74-75. Nog net geen 76. 1976. Maar dat gaat vanzelf komen.

0: Nou ben ik een echte mol, dus wij komen beter tot ons recht in de avonturen. Zij ook, Alan Foley. Goed geconserveerd. In folie verwikkeld deze We Belong to the Night. Zullen we eens even gaan kijken wie we mogelijk geweest in de uitzending zouden kunnen halen? Het is altijd leuk om te weten. Even kijken hoor. Zullen we eens even gewoon iemand gaan bellen? Even kijken. Het is wel een zaak dat je dan ook de telefoon oppakt natuurlijk. Hè. Dat is heel belangrijk. Als je de telefoon niet oppakt, ben ik onverbiddelijk. Zo kan ik ook zijn. Zo kan ik heel streng. Onaardig ook zelfs.
1: Ik ben er niet. Bel me terug.
0: Oh, dat gaat niet door. Dan heb je geen kaartjes voor de Brabantse vrienden. Dat is heel jammer. Je pakt de telefoon niet op. Dat gaat niet door. Oh, dan gaan we meteen even verder kijken. Even kijken hoor. Wie we nog meer zouden kunnen bellen. Oh, deze. Deze. Even kijken hoor. Die wil heel graag in ieder geval. Even kijken. Ik moet even intoetsen hoor. Ogenblikje. 06, daar beginnen we mee. Ja, dan denk ik van dan ga je meedoen aan een spelletje. En dan ben je onbereikbaar. Of dan ben je uit de antenne of waar dan ook. En dan ben je er niet. Dat vind ik zo gek. Dan moet je klaarzitten. Ja, dan ben je aan het werk of wat dan ook. Ja, nee, zo werkt dat dan toch. Even kijken wie we nu aan de telefoon krijgen dan. Oeh, dat gaat op stuk beter. Ja. Altijd leuk om mensen blij te maken.
1: Laat Helga.
0: Ach, Helga, wat goed dat je er bent.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ja, dat wordt heel leuk, hè. Want ja. 5 september, ben je vrij, heb je niks te doen, hè?
1: Nee, ik kan wel.
0: Oké, waar ga je naartoe?
1: Brabantse vrienden dan.
0: Dat wou ik even zeggen. En ik heb het idee dat je nu al zin hebt.
1: Ja, zeker.
0: Nou, blijf er even aan de lijn. Gaan we het even regelen, dat je erheen kunt.
1: Ja, helemaal goed.
0: Doe het goed aan Jody als je hem tegenkomt daar.
1: Joe, oké, dank je wel.

0: Je zit in mijn hoofd. Nou, je kunt beter in je hoofd zitten dan in je oren, denk ik. Drie J's waren dit, kwamen even voorbij hier bij Omroep Brabant. Fijn plaatje, beetje zomers plaatje ook. En ze doen het ook hartstikke goed. Zeg, waar ben je? Oh ja, je bent, ik wou zeggen, je bent vroeg, is helemaal niet waar. Nee, je bent strak op tijd, zeg.
1: Och, altijd, hè? Altijd strak op tijd.
0: Nou, dan kunnen we meteen even de boel doornemen. Wat zit er sowieso in het nieuws zo dadelijk?
1: Nou, ik laat je zo de burgemeester van Den Bosch horen over de mensen die zijn opgepakt voor de vernielingen in Engelen en Bokhoven. En ik heb een agent met een topdag op werk.
0: Oh ja, tot zo.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
0: Kijken we nog even gauw naar het verkeer. Ik wil best wel kijken naar het verkeer, maar het is rustig. Er staan geen files van betekenis volgens mij. Kijk daar even een beetje mee. Nee, het is rustig. Ook geen ANWB die je wat even wil melden. Heel snel tussendoor. Nee, niks. Heel goed.
6: Omroep Brabant.
0: Dan even naar het weer van vandaag. Het is een rustige, warme dag met blauwe lucht en een graad of 25. Het nieuws, Jasper Stad.
1: Goedemiddag. Een man van 52 en een vrouw van 18 uit Den Bosch zijn opgepakt voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Bokhoven een paar weken geleden. Meerdere huizen en auto's van mensen die zeiden dat ze niet tegen de komst van een asielopvang waren, werden beklad. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is blij met de arrestaties.
7: We geven aan dat we dit als samenleving natuurlijk niet willen tolereren. Dat het Openbaar Ministerie en de politie er ook werk aan maakt, samen met ons als bestuur, om dit soort mensen aan te pakken. Want het kan niet dat wij in een land leven waarin door intimidatie en geweld er geforceerd wordt op een besluit.
1: De burgemeester verwacht dat er nog meer aanhoudingen komen. Om water langer vast te houden gaat waterschap A Maas 24 stuwen in beken en sloten aanleggen in het oosten van Brabant. Na de zomer worden de eerste stuwen geplaatst in Asten, Someren en Deurne. Het hele project kost bij elkaar zo'n 1,7 miljoen euro en de provincie betaalt daar deels aan mee. Bij de zware aardbeving in Colombia zijn meer dan 130 mensen omgekomen. Honderden mensen raakten gewond, tientallen gebouwen zijn ingestort. Deze Nederlander die woont in het getroffen gebied.
8: In eerste instantie dacht ik dat ik duizelig was, maar toen zag ik alles tegen elkaar inbewegen en had ik in de gaten dat het goed mis was. Mijn partner stond in de tuin toevallig met 6 honden die helemaal in paniek raakten. Katten in paniek, spullen die op de grond vielen. Daarna werd het rustig.
1: Na de zware aardbeving gisteren in Colombia zijn meer dan 30 naschokken geweest. Een agent in Londen is nog nooit zo blij geweest met iets dat hij in beslag moest nemen. Het ging om een limited edition Ferrari te waren van zo'n 3,7 miljoen pond. Dat is omgerekend zo'n 4,2 miljoen euro. De sportwagen werd in beslag genomen tijdens een actie tegen asociaal rijgedrag in de Britse hoofdstad. Een van de agenten is een groot autoliefhebber en die had de dag van zijn leven. Want hij mocht die Ferrari naar de garage brengen.
0: Ja. Ja, dat is ook af en toe met vuurwerk. Hè. Dan nemen ze vuurwerk in beslag. En uiteindelijk hebben ze zoveel dat ze toch ergens iets tot ontploffing brengen.
1: Ja, dat moeten zij dan ergens vaak in een
0: duin. Oh, ja, moeten we doen. Ja, precies. Ja. Ja, de lol dat ze hebben. Ja. Nou, weet je, trouwens even iets anders over Colombia, over die aardbeving.
1: Ja.
0: Ik vind dat zo verpand dat je, noem maar, een plekje op de wereld, en er is altijd wel een Nederlander te vinden.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Dat vind ik altijd van, weet je, dan kom je bij een plek waarvan ik denk van, nou moet ik gaan kijken op Google Earth waar dat dan is. En dan zit daar gewoon een Nederlander.
1: Ja. Ja, we zitten overal. Maar dat is ook altijd als je op vakantie gaat. Kom je altijd Nederlanders tegen.
0: Ja, zeker. Die gaan ook expres even Nederlands praten.
1: Ja.
0: Gewoon hoor dat je even moet zeggen, ach, je bent ook hier.
1: Ja, en altijd luidruchtig ook.
0: Ja, precies. Ja, dat zeker. Dat zeker. Jasper, we zijn er doorheen. Dankjewel.
1: Joe.
0: Hoi, hoi. Nou, we hebben kaartjes uitgedeeld. En mocht je denken, ja ik was niet die vandaag de kaartjes heeft gekregen voor Brabantse vrienden, dan wordt het meer uitgedeeld vandaag. En dat is niet gelogen. Het zijn geen little lies, het is allemaal niks. Dus houd het goed in de gaten. Zo gauw je dat alarm hoort, En dat kan bij Koen gebeuren, dat kan straks bij Ronnie nog gebeuren. En ik weet zeker dat dat gebeurt. Wanneer, dat kan ik niet zeggen, maar het gebeurt wel. Dus houd het.

0: A Little Lies, dat zijn de leugentjes om Bashville. Je kent ze toch? Daar staat iemand in de bikini voor je en die zegt van... hoe zie ik eruit? Zie je niet te veel vetrolletjes? Wel, nee. Je hebt het mooiste lichaam van de hele wereld. Daarom hou ik van je. Dat zijn niet echt leugens. Maar het is wel om iemand een goed gevoel te geven. En dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld Floris bijvoorbeeld, is van Weerplaza. En doet het heel goed. Wetenschappelijk heeft hij alles goed op orde.
1: Dankjewel, Hubert. Jij ook.
0: Ja, dus zo werkt dat. En dat geeft jou weer goed gevoel. En dat geeft jou het gevoel dat je extra je best doet om een goed weerbericht te geven. Want hoe staat het ervoor dan?
1: Ja, het ziet er fantastisch uit voor de zomerliefhebber in Brabant. Want het is droog, de zon schijnt met flinke regelmaat. Er komen wel wat kleine stapelwolken voor her en der. En er trekken wat wolkensluiers over. Maar voor de rest is het zon overgoten. En warm voor de tijd van het jaar. Met momenteel 22 graden in Eindhoven. En onder invloed van een meest matige wind uit het noordoosten komt dan nog een aantal graden bij. Aan het eind van de middag is het overal zomers warm met 25 graden of nog wat meer.
0: Ja, het gaat maar door. Hè. Ik heb ook niet zoveel meer over te vragen. Ik weet ook niet meer. We hebben alles al besproken, geloof ik.
1: Ja, het wordt heet de komende tijd in provincie Brabant. Want onder invloed van een matige wind uit het zuidoosten wordt er morgen al hele hete lucht vanaf Duitsland aangevoerd. En dat gaat dus ook gepaard met veel zonneschijn. Tropische temperaturen morgenmiddag van 30 graden of nog wat meer. En donderdag en vrijdag worden de heetste dagen van de week als het lokaal 35 graden kan worden. En ook dan is er geen wolkje aan de lucht, Hubert.
0: Oké. Heb je er iets anders te melden?
1: Ja, de wind draait in het weekend naar het noordwesten en voert wat minder warme lucht naar Brabant toe. Aanvankelijk is het op zaterdag nog vrij warm, met waarden tussen de 25 en 28 graden. Maar op zondag moeten we het stellen met 24 of 25 graden. Zeer aangenaam zomerweer, de zon schijnt flink, er komen wolkenvelden voor. En tijdens de avonduren is er ook kans op een verfrissende regen- of onweersbui. En dat lichtwisselvallige weer lijkt zich ook volgende week voor te zetten in Brabant. Met aangename temperaturen van dagelijks 20 tot 25 graden. Een mix van wolken, zonnige periode en soms kan er een buitje vallen.
0: Oké. Floris, dankjewel voor de uitleg.
1: Ja, bedankt,
0: we gaan het accepteren en we gaan het zelf goed insmeren. Dat begrijp ik wel.
1: Dat moet zeker, inderdaad. Een goede tip voor jou.
0: Dankjewel, hè.
1: Doei.
0: Houdoe.
2: Jij gezellig en altijd bij je.
3: Dit is Omroep Brabant.
0: Met een oud tipplaatje.

er komen nog steeds binnen voor die vier kaartjes, een reactie binnen voor die vier kaartjes van de Brouwerse Vrienden. Met Dolle Bollekes, met Mart Hoogkamer en nog veel meer. En die zijn vergeven in dit programma. Maar het kan zo meteen zijn dat het alarm nog niet afgaat bij Koen en bij Ronnie. En dan is het misschien wel voor jou weggelegd. Vier kaarten voor de Brabantse Vrienden op 5 september aanstaande.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: logical song. Soms kan het leven zo eenvoudig zijn. Maar naarmate je ouder wordt, ga je overal van nadenken. En dan wordt het een beetje anders. En dan is de logica soms een beetje weg. En dat was de boodschap van Roger Hudson. Was toen erg jong toen hij het schreef. Een jaar of 17 was hij toen nog. En toen had hij al het idee dat die logica soms ver te zoeken was. En als kind zijnde dat je gewoon dingen vanzelfsprekend doet. Vanzelfsprekendheid zometeen toch wel, enigszins. Met Koen Wijn, zo dadelijk. Koen.
1: Zeker, ja. Heb jij al een alarm gehad of niet?
0: Ja, ging af. Er is 4 kaarten uitgedeeld voor Brabantse vrienden.
1: Ja,
0: ik heb gezegd dat bij jou gebeurt.
1: Nou ja, geen idee.
0: En dat gebeurt bij jou om 1:50, heb ik begrepen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, want ik weet het ook niet. Nee. Want ik had gisteren, heb ik ook 3 uur op zitten wachten, gebeurde niks.
0: Ja.
1: Dus ja, of het vandaag gaat gebeuren, I don't know.
0: Nee, maar het gebeurt wel volgens mij.
1: Ja?
0: Ja, het gebeurt wel.
1: Okay.
0: En bij Ronnie ook. Maar het punt is dat je niet weet, en dat is lullig voor jou, dat je niet weet wanneer het jou voorkomt.
1: Ja, maar gisteren was het dus niet. Is het dus niet gebeurd? Nee, gisteren is het niet gebeurd.
0: Oh.
1: Dus daarom zit ik ook een beetje...
0: Oh, maar nou ga ik dan ook twijfelen.
1: Ja, dus, maar goed, we merken het allemaal wel.
0: Oh.
1: We hebben natuurlijk de top 1976, waar aandacht voor is. We hebben nog een spannend verhaal over de president van Amerika. We hebben kortom genoeg en vooral heel veel fijne muziek.
0: Okay. Zometeen tussen 1 en 4, volgens mij, je wordt gefilmd.
1: Word ik gefilmd?
0: Ja, ze hebben de camera op jou genoemd.
1: Wanneer?
0: Ja, dat gaat zo meteen gebeuren.
1: Oh.
0: Ja.
1: Zit ik dan met mijn bouwvakkers decolleteetje hier?
0: Ja, je schijnt een figuur te hebben van een worstenbroodje.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus en van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Lieselot. Eens even kijken bij Rijn, want die zit bij de ANWB. Ja, her en der wat vertragingjes. En jij weet waar precies, Rijn?
15: Ja, het valt mee. Ik heb één file en een wegafsluiting. De file die staat op de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg is een ongeluk gebeurd en zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Daarom is de rechterrijstrook nog even dicht en doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De wegafsluiting, dat is de N612... Zomeren richting Helmond. Tussen de aansluiting met de A67 en Deurne staat een kapotte vrachtauto en daarom is de weg dicht.
14: Nou, we doen het ermee en ik dank jou in ieder geval zeer hartelijk. Never shoot the messenger, dus dat doen we ook zeker niet. Het is vandaag zoon-dochterdag naar het schijn. Nou ja, goed, ik zal er niet al te veel over uitweiden, maar één ding is wel zeker. Ik ben zo trots als een pauw op die van mijn kleine Joepie. En het is vandaag de dag dat Maarten vanochtend iets heel bijzonders bekend maakte in de ochtendshow. Als je dat hebt gemist, blijf dan zeker even luisteren.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
23: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
24: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
25: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
26: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
27: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
26: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
27: Stem vanaf maandagochtend 7:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
28: Hey Koen, een hele goeie.

0: Lionel Richie en You Are aan het begin van Wijn in de Middag. Zorg dat je instapt. Je kaartje is al gecheckt.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, dat liedje You Are was een ode aan zijn vrouw Brenda, hè, die ook als co-writer staat vermeld bij dit liedje. En dat is allemaal vrij bijzonder, omdat Lionel jaren later werd betrapt door diezelfde Brenda toen hij met een ander in bed lag. Werd een gigantische rel waar de politie zelfs aan te pas moest komen, en het luidde ook een scheiding in. En een nieuw huwelijk voor Lionel trouwens, die later ook met die vrouw dan weer ging scheiden waarmee hij in bed lag. En toen zong hij wel een liedje voor haar, eventjes een paar jaar. Het is vandaag 11 augustus 2026, 14 over 1 en je bent erbij, Wijn in de Middag. En vanochtend heb je uiteraard ook geluisterd naar een keigoeiemorgen, de ochtendshow van Omroep Brabant met Jordi en Mark. En daar was Maarten weer even terug op het honk, want hij was terug van vakantie en had een belangrijke mededeling. En die mededeling die ging erover dat Omroep Brabant in september 50 jaar bestaat. En in september is nog iets anders. Nou, en ver luister mee naar wat hij vanochtend zei.
2: En toen hebben een paar wijze mensen nagedacht. En toen dachten we, zullen we die top 900... nou, gewoon eens lekker in het jubileumjaar overboord gooien. En er een extra groot cadeau voor al die trouwe luisteraars van maken. Want we doen het tenslotte voor het publiek. Ja. Dus we gaan, als we jarig zijn, iets extra groots teruggeven aan de luisteraar. De top 900 wordt eenmalig de top 1976. Naar het geboortejaar. En daarmee dus meer dan twee keer zo lang, 1976 van de allermooiste liedjes door het publiek gekozen.
0: Ja, dat is toch keileuk. Nou ja, vanaf komende maandag kan er dus gestemd worden op die lijst. Daar verandert verder niet zo gek veel aan. Maar die lijst die is dus veel uitgebreider. Dus dat betekent dat de kans dat jouw liedje erin komt ook nog eens veel groter is. Laten we zeggen, meer dan twee keer zo groot. Dus dat is wel meer dan tof. Ik heb ook heel veel zin in om richting die lijst te gaan. Hoe we dat allemaal gaan doen, nou, dat wordt allemaal nog wel bekend. Maar dat het een hele vette lijst gaat worden, dat is een ding dat zeker is. Dus zorg dat je hem in je agenda vastzet met een groot kruis erbij. Maandag moet er gestemd worden voor de top 19. 1976.

De zoon van, al zal die daar ook af en toe moe van worden, Enrique Iglesias, om dat te horen. Dit was in ieder geval een solo, een succes en bailamos. A First Aid Kit aan My Silver Lining brengt je langzaam richting het nieuws. Want daar komt zometeen Jasper voor binnen. Het is namelijk bijna 2:30.

0: Zometeen na het nieuws hoor je Huey Lewis en The News. To be square. En George Ezra. Met de shotgun. Maar dat zometeen allemaal pas. Want eerst dadelijk het nieuws. En wat zit daarin, Jasper?
1: Nou, er zijn mensen opgepakt voor de bekladdingen in Engelen en Bokhoven. En een onhandige verstopplek voor twee dieven.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
0: Bij de ANWB zit Rijn, die weet precies waar de file staan. Of er in ieder geval oponthoud is, vertel eens Rijn.
5: Ja, dat klopt. 4 kilometer file. En ja, die hele 4 kilometer die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos heb je 5 tot 10 minuten vertraging.
0: Alright, dankjewel.
5: Tot zo.
0: Vanmiddag schijnt de zon flink, wordt het ongeveer 25 graden. Lekker weer om even een ommetje te gaan lopen. En die beslissing ook zojuist gemaakt in mijn hoofd. Dat ga ik doen na deze werkdag. Het nieuws met Jasper.
1: Ja, goedemiddag. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de vernielingen in Engelen en Bokhoven. Er werden een paar weken geleden auto's en huizen beklad als protest tegen de komst van een asielopvang. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn nu opgepakt, vertelt verslaggever Noël van Hoofd.
6: De 2 zitten vast en worden verhoord. En meer aanhoudingen sluit de politie niet uit. Hier vindt ondertussen een grootschalig onderzoek plaats in zowel de woning als het bedrijfspand achter de woning. Meerdere spullen zijn in beslag genomen. Zo heb ik een jas gezien en ook een rastapruik.
1: De burgemeester van Den Bosch is blij met de arrestaties, omdat het volgens hem laat zien dat dit soort protest niet normaal is. Shoaib Drioesh vertrekt bij PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad betaalt het Schotse Rangers FC zo'n 8 miljoen euro voor de aanvaller. De laatste dagen waren er heel wat geruchten over een transfer van Drioesh. Ook een Spaanse club zou interesse hebben gehad. En meer hierover in onze podcast De Transferzomer van PSV. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. Het vuur ontstond in een pelletbedrijf. In de wijde omgeving waren grote zwarte rookpluimen te zien, zag deze verslaggever.
7: Wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daarbij vormde. En ik las net al even in mijn buurt-app, ik woon hier over hemelsbreed 2 kilometer vandaan, dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komt.
1: Ja, bij de brand zijn meerdere panden verwoest. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. 2 inbrekers in Den Helder dachten goed weg te komen toen ze op de vlucht waren voor de politie. De 2 mannen van 18 die wilden 's nachts inbreken in een winkelcentrum zonder succes. En toen agenten aankwamen, doken de mannen de bosjes in om zich te verstoppen. Maar de 2 doken vol in een wespennest. Niet veel later kwamen ze daar schreeuwend uit onder de bulten na alle wespensteken. Nou, de agenten die konden de mannen daarna makkelijk oppakken. Wel mochten de 2 nog heel even langs een dokter.
8: Ik lachte eigenlijk te vroeg. Want ik zat al een beetje mee te lezen. Jouw tekst die krijg ik natuurlijk ook altijd. En dan kan ik een beetje meelezen.
1: Ja.
8: En ik zat 2 regels ervoor. Ik zie die man al het bosje induiken. Terwijl jij dat nog helemaal niet was.
1: Je?
8: Je ziet van, nou, ik heb het zelf ook ooit gedaan om te vluchten voor de politie.
1: Tuurlijk.
8: Ben ik ook wel eens. Vroeger ging je natuurlijk naar de hockeytraining. En dan was wel eens je lamp kapot, hè?
1: Ja.
8: En dan opeens dan pieuw, wieuw. Geen staartje, hè? En dan dacht je, shit, dat was het ergste wat kon gebeuren op die leeftijd. Dat je een boete kreeg van de politie.
1: Ja.
8: Dus dan was het inderdaad, huppatee. En dan gingen we allemaal een andere kant in. En dan ging je in de bosjes verstoppen. En je kan het je helemaal voorstellen of dat je dan in de stront staat. Of weet je al, dat soort dingen.
1: Ja, blinde duik, snoek duik erin.
8: Ja, precies. Dus, maar goed, mooi verhaal dit in ieder geval. Jasper, dankjewel. Zometeen dan is de radio weer even van jou. Hè? Ja, dan bepaal jij helemaal alleen wat er gaat gebeuren op die radio. Muzikaal gezien dan. Maar nu nog niet. Want nu heb ik de touwtjes nog in handen. Of de knopjes, net zo je wil. Huey Lewis en de News, Hip to be Square. Hoor je nu op Omroep Brabant en zometeen. Dus George Ezra en Shotgun. En daarna is de radio van jou. Dus bereid je vast voor. En zet je appnummer in de telefoon. I

0: kan die rijden als je naast de bestuurder wil gaan zitten. Vroeger op de koets was dat ook al. Daar zat namelijk de man met het geweer. Ja, want de koetsier die moest natuurlijk de koets besturen. En daarnaast zat de man met de shotgun en die beschermde dan weer de mensen die achterin zaten. Dus tegenwoordig, als je naast de bestuurder wil zitten, dan zeg je shotgun, no challenge.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: En dit was George Ezra die het zong. En nu is de radio dan van jou. Laat me weten wat je wil horen. Er waren al wat mensen die het eerder probeerden, maar ik zei nee, pas vanaf het moment dat de jingle start. Het is namelijk 11:30 en het moment is daar dat jij gaat beslissen wat er zometeen op de radio gaat gebeuren. Stuur

wat krijg ik een grappig verzoekje binnen, zeg. 0, 6, 5, 7, 3, 2, hij is alweer een stukje naar onder gezakt. Dat gaat nou hard. 0, 6, 5, 7, 3, 2, dat is eigenlijk altijd een beetje de vertraging die je incalculeert. De dampvertraging en zo. 0, 6, 5, 7, 3, 2, maar ik kreeg hem van Pieter. Pieter die heeft echt, dus ik vind het echt een heel leuk dingetje, want ik heb hem heel lang niet gehoord. Het is heel zomers, dus die ga ik dan ook doen. Ik ben eruit. Het is namelijk Manu Chao geworden. De Bongo Bong. Ja, lang niet gehoord toch? Wel grappig. Uit de jaren 90. En je hoort hem nu hier op Omroep.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: zo.
1: Het was een soort obsessie van hem. Al sinds zijn jeugd vond hij dit zo'n verschrikkelijk mooi liedje. En daarom besloot Leo Alkemade het gewoon maar een keer te doen. Want hij zong het al vaak in theaterprogramma's. En hij dacht, weet je wat, ik moet het gewoon uitbrengen. En dat heeft hij dus gedaan. Is de studio ingedoken. En binnen een vloek en een zucht was het eruit. De heren van Clouseau hebben trouwens nog steeds niet gereageerd. Ik vind dat heel jammer. Ik heb ze dat gevraagd om te doen. Nee hoor, helemaal niet. Ja, goh. Sommige mensen zijn zelfs te groot voor wijn in de middag, hè? Zo zie je dat. Nu naar Gino Vanilli. People gotta move, maar hij had ook wat met paarden. Jazeker, The Wild Horses, die ga je nu horen hier bij Omroep Brabant. En dan is het alweer bijna 2 uur. Ja, steeds dichter bij het eind van de werkdag. En dus misschien ook nog even de zon in. Of heb je stiekem gewoon lekker vrij? En vier je een klein beetje vakantie?

0: over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
2: Reis weer met Golden eSIM.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Reis weer met Golden eSIM.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De prijs.

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dankjewel daarvoor. Zo, je was er snel vandoor. Nou ja, goed, dat moet af en toe kunnen. Ik snap ook wel dat je er snel vandoor bent. Want als je naar huis wil, dan moet je nu gaan. Want er staat helemaal geen file in Brabant. Dus je kan er ook razendsnel doorheen. En misschien hoorde je Lieselot net vertellen over dat verhaal van Trump. Dat hij ontsnapt is in een containertje van het eten. Ja, ik ga er nog niet te veel over vertellen. Ik heb daar zo meteen wat meer ruimte voor. En dan ga ik je dat zeker vertellen. Want het is echt een soort James Bond verhaal. Mike Oldfield en Dance, die zitten er wel tussen, hoor.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel.
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
17: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
1: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
18: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
19: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
20: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
21: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Het jaar waarin we zijn begonnen.
20: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
23: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
24: Stem vanaf maandagochtend 8:15
25: via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Je kan van alles verzinnen, hè, wat lekker is op het strand. Cake by the Ocean was niet direct waar ik aan dacht.
1: Wijn in de middag.
0: Daar wel aan, trouwens.
2: Geniet met volle teugen.
0: En beter een wijn in de middag dan een cake by the ocean. Maar goed, dat terzijde. Welkom bij uur nummer 2 van Wijnen in de middag. En je hebt het misschien al in het NOS-journaal gehoord of ergens anders op internet. Staat er allemaal bol van, want het is nogal een verhaal. 8 juli afgelopen jaar, toen was er de NAVO-top in Turkije. En nu is naar buiten gekomen dat na die NAVO-top Donald Trump, de president van Amerika natuurlijk, niet direct in zijn gebruikelijke Air Force One stapte voor de terugreis. Want hij stapte wel in, maar toen hij in was gestapt is hij stiekem via de achterkant van het vliegtuig naar een militair toestel gebracht. Hij zou zelfs verborgen en vervoerd zijn in een cateringwagentje. Kun je het je voorstellen? Er was namelijk dreiging. Dreiging vanuit banden, of groepen die banden zouden hebben met Iran. Die wilden de president vermoorden. Nou, waarom? Dat hoeven we allemaal niet uit te leggen, volgens mij, met alles wat er in de wereld aan de gang is. Maar hij is dus in die Air Force One gestapt. Daarna in zo'n cateringwagentje, waar al dat voedsel wordt ingeladen, is hij afgezakt weer naar het landingsplatform en naar een militair toestel gebracht. Het is echt een soort van James Bond-achtig iets. En ja, je moet je voorstellen dat de machtigste man ter wereld in een cateringkarretje hier voorbij rijdt op het vliegveld. En je hoort misschien wel wat.
3: You are fake news.
0: Precies, zit hij daar in dat kleine dingetje met allemaal galm boven zich. En wat dacht je van?
3: Together we will make America great again.
0: Allemaal vanuit het karretje. Ja, het moet iets heel surrealistisch en apart zijn geweest. Maar het is dus echt gebeurd. Het is bijna James Bond-achtig wat er op 8 juli van afgelopen jaar is gebeurd. Met de president van Amerika, Donald Trump.

0: Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. We gaan terugspoelen.
1: Even terugspoelen naar
0: 1991. We gaan naar een supergroep. John Waite van de Babies, Neil Schoon van Journey, Jonathan Cain, die voor beide bands trouwens speelde, en Rick Phillips van de Babies. Kortom, the best of both worlds, of een supergroep zoals je dat dan noemt. En ze kenden elkaar, want Journey en de Babies die toerden vaak samen. 1 jaar lang waren ze uber succesvol. Maar daarna wilde eigenlijk iedereen weer terug naar zijn eigen band of verder met een solo project. En gelukkig schreven ze in die tijd een liedje wat wel is blijven hangen. En dat is dit liedje. Ja hoor, hoor het maar. Meteen die gitaar erop klappen. Straight to your heart van Bad English. Nu op

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

Joost Zwegers. Want dat is Nova Star natuurlijk. En die hoor je hier. Maar de best is yet to come, zegt hij zelf. Zou hij dan op dit liedje doen? Ik denk het toch niet. Dat denk ik niet. Nee. Peaches and Herb. En wat die hoor je nu richting het nieuws. Reunited.

0: Peaches and Urban reunited. Zometeen gooien we weer iets meer tempo op de klankkast, want... dan hoor je deze. I'm waiting for a train. Van Flesh in the Pan. En Ed Sheeran. Maar daarna komt pas het echte tempo. Hoe en wat, dat hoor je straks wel. Wat eerst het nieuws? Jasper, wat zit erin?
1: De gemeente gaat asielprotesten in Engelen aanpakken. En ik heb een bizar bliksemverhaal uit Amerika.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
0: Even live kijken, want ik heb eigenlijk mijn huiswerk helemaal niet gedaan. Of er verkeersinformatie is, en dan zul je net zien, dan is het er niet. Dus dan kan je wel snel door, dat is dan weer het voordeel.
4: Omroep Brabant.
0: Zowel als automobilist als als radiomaker. En dat weer, ja, dat is wel om over naar huis te schrijven. Het is namelijk echt lekker weer, het is strak blauw aan de hemel. Het zonnetje komt er doorheen en niet zo blafheet als dat het afgelopen weekend bijvoorbeeld was. Het is slechts 25 graden. Die hitte, die komt trouwens wel weer hoor. Hoef je niet heel lang op te wachten. Het nieuws dan.
1: Jasper, blafheet vind ik een lekkere term.
0: Ja, hè?
1: Een goede term.
0: Blafheet.
1: Protestborden, vlaggen en spandoeken tegen de komst van een asielopvang in Engelen... die mogen nog maar op één plek in het dorp worden opgehangen. Alleen op de plek waar de opvanglocatie zou moeten komen. Op andere plekken wordt de boel door de gemeente weggehaald. Je hoort de burgemeester.
5: Wij leven in een land waarin je van mening mag verschillen. En waarbij je vanuit verschillende perspectieven naar een onderdeel kijkt. En dat maakt niet uit over welk onderwerp dat is. En het fijne is dat dat kan in een land als het onze. Dan hou je wel, dat is ook de spelregels waarbij je je aan moet houden. En bij die spelregels hoort niet dat je mensen gaat bedreigen, intimideren of geweld gaat gebruiken.
1: Vanochtend werden een man van 52 en een vrouw van 18 opgepakt. Zij zouden meerdere huizen en auto's uit protest hebben beklad. Huizen worden in verreweg de meeste gemeenten nog steeds een heel stuk duurder. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. In twee Brabantse gemeenten waren koopwoningen in het tweede kwartaal juist goedkoper dan een jaar geleden. Dat was in Valkenswaard en in Veldhoven. In de meeste grote steden stegen de prijzen minder dan het landelijk gemiddelde.
0: Daar waren ze natuurlijk al duur zat.
1: Klopt wel, ja. De nieuwe sproeiverboden maken ook amateurvoetbalclubs zich zorgen. Veel voetbalvelden zijn door de droogte onbespeelbaar. En in sommige gemeenten is het zelfs verboden om de velden op te gaan. En daardoor gaat de training van deze jongens misschien niet meer door.
6: Ja, wel heel jammer. Want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
7: Op echt gras?
6: Ja, 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijden is bijna altijd op echt gras.
1: Ja, ook boeren hebben het zwaar. Zij mogen in bepaalde gebieden geen water meer uit sloten en kanalen halen. In Amerika heeft een man gefilmd terwijl hij werd geraakt door de bliksem. De man stond afgelopen weekend samen met een vriend op de golfbaan als het begint te stortregenen. Hij filmt dan lachend hoe zijn golfmaat probeert te schuilen in zijn karretje. Ja, toen werd hij ineens geraakt. De man stond onder een boom en had een paraplu bij zich om zijn golfstokken droog te houden. Is allemaal niet heel slim tijdens een onweersbui, maar de man heeft het overleefd. Wel was hij korte tijd volledig doof en voelde hij niks meer in zijn lichaam. Dit trok allemaal na een tijdje weer weg.
0: Zo, inderdaad. Hè. Wat een hel. En hij heeft zijn telefoon al dagen niet hoeven opladen. Dat is dan wel weer fijn. Nee, Jasper, dankjewel. Tot over een uurtje. Dan spreken we elkaar weer. Flash in the pan and waiting for a trade. Nu hier.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Vorige week trouwens nog een dikke boete, omdat hij onverzekerd rondreed in zijn Aston Martin. En dat is een oudje, die wilde hij laten ombouwen naar een elektrische auto, van benzine naar elektriek. En terwijl hij nog bij de garage stond, pakte Ed hem om een rondje mee te rijden, lekker door het dorpje, en hij werd gepakt. Moest €1200 betalen. Nou, dat kan er wel vanaf, want het vermogen van Ed Sheeran wordt geschat op €350 miljoen.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: En je hoort hem zojuist met Thinking Out Loud. En nu dan, de Hermes House Band. Echt wel een meezinger. Want ja, ze pikten er natuurlijk van Gloria Gaynor. Die hele grote.

0: The Pleasure Dome. A Frankie Goes to Hollywood zegt hier van harte welkom. Dag. En juist, lach er maar mee.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Ja, en het lachen verging Django Wagner gisteren eventjes. Hij stond met pech langs de weg. Ja, echt waar. Een collega die belde mij, die zei... je gaat nooit wie ik net zie staan. Ik zeg, wie dan? Nou, Django Wagner. Ik heb hem geappt. Zijn zoon was al onderweg. En nu kan hij...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Melati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
11: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in
0: 's-Hertogenbosch. Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat €850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Daarvoor Lieselot. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Kerkdriel en Empel. 2 kilometer met slechts 2 minuten vertraging. Maar dat is wel een ongeluk gebeurd. En de oprit die is daar dicht. Is er dan nog meer te melden? Nou, eigenlijk niet. Het zijn wat wegen die zijn afgesloten. Dat is allemaal lijkt niet tot hele grote vertraging. Of eigenlijk tot geen vertraging. Want als ik net al 2 minuten voorlees, dan zou ik alles voor moeten lezen. En dat is dus niet het geval. Dat is dus goed nieuws. Straks het verhaal van een wereldtopper. De allerbeste in zijn soort. Echt grote heb je ze niet op dit moment, die even heel normaal is en waarvan je denkt, oh, echt waar? Is dit nou echt? Ik praat je er zo meteen over bij, want ik heb er enorm om gelachen.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
21: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
22: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
23: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
24: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
25: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
26: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
25: Een lijst met de 1976. Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Ronan Keating en When You Say Nothing At All. Hij was al uit Boyzone en ging dus solo.
1: In de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Solo won Tadej Pogacar de Tour de France van afgelopen jaar. En het was niet zijn eerste, niet zijn tweede, niet zijn derde. Ik geloof dat het inmiddels als een vierde of vijfde Tour de France overwinning was. En als iemand de allerbeste wielrenner aller tijden, in ieder geval de allerbeste wielrenner van dit moment is, dan is het wel Tadej Pogacar. De naam die heb je ongetwijfeld al een keer voorbij zien komen. Maar hij heeft een relatie met een wielrenster. En dat is wel heel grappig. Urska Zigart, dat is namelijk zijn vriendin. En die rijdt ook in de Tour de France, maar dan de Tour de Femme. En het is heel leuk, want er is een filmpje en dat gaat echt viraal. De wereld heeft het hier echt over. Van Sportza, dat is een Belgische wielerzender. En Linde Merkpoel, die interviewt daar Tadej Pogacar. Die staat namelijk langs de kant te kijken naar zijn vriendin. En ja, misschien is je Engels niet je van het, maar dit kan je wel volgen. Dit is een minuutje uit dit hele gesprek. En dat is meer dan prachtig. Want zij lijkt niet te weten wie Tadej Pogacar is. Maar interviewt hem wel bij zijn campertje, terwijl hij langs de kant staat om te kijken naar zijn vriendin. Luister mee hoe dat interview gaat.
3: Sorry, hi.
4: Hi. Oh,
3: nice hat.
4: Oh, thank you. Yeah, thank you.
3: Where are you from?
4: I'm from Slovenia.
3: Oh, Slovenia. Yeah. So who are you cheering for?
4: I'm cheering mainly for Urška.
3: Okay, Zsigart.
4: Zsigart.
3: And why is Urška your favorite?
4: Because she's my fiancée.
3: Oh, so, yeah. Wow, cool. Oh, lucky you.
4: Yeah, I'm very lucky. I consider myself as a lucky guy.
3: Yes. What a catch. And how is she doing in the Tour de France?
4: She's good. Yeah, she's good. Really, she's looking forward for today's stage because we live close by and this road we do almost every day in the trainings.
3: Okay, so you're cycling as well?
4: Yeah, I cycle with her. Sometimes she drops me and sometimes I have to let her go, but we do.
3: Ah, cool. Sorry, I forgot to ask your name.
4: Tadej.
3: Okay, yes. Tadej, you're really sweet boyfriend.
4: Thank you so much.
0: Ja, dit is dus dat fragment en dat gaat echt de hele wereld over. Mensen hebben het aan elke koffiemachine op het werk, hebben ze het er wel over. Omdat Tadej Pogacar natuurlijk echt de GOAT is, weet je wel. The greatest of all time. En die staat daar. Maar wat is nou het verhaal hierachter? Er zijn mensen in het wielerleventje die zeggen, ja, eigenlijk is het zo zonde, want die Urška Zigart, die kan hartstikke goed rijden, maar het is altijd de partner van. En dat was de Belgische journaliste Linda Merkpoel ook ter oren gekomen. Samen maakten ze een plannetje om dit eens een keer om te buigen. Dit hele gesprek was opzet. Dit hele gesprek heeft zich wel echt plaatsgevonden, ook langs de kant van de Tour de France. En binnen een half uur is het ook opgenomen en heeft Tadej Pogacar gezegd, ja, maar ik sta hierachter. Want inderdaad, die lieve vriendin van mij, die wordt altijd de vriendin van Tadej Pogacar genoemd. Maar ze is zelf zo hartstikke goed en uniek dat het ook wel een keer andersom was. En daarom ziet iedereen dit filmpje, denkt eerst dat het waar is en daarna blijkt het toch niet zo te zijn. Eerlijk, jij ook?

0: Meeting, George Michael, Aretha Franklin, op Omroep Brabant. Met nog 4 minuten die ons scheiden van 3:30.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En dus ga ik een beetje tempo maken, want deze wil ik je zeker nog laten horen. Het is een prachtig mooi liedje. Het is Snelle met Kleur. Die iemand mist. Ja, die kleur mist eigenlijk. Overal in de straten, in de steden mist die kleur, omdat die haar niet bij zich heeft. Want zij gaf de kleur aan de stad. Het enige nadeel aan dit liedje is dat hij niet in Brabant komt tijdens deze prachtige lyrics van Kleur. Maar goed, de rest is mooi. Dus for this time, we see it through the fingers.
2: I'm

0: maar nu dus wel na het horen van dit liedje. Zometeen hoor je de Tramps op Omroep Brabant. En ook Cresip. En die hebben er nog wel zin in. Want die zijn ready for more. Zometeen eerst het nieuws. Wat zit daarin, Jasper?
1: NAC krijgt een flinke boete. En vlees of vega, het blijft een discussie.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Ah, wat een schatje.
5: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag ontzettend lekker weer, want kijk eens naar buiten. Dat is al een vreugde voor het oog. Want je ziet een blauwe lucht en je ziet de zon stralen. Maximaal een graad of 25 vandaag. Jasper, met het nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Een man van 29 uit Best krijgt 240 uur taakstraf voor het handelen in zieke puppies. Berkan D. verkocht aan zeker 14 mensen zieke dwergkeeshondjes. Die waren met een vals paspoort Nederland ingesmokkeld. 5 van de hondjes gingen vlak nadat ze waren verkocht dood. NAC moet een boete van 10.000 euro betalen. Die straf krijgt de club van de KNVB vanwege de Eredivisiewedstrijd in mei tegen Heerenveen.
8: Ah, er komt nu vuurwerk op het veld. Laat het niet waar zijn, laat het eenmalig zijn. Hier was men vooraf in Breda zo bang voor. En de scheidsrechter besluit te gaan staken.
1: Ja, de wedstrijd werd meerdere keren stilgelegd. Uiteindelijk volledig gestaakt nadat fans vuurwerk op het veld hadden gegooid. En na deze dag was degradatie naar de eerste divisie voor NAC definitief. De campagne Wij eisen de nacht op wordt nieuw leven ingeblazen. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op Lisa in Amsterdam. Is bijna een jaar geleden nu, maar volgens de vrouwen achter de campagne is er sindsdien weinig veranderd.
9: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens.
1: De blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op worden opnieuw op verschillende plekken opgehangen.
0: Ik zag vandaag een peiling van het opiniepanel van 1Vandaag dat 1 op de 8 negatieve reacties krijgt op politieke posters of een vlag aan huis. En een kwart die haalt hem uit angst weg. Nou is dit misschien niet per se een politiek onderwerp, maar ook wel wat politiek gemaakt. Het is wel jammer, hè? Want eigenlijk zijn dit soort dingen heel goed. En dat dan een kwart hem gemaakt. Het is wel jammer, hè? Want eigenlijk zijn dit soort dingen heel goed. En dat dan een kwart hem weghaalt. Ja. Vanwege angst op bekladding of dat soort gekke dergelijke.
1: Nou ja, omdat heel veel van dit soort items natuurlijk steeds polariserender zijn.
0: Ja. Ja,
1: dat zijn mensen die bijvoorbeeld voor Gaza zijn. Dat is natuurlijk erg polariserend. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in Engeland met de AZC's.
0: Ja, ik vind het vooral ook heel moeilijk. Van wat als je iets heel hard roept, ben je dan mee aan het polariseren of niet? Snap je wat ik bedoel?
1: Ligt eraan hoe je omgaat met de mening die er tegenover staat.
0: Ja, precies. Dat is het denk ik vooral.
1: Ja.
0: Dat is het denk ik vooral. Maar dat. Ik zag het en ik dacht, ik moet het toch even noemen.
1: Want... Ja, heel goed. Dan onderzoekers in Australië. Want volgens hen is het helder. Vleeseters blijven vleeseters. Maakt niet uit hoeveel vega-reclame je dan ook maakt. Onderzoekers in Australië die wilden weten of je mensen door middel van reclame vegetarisch kunt laten eten. Ze maakten 4 verschillende posters met daarop steeds dezelfde foto van een vleeshamburger. De tekst was alleen steeds anders. De ene keer werd er een vleesburger aangeprijsd. De andere keer een vega-variant. En wat bleek, mensen die zeggen dat ze vleeseter zijn, die gaven de vega-poster steeds een slechter cijfer. Maakt er niet uit wat de tekst is en hoe goed de vega-burger ook werd verkocht. En volgens onderzoekers laten de vleeseters daarmee zien dat ze plantaardig vlees altijd als iets slechts zien. Hoe goed je een vega-burger ook verkoopt. En dus zelfs als je een foto van een vleesburger gebruikt.
0: Dit is misschien eigenlijk wel de milde variant van dat waar we het net over hadden. Dat is dan wel heel grappig. Hey Jasper, dankjewel en tot later. Maar niet meer bij mij. Nee, ik heb nog een half uurtje show. En dan ga ik je heel veel fijne plaatjes laten horen. Dat sowieso. En daarna, joh, kijk eens naar buiten zeg. Een rondje lopen?

0: Brabant is het keigezellig werken. En dat delen we graag met jou.
1: Zet je radio aan en maak het net zo gezellig als bij ons.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier

Juist, de naald die is los en die staat nu op een andere plaat gericht. En dat is van de Bouwse. I love myself. En daarna is informeren bij Ronnie, want hij is er weer. Wat gaat hij eigenlijk doen? En wat kiest hij?

Davasa. And Love Myself. En waar ik zei love bedoel ik loos natuurlijk. Maar die maken weer andere. Nu namelijk richting

0: Had je gisteren lekker gewandeld, Ronnie?
1: Ik heb lekker gewandeld, jongen. Niet te geloven.
0: Je hebt ook een fijn kleurtje gekregen. Ja, dus dat zei jij net.
1: Een beetje Paulus de Boskabouter doppen.
0: Nou, dat heeft te maken met mijn drankprobleem.
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar je hebt ook een zonnetje gehad. Dat zie ik ook aan je.
0: Ja, nou ja, je hoeft weinig moeite te doen in deze tijd. Maar ik denk wel dat ik straks... Ik wil je niet lekker maken.
1: Dat je op het terrasje gaat zitten.
0: Nou, daar zat ik aan te denken. Maar ik wil eigenlijk ook nog wel een ommetje lopen. Dus misschien die twee combineren.
1: Leuk.
0: Ja, toch?
1: Lekker, ja. Ik kan niet mee, moet hier zijn.
0: Ik kan wel even FaceTime.
1: Ja, leuk, gezellig. Ja, gewoon een rondje om de kerk.
0: Ja, misschien wel. En dan gewoon even lekker een hapje eten ergens.
1: Heerlijk.
0: Klaar, ja.
1: Mooi, man. Goed leven heb jij.
0: Dat dacht ik.
1: Goed leven.
0: Zeker, hoppa. Zeker. Maar jij ook, want jij krijgt een fantastische keus van mij.
1: Nou, mooi, man.
0: Ik ben benieuwd wat jij hiervan denkt. Christopher Cross aan de ene kant. Maar die andere, die ademt ook wel energie.
1: Die was toch uit Fifty Shades of Grey, geloof ik, of niet?
0: Ja, die heb ik nooit gezien.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar dat heb ik mijn wederhelft al eens horen vertellen.
0: Ja, precies. Ik weet ook nog dat dat boek bij ons thuis lag. En daar was toen zoveel over te doen. Dan dacht ik, zou ik het toch even gaan lezen?
1: Ja.
0: En niet gedaan.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, maar als er op een gegeven moment balletjes uit de anus komen of erin gaan, dan is het mij wel een beetje...
1: Daarover, Koen.
0: DC, hè? DC.
1: Verdorie, zeg.
0: Ja, ik heb er veel over gehoord, dat wel. Nee, toen dacht ik wel, dat is niet helemaal aan mij besteed.
1: Nee, precies. Dus,
0: maar goed, als jij zo meteen voor dat liedje kiest...
1: Wat denk je?

0: Prachtig, hè? Eigenlijk Bob Dylan. Maar Adele, die werd op een gegeven moment ermee geconfronteerd. Die producer zei, is dit geen liedje voor jou? En ze was meteen verkocht. Ja hoor, doen we! En zo geschiedde. Op het album 19 stond het en het werd een wereldhit. Ronnie Balk.
1: Ja, Koen.
0: Jij bent de man die zometeen Afslag Zuid gaat runnen. Wat ga je erin doen eigenlijk?
1: Nou, doe ik samen met Marjolein natuurlijk tot 7 uur. Maarten heeft vanmorgen geweldig nieuws de eter in geslingerd. Daar gaan we het zo direct zeker nog even over hebben. En ik heb ook je hulp daar even bij nodig nog. Verder spreken we ook weer even met onze seksuoloog, onze huisseksuoloog Christa. Die weer even een spreekkamer onderwerp op tafel
0: gooit. Ga je toch over die balletjes hebben?
1: Nee.
0: Oh, dat gaat toch weer zo. Okay.
1: Ik moet eerst even het boek lezen. En dan kan ik kijken of we er wat mee kunnen. Ja of nee.
0: Ja.
1: En we gaan contact proberen te zoeken met iemand die naar het WK gaat. Met een sport waar ik persoonlijk eigenlijk nog nooit van gehoord had. En best bijzonder is. Verder hebben we een muziek-APK'tje. We hebben een leuk spelletje. En we hebben een gezellig einde van de werkdag. Dus radio lekker aan.
0: Jij wil natuurlijk niet zeggen welke sport dat is.
1: Nee.
0: Nee, dat dacht ik
1: al. Omdat ik hem namelijk ook niet ken.
0: Nee.
1: Tenminste, nee. Maar hoezo?
0: Ik heb een fascinatie voor sporten die... of de fascinatie is overdreven. Maar ik vind het altijd heel interessant. Sporten die je niet kent. Nee, je denkt, oh ja, lachen.
1: Ja, sport van nou, het verbaasde me in ieder geval.
0: Nou,
1: dus.
0: Ik ga zeker luisteren. Dan word ik vanzelf wat wijzer.
1: En Christopher Krosti. Dus dat kan.
0: Echt?
1: Ja, tuurlijk, man.
0: Oh, ik denk, jij gaat toch van
1: die balletjes.
0: Ja, dan is meteen een liedje ook een beetje verpest. Ja, dat snap ik. Nou, dan krijg je die van me.
1: Vond het zo'n mooi liedje eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is het ook wel. Er zit heel veel energie in en zo.
1: Ja.
0: Maar goed, zit hier natuurlijk ook wel in. Dus heel veel plezier. Zometeen met Ronnie en Marjolein bij Afslag Zuid. Ronnie, wij spreken elkaar morgen weer, want ik ga toch echt...
1: Ja,
0: ik ga het toch echt eventjes doen. Ride Like the Wind, dat kan ook nog. Christopher Cross.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou een van de drie zijn. De andere twee worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dank u vriendelijk. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ja, het is nog niet druk op de Brabantse wegen, maar er staat wel één lange file. Op de A2 is dat van Eindhoven naar Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt, 8 kilometer. De vertraging is daar 25 minuten. Er ligt het een en ander op de weg en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
8: Dankjewel en tot later wellicht. Wij gaan starten met een nieuwe Afslag Zuid. Tussen nu en 7 uur ben je van harte welkom om de radio lekker aan te houden. Zou ik doen als ik jou was, want ik weet zeker, de show wordt net zo lekker als het weer buiten. Te beginnen met zometeen Prince uit de jaren 80. I Would Die For You.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
20: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
21: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
20: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
22: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
23: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
24: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
25: Het jaar waarin we zijn begonnen.
23: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
24: Stem vanaf maandagochtend 20:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Afslag Zuid.

0: Eén ding is zeker, hij wordt gemist als muzikant. Prince, and I would die for you.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Nou ja, goed, ik ben er. Marjolein is er gelukkig ook. En jij bent er ook bij aan de andere kant van de radio. Dus we kunnen stellen, denk ik, dat we compleet zijn.
3: Zeker.
0: We zijn compleet. We kunnen los. Tussen nu en 7 uur is er een nieuwe Afslag Zuid. Lekker 3 uur kunnen genieten van wijn in de middag met onze Koen. Nou, die is er morgen gewoon weer net na 1. En voorlopig gaan wij de zender onveilig maken tot 7 uur vanavond.
3: Ik kan niet wachten.
0: Op deze prachtige dinsdag.
3: Ja, maar echt. Wij als je waren, naar buiten kijkt.
0: Wij hadden alle twee hetzelfde geluksmomentje zojuist.
3: Ja.
0: We dachten, wow, dit is echt een fijne zomer.
3: Ik vind het gewoon lekker. Ik zie een beetje zo de blaadjes aan de bomen dwarrelen. Ik zie een beetje zo de zon glinsteren.
0: Heerlijk.
3: Daar word je gewoon blij van.
0: Aangenaam temperatuurtje ook. De dag overigens waarop we op een paar bloedhete dagen afgaan. Dat dan wel weer. Morgen 30 graden. Donderdag en vrijdag zouden we de 35 graden wel eens kunnen aantikken. En ik zeg een mooi moment om misschien nog even vrij te nemen. En te genieten van een bezoekje aan het zwembad. Of ergens een natuurplas. Of gewoon een lekker plekje op een terrasje in de schaduw. Met een borreltje erbij. Ik kan 100.000 dingen bedenken.
3: Laat ik nou net donderdag vrij zijn.
0: Hè? Nou, dat vind ik asociaal.
3: Ja, dat is niet leuk meer, hè, dan.
0: Nu gewoon aan het begin van de uitzending. Laat ik nou net. Nee, dat is goed. Maar het is realiteit, hè. We moeten de realiteit onder ogen
3: zien. Het is niet anders.
0: Het is niet anders. Maar ik wens jou een mooie vrije dag donderdag in ieder geval. Het is je van harte gegund. En vandaag ook de dag waarop bekend werd dat in bijna alle Nederlandse gemeenten koopwoningen in het tweede kwartaal weer wat duurder zijn geworden. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met ruim 4% ten opzichte van vorig jaar. In Oost-Gelre, in Gelderland is dat, was de stijging met ruim 20% het grootst. Ontiegelijk veel gestegen dus, 20%. In slechts 6 gemeenten daalden de prijzen, waaronder bijvoorbeeld hier in Brabant, in Valkenswaard en Veldhoven. Dat is in mijn gemeente, Veldhoven. En dan denk ik, dat is misschien raar dat ik het zeg, maar dan denk ik, yeah, hè, eindelijk. Waarom? Omdat ik 2 dochters in huis heb.
3: Ja, nee, dat snap ik.
0: Die wil
3: moeten.
0: Ik ook wel een keer weg hebben, namelijk.
3: Nee, sorry, maar ik had het niet verwacht. Want Veldhoven is ook de plek waar alle ASML'ers zitten.
0: Ja, klopt. Maar die prijzen zijn natuurlijk de afgelopen jaren belachelijk gestegen.
3: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus dat het even een keer een tandje minder is, prima.
3: Is
0: en
3: waar.
0: Ik denk dat er niemand om helpt op dit moment. Omdat,
3: nee.
0: omdat het zo ontzettend slecht gaat aan mijn huisje.
3: Nee.
0: Je moet er overigens niet aan denken wat er gebeurt als ASML de stekker uit de regio zou trekken daar.
3: Zo.
0: Dan krijg je echt wel een probleem.
3: Dan zijn er heel veel andere problemen.
0: Dat denk ik ook. Ja. Vandaag ook de dag waarop bekend werd dat After Eight, het dunne chocolaatje met muntvulling.
3: Bah.
0: Ik vind het zo, hè?
3: Vind je het lekker?
0: Oh, dat vind ik zo lekker.
3: Oh, nee.
0: Ik heb er wel altijd een beetje oma-gevoelens bij.
3: Ja.
0: Want vroeger altijd bij oma kreeg je een After Eight.
3: Ja.
0: Ik heb het ook al jaren niet meer gehad. Maar als ik het zie staan, dan denk ik, oh, lekker.
3: Echt?
0: Ja, ik heb
3: grappig.
0: Hou jij het wel eens of niet?
3: Nee,
0: jij
3: ik vind het
0: niet
3: vies,
0: lekker.
3: Met die munt en die chocola.
0: Oké.
3: Okay.
0: Nou ja, belangrijk nieuws in ieder geval. Want na 64 jaar gaan ze breken met de vertrouwde formule. Er komen namelijk 3 smaken bij.
3: Oh.
0: Karamel, sinaasappel en framboos.
3: Oh, dat klinkt mij wel lekker in de
0: oren. Dat vind je wel lekker dan weer.
3: Maar gaat munt er dan helemaal uit?
0: Nee, die munt blijft ook gewoon.
3: Oh, gelukkig.
0: Want
3: okay,
0: dat is
3: okay.
0: Maar ik
3: ja, dat is hun ding ook, toch?
0: Ja, maar ik vind het raar dat je dadelijk after eat, dan denk ik, dan zet je je tanden erin en dan proef je chocola met munt. En ik proef geen chocola met sinaasappel, ook niet met karamel. En, nee, dus zou die naam dan gaan veranderen? Of,
3: nee, want ik denk dat ze daar toch wel een beetje aan hun merk en hun imago willen houden.
0: Ja, nou, ze zeggen zelf ook, de lancering wordt door Nestlé omschreven als de grootste vernieuwing sinds de productie van het chocolaatje. Ja, ook de eerste vernieuwing.
3: Inderdaad.
0: Dus dat is ook meteen de grootste natuurlijk. Hey, en onze AI-muziekgenerator heeft hopelijk ook weer zijn best gedaan. Geen idee of dat gelukt is, ja of nee. Een openingsliedje dat elke dag textueel hetzelfde is, maar qua output elke dag anders. Even

0: heel goed, een stukje, of niet? Komt er namelijk iets of is dit gewoon zo'n einde?
1: Het is gewoon instrumentaal.
0: Nee, mam, einde. Maar ik zie dat jij er blij van wordt in ieder geval.
1: Ja, ik vind het wel heel vrolijk.
0: En ik eigenlijk ook doen straks gewoon nog een keer.

0: Samen met Shakira en Die Die. En die Shakira komt natuurlijk uit het land dat gisteren getroffen werd door een enorme aardbeving, Colombia. Ik zag daar filmpjes van op social media voorbij komen. Wat ik dacht, goeiedag. Heb je toevallig filmpjes
1: gezien? Ik heb wat filmpjes gezien, ja. Het voelt moeilijk om naar te kijken, hoor.
0: Nou, van die gasten die ook op het vliegveld zaten en dat hele gebouw begint te trillen. En ze duiken ergens onder een soort balie, want ze denken echt dat de boel gaat instorten. Ja. Dat is zo angstaanjagend. Ja. Probeer je eens te verplaatsen in die mensen.
1: Ja, ja, precies.
0: Je hebt geen idee hoe heftig die aarde...
1: Je weet ook niet wat er gaat gebeuren, hè?
0: In eerste instantie denk je, what the hell is dat?
1: Ja, precies. Dat. Je hebt geen flauwe idee.
0: Nou, en dan heb je misschien uiteindelijk alles op een rijtje. Denk je, oh, dit is een aardbeving. Ja. En dan vervolgens denk je, hoe erg wordt het? En dan komt inderdaad het dak naar beneden.
1: Ja, schrijnende video's online. Ik zag ook een filmpje van echt een bult puin van wel een gebouw in elkaar gestort.
0: Ja.
1: Met een rij mensen die echt letterlijk met winkelmandjes, zoals wij ze ook kennen, puin aan het ruimen waren om te kijken of er nog
0: slachtoffers,
1: mensen onder zaten.
0: Vreselijk.
1: Verschrikkelijk.
0: Horror.
1: Ja.
0: Even een ander onderwerp. Want misschien heb je het gehoord vanochtend uit de mond van onze eigen Maarten Kortlever in een Keigoeiemorgen. Hij schoof namelijk aan bij Jordi en Mark met slecht nieuws, maar ook met goed nieuws. Nou, het slechte nieuws was dat we dit jaar geen top 900 gaan uitzenden in de maand september. En het goede nieuws is dat we in plaats van die top 900 iets nieuws gaan doen.
2: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
3: De top 1976.
0: Nou, precies dat. De top 1976 gaan we dit jaar doen. En dat doen we niet zomaar, maar dat doen we om te vieren dat Omroep Brabant 50 jaar bestaat. Want als je terugtelt vanaf 2026, 50 jaar, dan kom je uit in 1976. Toen zijn we begonnen als Omroep Brabant met de radio ook. En dat doen we dus speciaal als cadeau voor jou. Omdat we heel erg blij zijn met je. En een extra lange lijst met mooie liedjes uit 60 jaar popmuziek. Dat moet volgens mij een van de mooiste cadeaus worden die je, denk ik, kunt krijgen. Uiteraard is daarvoor straks ook je hulp weer nodig. Hè? Want we gaan met z'n allen die lijsten samenstellen. Stemlijstjes, die willen we weer hebben. Vanaf aanstaande maandagochtend om 7:15 dan gaat de stembus open. En dan rekenen we ook zeker op jouw stemlijstje. Alleen daarvan, van die dag, die dag dat de stembus open gaat, gaan we al een grote happening maken. Dat wordt al een feest op zich. Hoe dat allemaal precies werkt, dat hoor je vanzelf als je lekker blijft luisteren. En het mooie van zo'n lijst is natuurlijk dat we gewoon veel meer liedjes dan voorheen konden draaien.
1: Meer zelfs.
0: Ja, want
1: ja.
0: 900, nee, dan stoppen we niet. Dan gaan we door tot 1976 of 1976. Dus liedjes die voor de top 900 vorig jaar net buiten de boot vielen, komen als het goed is nu wel aan bod. En ja, ik heb nog even gesnuffeld in de lijst van vorig jaar en vooral dan eigenlijk net buiten de lijst van vorig jaar. Ik heb twee liedjes gepakt die vorig jaar echt dikke vette pech hadden, want die haalden de top 900 net niet.
1: Aww.
0: En als je ze hoort, dan denk je misschien, ja, onbegrijpelijk, die horen toch eigenlijk gewoon in zo'n lijst thuis. Nou, de kans dat ze dit jaar dus... Ja, daar
1: is,
0: wel
1: heel groot.
0: Is heel groot. Want die top 900 haalden ze net niet. Nou, dan moet top 1976 een eitje zijn volgens mij. Twee liedjes, die laat ik zo meteen even aan je horen. De ene is er een van Backman Turner Overdrive en de andere is er een van Clouseau. Ik ben heel benieuwd welke van de twee, wat jou betreft, we gaan er gewoon vanuit dat ze het alle twee halen, in de nieuwe editie van de top 1976, ook meteen de allereerste, het hoogst moet eindigen. Luister even mee. Vorig jaar dus niet in de top 900. En misschien wel in jouw stemlijstje voor de top 1976.

0: Bergman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Eerste liedje en tweede, Clouseau, Anne. Vorig jaar niet in de lijst, maar dit jaar waarschijnlijk wel in die top 1976. Welke van de twee moet wat jou betreft het hoogst eindigen?
1: 1.
0: Laat het even weten via de app 06-573-28203. Welke van die twee liedjes moet wat jou betreft in de allereerste editie van de top 1976 als hoogste gaan eindigen? Vorig jaar stonden ze niet in de top 900. Is dat Bergman Turner Overdrive, het eerste liedje? You Ain't Seen Nothing Yet. Of toch het tweede van Clouseau, Anne. Even appen naar 06-573-28203. Gaan we zo meteen na 4:30 even de balans opmaken. En het gave is dat we een van de twee liedjes, het liedje met de meeste stemmen, zo meteen ook nog eens even gaan draaien voor je. Ja, zo zijn we hier, hè.

0: laten we hopen dat dat nog even duurt voordat we een star in heaven zijn.
1: Yeah, you're my star.
0: Ja, dat is lief van je, maar nog even wachten. Anouk en One Word. We gaan richting het nieuws. Het nieuws krijg je zo meteen van Jasper. Wat zit erin, Jasper?
2: Meer dan One Word, want de gemeente Den Bosch die gaat AZC-protestborden weghalen. En ik heb goed nieuws voor mensen die vaak boos kijken.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: In Wil, Reuzel en Riethoven.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
0: Even naar de ANWB, daar zit Helene de Geest voor de stand van zaken qua files. Goedemiddag Helene.
8: Goedemiddag. Ja, er staat een hele lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Het oponthoud is daar een half uur. Er liggen daar bandenresten op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook nog een auto, een vrachtwagen met een klapband dus. En op de A16 van Breda naar Rotterdam een lange file tussen knooppunt Zonzeel en de afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt daar langzaam over 14 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, de zon die schijnt flink. Temperatuur zo'n 25 graden op veel plekken. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 13 graden. Komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd. Is er ook veel ruimte voor de zon. Morgen 30 graden. En donderdag en vrijdag kunnen we de 35 zelfs aantikken. Nieuws krijg je van Jasper Stad.
2: Goedemiddag. Een grote brand in een garage bij een huis in Steensel bij Eindhoven. In de garage staat een elektrische auto, wat het blussen lastig maakt. En ook kunnen bij de brand allerlei gevaarlijke stoffen vrijkomen. Protestborden, vlaggen en spandoeken tegen de komst van een asielopvang in Engelen mogen nog maar op één plek in het dorp worden opgehangen. Alleen op de plek waar de opvanglocatie zou moeten komen. Op andere plekken wordt de boel door de gemeente weggehaald. Je hoort de burgemeester.
10: Wij leven in een land waarin je van mening mag verschillen. En waarbij je vanuit verschillende perspectieven naar een onderdeel kijkt. En dat maakt niet uit over welk onderwerp dat is. En het fijne is dat dat kan in een land als het onze. Dan hou je wel, dat is ook de spelregels waarbij je je aan moet houden. En bij die spelregels hoort niet dat je mensen gaat bedreigen, intimideren of geweld gaat gebruiken.
2: Vanochtend werden een man van 52 en een vrouw van 18 opgepakt. Zij zouden meerdere huizen en auto's uit protest hebben beklad. Bij een huis in Gelderop is vanochtend een explosief gevonden. Ook werd een ruit vernield. In de buurt zijn er nog veel vragen.
11: Ik wandel hier iedere morgen met mijn hond. Hoe komt hier nou toch in vredesnaam een explosief terecht? Heeft het iets met bewoners te maken hier? Heeft het iets met crimineel circuit? Ik weet het niet.
2: Nou, de bewoners zijn op vakantie en ook zij hebben geen idee wie er achter de explosie zit. Het bedrijf achter fietsen van onder meer Batavus, Babu en Sparta is failliet. Het gaat al langer slecht met de Nederlandse fabrikant Axel. Nu heeft de rechter de zaak failliet verklaard. De Consumentenbond adviseert mensen met zo'n fiets bij de verkoper te vragen hoe het zit met de garantie. De verkoper moet die afhandelen, ook na een faillissement. Dus een fietsenmaker kan als oplossing ook zelf reparaties uitvoeren. Goed nieuws voor mensen die vaak het verwijt krijgen dat ze boos of chagrijnig kijken. In Engeland kan je daarmee een jaar lang gratis toegang tot een pretpark winnen. Verschillende parken zijn samen de Straight Face Challenge begonnen. Kijk recht vooruit, strak rechtdoor challenge. Ja. Bezoekers die moeten hiervoor in een achtbaan en zorgen dat ze zo boos en chagrijnig mogelijk kijken.
0: Maar dat lukt niet, Die is bijna onmogelijk, toch?
2: Ja, staan ze zonder emotie op de attractiefoto, dan maken ze kans op een gratis abonnement voor de parken. En hoeveel winnaars zou worden gekozen, dat is dan weer niet duidelijk.
0: Wat lachen dit, zeg. Vind ik wel hele goeie.
12: Ik vind het ook heel grappig.
0: Maar weet je, je bent of bang of je bent blij. Je hebt altijd een emotie in een achtbaan.
2: Zonder emotie strak vooruit kijken.
12: Maar het is dus op één, dat het fotomoment.
2: Ja, echt op het
12: attractiefoto. Als je een beetje goed timed,
0: dat
12: dan moet je gewoon even streng zijn voor jezelf.
0: Nou, dat zou misschien nog lukken. Maar ik bedoel, als er echt een camera op je snoet staat, die continu jouw
2: Het is echt attractie. Ik moest meteen aan die Mr. Bean sketch denken. Dat hij ook zo helemaal zo ogen dicht, half slapend in een achtbaan zit.
9: Oh echt?
2: Ja, ja, daar moest ik meteen aan denken.
9: Dat hij totaal niet geïnteresseerd is.
2: Nee, hij ligt half te slapen zo in de achtbaan.
12: Het zal moeilijk zijn om opgenomen.
0: Ja. Ja. Nou, laat dat maar aan Mr. Bean over. Ja, dat is geen probleem natuurlijk. Hey Jasper, dankjewel. Hè. Tot over een uurtje weer voor een update. Ja, die top 1976 komt eraan. Vanmorgen bekendgemaakt in een Kijk Hoe Je Morgen. Vorig jaar hadden we natuurlijk nog de top 900. En toen vielen er een aantal liedjes net buiten de boot. Maar als het goed is, komen die liedjes die toen net buiten de boot vielen, dit jaar wel gewoon terug. Ik heb een voorbeeld van twee liedjes die toen niet haalden.
13: 1.
0: Drive stond niet in de top 900 en ook Clouseau stond er niet in met Anne. Welke van die twee, ik ga ervan uit dat ze het alle twee halen natuurlijk in dit geval, welke van die twee moet wat jou betreft het hoogst eindigen in de allereerste en nieuwe editie van de top 1976? Laat het maar even weten via de app, dan gaan we het liedje met de meeste stemmen ook draaien. Dus is dat 1 Backman Turner Overdrive of 2 Clouseau? Even appen, zometeen het resultaat.

0: Feels Part 2 is de nieuwe van Sommieu. Voor de allereerste keer hier op de radio bij Omroep Brabant. En wat een mooi liedje. We gaan naar iets nieuws.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Precies, die komt eraan. We hebben dit jaar geen top 900, maar we hebben een top 1976. En dan schakel je misschien net in en dan denk je, ja, hoezo? Een top 1976. Nou, Omroep Brabant bestaat dit jaar 50 jaar. Op 1 september 1976 zijn we begonnen met de radio. Dus we hebben besloten om er een feestelijke editie van te maken dit jaar. En sowieso een groot feest als we 50 jaar bestaan. Maar ook speciaal voor jou als luisteraar een cadeau te geven. Een muzikaal cadeau. En dat muzikale cadeau kun je eigenlijk ook zelf een beetje inpakken. Vind ik ook nog wel mooi.
3: Dat is ook wel leuk. Je mag eigenlijk zelf kiezen.
0: Nou, je mag allerlei dingen in doen, weet je wel. Dat is gaaf. Dan pak je het in en dan stuur je dan ons op. En dan pakken wij het weer uit.
3: Maken wij het nog mooier en dan geven we het weer terug.
0: Het wordt echt een ongelooflijk groot feest. Maar een lange hitlijst dus. Een top 1976 met liedjes uit 60 jaar popmuziek. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus een XXL top 900.
3: Eigenlijk wel.
0: Zo is het gewoon. We gaan 11 dagen lang helemaal los. En we gaan niet alleen overdag los, maar ook tot laat in de avond. Sterker nog tot middernacht. Dus het wordt echt een fantastisch mooi feest. Toen dachten wij, ja, vorig jaar hadden we die top 900. En er stonden een aantal liedjes net buiten die lijst. Die de boot, zal ik maar zeggen, gemist hebben. En er waren toch liedjes waarvan je denkt, ja, die hoort toch eigenlijk in zo'n lijst thuis. Nou ja, goed, met 1976 nummers is de kans groot dat hij het dit jaar wel haalt. En anders dan zou het toch eigenlijk een schande zijn. Ik liet je twee liedjes horen die vorig jaar net buiten de boot vielen. Met daarbij ook de vraag, ja, welke van de twee moet in deze top 1976 dan het hoogst komen? Ik trek wel alvast even aan de bel. De stem is namelijk niet meer mogelijk, maar de liedjes, dat waren deze twee.
1: 1.
0: Dit jaar hopelijk wel dus in de top 1976. Bagman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. En Clouseau met Anne. Ja, de vraag die ik stelde, welke van die twee moet wat jou betreft een hoogst komen in de nieuwe lijst, Marjolein? Was het een nek-aan-nek race of was het een uitgemaakte zaak?
3: Nee, een nek-aan-nek race. Oh. Het zit ook echt dicht bij elkaar.
0: Altijd spannend.
3: Ja, en ik snap het ook, ze zijn allebei erg geliefd. Maar uiteindelijk is er één liedje die heeft 58% van de stemmen.
0: En welke van de twee is dat?
3: Dat is het liedje waarover Anne schrijft naar ons.
0: Nou?
3: Ja, natuurlijk. Het nummer van Anne. Altijd leuk om mijn eigen nummer te horen.
0: Nou, daar is
4: hij dan. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
0: Je zal maar een eigen liedje hebben.
4: Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren.
0: Ik kan alleen maar zeggen, stem hem in de top 1976. Vanaf aanstaande maandagochtend 8:15 gaan de stembussen open en kun

0: Clouseau en dan verkozen boven Bergman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Nog een goede vraag van René. Wanneer wordt die top 1976 nou uitgezonden? Nou, daar starten we mee op 1 september. Dacht dat het eigenlijk ook groot feest is hier bij Omroep Brabant, omdat we dan 50 jaar bestaan. En die loopt tot en met vrijdag 11 september. Dus 11 dagen pret op de radio. Meer informatie over de stembus, het openen van de stembus, volgt deze week. Hè. Dus hou de radio lekker aan.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, wat ik al zei, die opening van de stembus gaat sowieso ook een hele toffe dag worden met allemaal bijzondere dingen. Maar daar hoor je in de loop van de week veel meer over. Een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Ik ga bellen richting Rijsbergen. En daar zit, even kijken, tuincentrum De Bosrand Rijsbergen aan de Antwerpse weg nummer 30A. We bellen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.
2: Welkom bij tuincentrum De Bosrand.
0: Nou ja, die zoek ik.
2: Je wordt nu doorverbonden naar een van onze medewerkers. Een moment geduld alsjeblieft.
0: Nou, die hebben er zin in.
3: Tuincentrum De Bosrand, u spreekt met Ilse.
0: Dag Ilse, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoi, ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
3: Dankjewel.
0: Namens ons en de rest van Brabant. Ja, want het is toch weer gewoon dinsdag vandaag, hè? Bam.
3: Inderdaad.
0: Ja, en dan moet er weer hard gewerkt worden, denk ik, of niet?
3: Zeker weten.
0: Ja, wat ben je bijvoorbeeld op dit moment aan het doen, als ik vragen mag?
3: Je gaat het niet geloven, maar ik ben aan het werk in de kerstshow.
0: Ja, dat geloof ik wel, want ja. Ik snap dat jullie daar op tijd mee beginnen natuurlijk. En wat gaat hot worden tijdens de kerstshow aan het einde van het jaar? Wat wordt een collectors item, zal ik maar zeggen? Wat willen mensen hebben?
3: Strikken is nog steeds helemaal hot.
0: Strikken voor in de boom bedoel je gewoon,
3: ja,
0: van die dingen?
3: Ja.
0: Is dat dan in plaats van ballen of is dat als extra?
3: Als extra.
0: Extraatje, oké. Okay. Nou, jij in de kerstshow. Met welk stukje muziek kan ik je blij maken? Waar krijg jij nog een beetje energie van?

En Michel Tillo en Ice Topego, die was voor de mensen van het tuincentrum De Bosrand in Rijsbergen, waar ze dus bezig zijn met de kerstshow. Ja, daar moet je op tijd mee beginnen, wil je die tegen november zo'n beetje klaar hebben natuurlijk. En hopelijk hebben ze even genoten van dat zomerse deuntje. Morgen dan bellen we weer met een bedrijf in onze provincie. We gaan richting vijven met deze uit de jaren 80. Dit is Robbie Neville en

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
5: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
7: Ah, wat een schatje.
8: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: De prijs

0: shirten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
2: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat meldden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan voor de verkeersinformatie even naar Helene de Geest van de ANWB. Helene, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Er staan een paar korte files. Eentje op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Drunen. De vertraging is daar 10 minuten. En verder is het wat drukker op de randweg van Eindhoven, de N2 van Eindhoven naar het zuiden. Tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven ook ruim 10 minuten oponthoud.
5: Nou, dankjewel. Seksuoloog Christa Bets uit Breda die gooit ook vandaag weer even een spreekkameronderwerp op tafel. In de hoop dat je er misschien ook wel wat aan hebt. Het zou zomaar kunnen aan al die informatie. Ja, en verder barsten we van de goede muziek. Ik heb zometeen een vakantieliedje van Madonna voor je klaarstaan.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
14: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
15: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
16: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
17: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
18: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
17: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
19: Stem vanaf maandagochtend 8:15
18: via omroepbrabant.nl/top1976.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Afslag Zuid, Ronnie Balk.
20: Hey, goedemiddag.

0: zomers zonnig vakantieliedje van Madonna uit de jaren 80. En Holiday!
1: Omroep Brabant.
0: Beyoncé, die ga je zo meteen horen met Crazy in Love. Maar eerst eventjes naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Opnieuw problemen door de natuurbrand bij Venray. Het vuur in natuurgebied Boshuizer Bergen luidde vandaag weer even op. Het is wel ondertussen al geblust, maar de grond is nog altijd heet. En door droogte kunnen gemakkelijk nieuwe brandhaarden ontstaan. Nou, door het nablussen rijden er door 8 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Kuik.
0: Dat blijft ook iedere keer monitoren daar, hè? Want ja, het kan in één keer uit de grond komen, hoppakee, ja, dat het weer fikt en dan binnen no time staat de hele tent
2: precies
0: in de
2: hele. Weer een bepaalde wind of zo wat erop moet komen en dan is het weer hens.
0: Nou, ja, fijn dat er in ieder geval een vinger aan de pols wordt gehouden.
2: Dat zeker, ja. En een noodlanding in Noorwegen verliep goed, al zou je dat aan het eindresultaat niet meteen zeggen. Een klein vliegtuig kreeg motorproblemen en moest landen in een weiland. De motor verloor tijdens de vlucht vermogen en bij de landing draaide al vliegend het toestel langzaam om en belandde het dus uiteindelijk op zijn dak in het weiland.
0: Zo.
2: Wonder boven wonder, echt dankzij die piloot. Beide inzitten, ongedeerd, niks aan de hand. Uit het vliegtuig gekropen. Ja, heel duidelijk ook doorgegeven aan de hulpdiensten. Van nou, dit is er gebeurd, hier zitten we, hier zijn we.
0: Engeltje op de schouders.
2: Maar als je die foto ziet, het is letterlijk gewoon, het is zo'n klein vlieger, dus hij heeft zo'n soort vleugel recht over het dak heen.
0: Ja, en ligt
2: daar ligt hij op gewoon.
0: Zo, helder.
2: Ja, heel raar.
0: Je zal er maar in zitten, toch? Maar ja, ze kunnen het in ieder geval navertellen, dus dat is wel fijn.
2: Ja, precies. En Tilburger Assis Lessie, die vond dat een populair basketbalveldje in zijn stad wel wat kleur kon gebruiken. Het veld wordt veel gebruikt, maar was volgens hem grijs en saai. Dus vroeg hij bij de gemeente of die het mocht aanpakken en hij kreeg groen licht. Hij ging 4 dagen lang aan de slag met felle kleuren en abstracte vormen. En nu is het 20 jaar oude veldje er weer uit als nieuw.
0: Wat is echt, dit is heel tof. Normaal gesproken, dan gooit de gemeente meteen de deur dicht.
2: Ja.
0: Doe even normaal,
2: dan
0: man.
2: Dan denken ze graffiti of zo.
0: Ja, dat moet niet hebben.
2: Nee, maar hij heeft er echt een soort kunstwerk ook van gemaakt. Het ziet er ook niet uit als graffiti. Het is gewoon heel, heel leuk en heel speels gemaakt.
0: Wat grappig dit, zeg.
2: Ja, nou ja,
0: het kan dus nog wel. Er zijn gemeentes die dit hoeft toestaan. Even een kleine waarschuwing.

0: Beyoncé hier in Alfslag Zuid en Crazy in Love. Ja, het is een bloedhete zomer en ook de komende dagen wordt het weer ontzettend warm. We kunnen donderdag en vrijdag de 35 graden aantikken hier in Brabant. Hopelijk is het ook een beetje op temperatuur in de slaapkamer. We bellen ook deze week even met de seksuoloog Christa Bets uit Breda om maar weer eens eventjes een spreekkameronderwerp op tafel te gooien. En het zou zomaar kunnen zijn dat je er ook nog wat aan hebt. Zou altijd handig zijn. Christa, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik begrijp dat een van de dingen die in jouw spreekkamer regelmatig op tafel komt, dat dat toch het verschil in seksueel verlangen is.
1: Ja, zeker. Het verschil in verlangen komt best wel veel voor.
0: Ja, maar ja. Waar zit hem dat in, dat verschil in seksueel verlangen?
1: Dat de ene meer wil dan de ander. En dat kan te maken hebben met ziekte natuurlijk. Pijn bij het vrijen of het hoofd is te vol. Of het is te warm voor de een en voor de ander weer niet. Ja, het kan verschillende redenen hebben waarom iemand minder zin heeft dan de ander.
0: Ja, wel lastig om dat ook van elkaar misschien in sommige gevallen te begrijpen.
1: Zeker, zeker. Want ja, dan moet je het ook nog uitleggen. En de ene die voelt zich schuldig. Hè, dat krijg je heel vaak, dat degene die minder zin heeft zich schuldig voelt ten aanzien van de ander. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. Niet goed voor je relatie.
0: Nee, niet goed voor je relatie. En dan komen ze bij jou. En wat adviseer jij dan?
1: Ja, dan komen we toch weer bij het bekende, hè? Communicatie.
0: Praten, ja. Praten.
1: Ja, en vooral zeggen wat de reden is. Kijk, wat je vaak hoort is dat mensen in bijvoorbeeld op vakantie of in het weekend wel zin hebben. Mm-hmm. Ja, dan hebben we het over een druk hoofd. Te druk met het werken of de kinderen of met jezelf. Dat je het moeilijk vindt om het allemaal te organiseren. En dan wil je partner ook nog even aandacht hebben. En soms komt dat niet uit.
0: Nee.
1: Als je dan merkt dat het in het weekend of in de vakantie, dat je daar wel open voor staat. Ja, dan zou ik zeggen, van geef dat ook aan je partner. Dan kunnen jullie kijken hoe je dagen wat beter kan organiseren. En het weekend of de vakanties wat meer kan plannen.
0: Ja, misschien iets heel raars, maar de agenda strekken. Of is dat helemaal nat dan?
1: Ja. Ik denk dat je dat zeker moet doen. Kijk, we plannen alles. We plannen om naar het sportschool te gaan, naar vriendinnen te gaan, nou, noem maar op. En dit mogen we ook plannen. Maar heel veel mensen zeggen dan van ja, maar ja, hoezo ga ik dat plannen?
0: Ja.
1: Maar ja, kijk, als je elkaar net kent, dan...
0: Dan hoef je niks te plannen, dan gaat het allemaal vanzelf.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, en als je dan met elkaar wat langer bent, ja, dan is het, dan denk je aan andere dingen. Dan denk je aan lekker met z'n tweeën een filmpje kijken. Dus je zal echt moeten plannen een soort leuke dateavond of middag of dag te hebben.
0: Ja, is dat verschil in behoefte echt een heel groot probleem? Of zijn er ook nog heel veel relaties waar het wel levelt qua seksueel verlangen?
1: Oh, zeker.
0: Ja?
1: Ja, niet zeker. Die mensen zie ik dan ook niet.
0: Nee, dat is waar. Die krijg jij niet in de slaapkamer. Of in de slaapkamer, sorry. In de spreekkamer.
1: Nee. Je komt zelfs niet tegen in de slaapkamer.
0: Nee, precies. Slip of the tongue, sorry.
1: Nee, dat komt zeker voor mij goed. Je hebt niet altijd zin in hetzelfde. Kijk, als je met je partner uit eten gaat, je gaat ook niet altijd hetzelfde eten als je partner. Dus dat je andere behoeften soms hebt en de ene meer dan de ander, ja, dat is ook logisch. Dus wees open naar elkaar en laat het ook af en toe gebeuren dat het gewoon de ene wel zin heeft en de ander niet.
0: Ja, want hoe vaak doen we het gemiddeld, Christa? Want er zijn ongetwijfeld onderzoeken op losgelaten. En niet dat je je daar aan vast moet houden, maar ik denk dat mensen zich daar toch misschien een beetje aan spiegelen.
1: Nou, het ligt er ook aan. Kijk, ze zeggen één keer in de week gemiddeld. Maar dat ligt er ook aan hoe je leven in elkaar zit. Hoe druk je het hebt. Mensen met kinderen in verhouding wat minder, want die hebben het wat drukker. Leeftijd is ook wel bepalend. Ouderen hebben in verhouding minder seks. De jongeren weer wat vaker. Dus het is verschillend. Maar een kleine één keer in de week gemiddeld. Laten we dat zo zeggen.
0: Ja, we hadden het net over de agenda strekken. Zei ik een beetje gekscherend. Maar je zegt, dat is eigenlijk misschien best een goed plan, want we plannen veel meer. Dat betekent als je de agenda trekt, dat je er misschien lichamelijk en geestelijk niet klaar voor bent. Dus dat je een soort van zin moet maken. Kun je zin maken?
1: Ja, kijk, mits je natuurlijk geen lichamelijke beperking hebt, ziektes hebt of wat dan ook, zou dat zeker kunnen. Kijk, en wat ga je plannen? Ga je een leuke dateavond, dat je wat intiemer bent met elkaar, en dat bedoel ik nog ineens lijfelijk, maar dat je wat meer gaat levelen met elkaar, wat meer aandacht voor elkaar hebt. En dan krijg je automatisch ook wel wat meer zin om anders te kijken naar de ander. Want zin komt niet zomaar. zin komt als je hoofd open is en klaar is om de ander te voelen, te kussen. En wat je nog meer doet, ja, dat is in afstemming met elkaar. Kijk, je hoeft niet altijd all the way te gaan.
0: Nee. Wat doet een verschil in seksueel verlangen eigenlijk met je relatie? Als dat lang aanhoudt, betekent dat dan sowieso eigenlijk einde relatie? Punt?
1: Nee, je krijgt wel wat, als je niet uitkijkt, heel veel frustraties bij degene die meer wil. Mm-hmm. En dat is heel vervelend, want die voelt zich niet gezien, of hij of zij. Men voelt zich niet gezien, laat ik het zo zeggen. Men voelt zich niet gewild, aantrekkelijk soms. Dus dat is wat voor jezelf wilt. En degene die verminderd zin heeft, die voelt zich weer schuldig. Dus je krijgt wat een disbalans in een relatie als je niet uitkijkt. Dus nogmaals, ga kijken wat wel mogelijk is. Ga kijken, hè, als de ander geen zin heeft, wat is de reden daarvan? Of kunnen we het op een andere manier leuk en intiem maken?
0: Ja, en als je er samen niet uitkomt, dan toch uiteindelijk hulp zoeken. Want die disbalans, op de lange termijn gaat dat natuurlijk helemaal mis.
1: Ja. Ja.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel Christa voor deze week weer. Volgende week dan spreken we je weer op dit tijdstip voor een nieuw hot item uit jouw, niet slaapkamer, maar spreekkamer. En ik wens jou een hele mooie dinsdag toe nog verder.
1: Ik jou ook.
0: Oké, dankjewel. Houdoe.

0: Pink en Get This Party Started hier in Afslag Zuid. En die hoorde onze seksuoloog Christa Bets uit Breda. Vandaag een hot topic uit haar spreekkamer. Slaapkamer zei ik per ongeluk, maar ik bedoelde natuurlijk spreekkamer. Het verschil in seksueel verlangen eigenlijk in een relatie. Ik lees het maar even anoniem voor van iemand. Die zegt één keer in de week, want daar had Christa het over. Eén keer in de week is ongeveer gemiddeld. Eén keer in de week, vraagteken. Mijn ex die wilde 6 keer per dag. En dat was dan nog een rustige dag. Soms wilde ze zelfs wel vaker. 3 keer raden, ik denk 1 keer genoeg. Waarom het mijn ex is. Nou, goed, precies, ik snap hem. Dankjewel. En volgende week dan meldt Christa zich weer. Overigens volgens mij alweer voor de laatste keer. Met een nieuw topic uit haar spreekkamer. Ondertussen richting Jasper, want die heeft het nieuws. Wat zit er in Jasper zometeen?
1: Er is per toeval een grote natuurbrand voorkomen in Brabant. En ik heb zo'n belangrijke oproep namens de energiemaatschappijen.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
6: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: 1 over half 6, hoest met de files in Brabant. Helene de Geest van de ANWB, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Nou, in heel Nederland zijn er sowieso heel veel ongelukken gebeurd. En ook in het zuiden van het land. Op de A58 Bergen op Zoom Breda gebeurde een ernstig ongeluk bij Breda West. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Etten-Leur begint het behoorlijk vast te lopen. Als het goed is gaat het overigens niet al te lang meer duren. Ook een ongeluk op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. En daar is een motorrijder, een politiemotor bij betrokken, bij Meerhoven. De parallelbaan is nu dicht en daardoor sta je ook daar vanaf Waalre ongeveer een kwartier in de file.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, een lekkere zonnige dag. Temperaturen zo'n 25 graden nog vanavond en vannacht is het helder. Koelt het af naar een graad of 13. Komende dagen wordt er warme lucht aangevoerd. Zeer warme lucht. Is er ook veel ruimte voor de zon. Morgen 30 graden en donderdag en vrijdag kunnen we de 35 graden aantikken. En voor nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedemiddag, de gemeente Den Bosch en de politie denken dat er de komende tijd nog meer mensen kunnen worden opgepakt vanwege de beklallingen en vernielingen in Engelen. Vanochtend werd een man van 52 en zijn dochter van 18 van hun bed gelicht. Volgens de politie was dat een duidelijk statement.
9: Kijk, in een democratie is het heel belangrijk dat ieder zijn stem kan laten horen. Hè. Daar mag je ook van elkaar van mening verschillen. Maar wat we zagen is dat de vrijheid en de veiligheid van mensen om zich in hun mening te uiten werd aangetast door deze vernielingen.
1: In Engelen en Bokhoven is er een felle discussie over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang voor jonge asielzoekers. Om water langer vast te houden gaat waterschap Aa en Maas 24 stuwen in beken en sloten aanleggen in het oosten van Brabant. Na de zomer worden de eerste stuwen geplaatst in Asten, Someren en Deurne. Het hele project kost bij elkaar zo'n €1,7 miljoen. De provincie betaalt daar deels aan mee. Per toeval is er vanmiddag een natuurbrand ontdekt in Waalwijk. Defensie vloog met een helikopter over het gebied tijdens een training toen de bemanning rook zag. Die schakelde meteen de brandweer in. Daardoor was het vuur snel onder controle en is een grote natuurbrand voorkomen. Spotify gaat duidelijker laten zien of de muziek die je luistert met AI is gemaakt. Artiesten die krijgen een duidelijk label op hun profiel, maar ook in playlisten of bij zoekopdrachten. En ook wordt de kunstmatige muziek niet meer door Spotify voorgesteld in playlisten of als persoonlijke tip. Spotify wil zo transparanter zijn over waar muziek vandaan komt. De nieuwe functie met AI-labels wordt vanaf volgende maand uitgerold. Dan nog een belangrijke oproep. Laat morgenavond tussen 7 en 9 uur je wasmachine uit. Zet je elektrische auto niet aan de lader. En laat ook de vaatwasser even met rust. Dat verzoek doet netbeheerder Tennet vanwege de zonsverduistering. Morgenavond dan schuift de maan voor de zon en is de zon 2 minuten lang bijna 90% bedekt boven Nederland. En dat merken energiebedrijven in heel Europa. Meteen aan de zonne-energie, vertelt Tennet bij BNR.
10: In het totaal voor heel Europa op de piek ongeveer 9.500 megawatt. Dat is ongeveer 2/3 van het verbruik van Nederland. Mm-hmm. En voor Nederland is het 1300.
1: Ja, er valt dus een hoop energie weg morgen. Energiebedrijven laten daarom gas- en kolencentrales een paar uur extra draaien. Maar om problemen te voorkomen is het belangrijk dat we vooral naar de zonsverduistering buiten kijken. En dus niet stiekem tussendoor nog een wasje draaien of de airco vol aanzetten.
0: Maar wat moet ik nou in mijn leven waar ik mijn wasmachine niet aan mag zetten? De water was er niet tussen 70.
7: Nou, dat overleven we vast tussen 2 uurtjes.
0: Ik dacht in eerste instantie toen ik het hoorde, dit is een grap. Weet je, maar dat is natuurlijk eigenlijk als je na gaat denken, verder gaat denken, dan zit er... Ja, dat is,
7: ik vind het best logisch.
0: Ook heel logisch. Nee, ja, absoluut. Maar ja, je staat er niet bij stil.
7: Nee, zeker niet.
1: Nou ja, wat grappig. Dan zeg ik ook, ja, 7 uur. Dan doet natuurlijk iedereen klaar met eten.
0: Ja,
1: laat de vaatwasser aan.
0: In dit geval, laat de vaten gewoon even staan. Ga lekker naar buiten en zet zo'n bril op. En ga naar de zonsverduistering kijken. Dat denk ik maar
1: dat
0: niet.
1: Dat is de tip. Ja.
0: Dat is de tip uiteindelijk.
1: Het verzoek eigenlijk zelfs. Dat is de tip.
0: Maar vooral dat dingen in ieder geval niet aanzetten. Goh, daar zullen ook heel veel pubers blij zijn. Die mogen laat opblijven. Die mogen de vaatmachine later even dat. Hey, dankjewel Jasper. Tot over een uurtje weer. En wij gaan zo meteen een spelletje spelen, Marjolein.
7: Dat gaan wij.
0: Heb jij hem in de studio of niet?
7: Nog niet, hij komt er zo aan.
0: Oké, hij komt er zo aan, hoor.
11: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, want hij komt er zo direct aan. De echte roulette tafel. Daar gaat zo meteen weer een balletje doorheen rollen. En vervolgens gaat dat balletje natuurlijk op een getal terechtkomen, als het goed is. Het is nog nooit mislukt.
7: Nee, altijd een getal.
0: Altijd een getal. Alleen de vraag is dat een even of een oneven getal waarop het balletje gaat vallen? Je kunt wat ons betreft nu al inzetten. Dat vinden we hartstikke leuk via de app. Dus gewoon even een gokkie wagen. Wat zegt je gevoel, hè? Het balletje gaat vallen op een even of een oneven getal. Nou, laat dan via even of oneven even wat... via even of oneven even wat weten. 06-573-28203. Waar denk jij dat het balletje op gaat vallen? Is het een even getal of is het een oneven getal? En als je het goed hebt, dan kan het zomaar zijn dat je straks mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. En dat je dus kans maakt op de anti-stress Brabo-bolide. Eerst dus nog heel even inzetten. Gaat het balletje vallen op een even of een oneven getal? 06-573-28203.

0: dancefloor. Als je zometeen mee wilt doen met Ronnie's Radio Roulette, kun je nog heel even inzetten.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Want zometeen ga ik aan de bel trekken en dan sluit het inzetten, zal ik maar zeggen. Gaat het balletje straks vallen op een even of een oneven getal? Dat is de vraag. Nou, app even of oneven naar 06-573-28203. Wat zegt je gevoel? Dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Dus gaat het balletje vallen op een even of een oneven getal? 06-573-28203. Je hebt nog heel even om in te zetten. Gaan wij in de tussentijd naar Donnie de Koning van Weerplaza. Dag Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een zeer aangename dinsdag vandaag in onze provincie qua weer.
2: Ja, klopt inderdaad. Alsnog wel gewoon de zomerse 25 graden gehad op alle weerstations in Noord-Brabant. Dus die hittegolf, dat gaat zeker wel lukken. Maar vandaag ja, viel het eigenlijk natuurlijk nog relatief wel mee met wat we de komende dagen gaan krijgen.
0: Ja, want het wordt warm, hè?
2: Ja, het wordt inderdaad warm. Komende nacht gaat het nog wel aardig afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. Dus misschien nog eventjes de ramen openzetten om die koude lucht binnen te laten. Want morgen wordt het de eerste dag met die tropische temperaturen van dan zo'n 31 graden met flink wat zonneschijn daarbij. Ook helder weer, dus dat is natuurlijk goed nieuws voor het bekijken van de gedeeltelijke zonsverduistering morgenavond. En dan zien we op donderdag en vrijdag dat die temperatuur toch nog wel een stuk verder omhoog gaat. Met op donderdag waardes tussen de 34 en 36 graden. En vrijdag misschien lokaal wel 37 graden. Dus het worden echt twee hele hete dagen donderdag en vrijdag.
0: Ja, meestal na dat soort dagen dan volgt er een enorme knal aan de hemel. Hoe zit dat nu?
2: Ja, dat zal waarschijnlijk wel meevallen, maar de temperatuur gaat wel langzaam wat verder omlaag. Met op zaterdag waarde zo tussen 26 en 30 graden. We zien aan het einde van de dag dan wel kans op een bui. En de dagen daarna gaat die tropische temperatuur er niet terugkeren. Met op zondag 25 graden en in de nieuwe week komen we daar zelfs onderuit. Met zelfs ook kans op enkele buien. Dus we gaan wel iets ander weer tegemoet.
0: Oké, nog even genieten van de warmte voor zover dat lekker is voor je. Ja. En volgende week gewoon de paraplu maar weer tevoorschijn halen.
2: Wie weet, wie weet.
0: Hey, dankjewel Donnie. Fijne avond en tot de volgende weer.
2: Fijne avond.
0: Hoi. Nou, je hoort het, ik trek aan de bel, dus inzetten is niet meer mogelijk. Want ik vroeg je om te appen of het balletje gaat vallen, voor jouw gevoel, op een even of een oneven getal. Dat was eigenlijk de enige vraag. Nou, heel veel mensen die lekker een appje hebben gestuurd. Dus het kan zomaar zijn dat je zometeen bij het rechte eind hebt. En dat we je terugbellen. En dat je dus mee mag doen met Ronnie's Radio Roulette. En dat je dus die anti-stress Brabo-bolide wint. Je krijgt dan een vraag voorgeschoteld. Die vraag is weer gekoppeld aan het nummer waar die op gaat vallen. Als de vraag niet goed beantwoord wordt, dan gooien we de lijn open. Zo werkt het, hè? Maar eerst maar even draaien, Marjolein, of
3: niet? Laten we dat maar doen.
0: Aftellen. 3, 2, 1, go!
4: Ronnie's Radio Roulette.
0: En je hoort hem rammelen. Het balletje gaat door de roulettetafel in onze studio. En gaat die vallen op een even of op een oneven getal? Dat is altijd de vraag. En er is er maar één die het antwoord heeft.
3: Even.
0: Jij weet het zeker, hè?
3: Ik weet het zeker.
0: Want dit is altijd wel een momentje.
3: Ik weet het, dit is het hele probleem. Maar als het goed is...
0: Is het even.
3: Is het even.
0: Oké. Goed, nou, als je dus zojuist even hebt geappt... Als je even hebt geappt... Dan kan het zijn dat we je zo meteen bellen. En dat je mee mag doen met ons spelletje. Dus dat je zo direct onze kandidaat bent in de Ronnie's Radio Roulette. En uiteindelijk gewoon een nieuwe auto wint, hè? Oké, een anti-stress Brabo-bolide. Maar wel een hele gave. Dus heb je even geappt... Zorg

0: Mij.
1: Het is tijd voor het spelletje.
2: Rudy's Radio Roulette.
1: Ja, Marjolein die liet het balletje net rollen door de roulettetafel hier in onze radiostudio. En volgens jou kwam die op een even getal uit.
3: Aha.
1: Wat is dat even getal dan?
3: 32.
1: Dat is heel goed.
3: Ja,
1: dat is goed. Ja, ja, ja.
3: Gelukkig.
1: Nou, gelukkig hadden we ook Ineke. Die voelde het aankomen dat het balletje op een even getal ging vallen, Ineke. Dat vind ik knap van jou.
4: Ja, heel knap. Ja.
1: Heel knap, heel knap. Dat betekent dat je zometeen kans maakt op de anti-stress Brabo-bolide. Maar dan moet je nog wel even een vraag beantwoorden die bij, wat zei Marjolein?
3: 32 hoort.
1: 32 hoort. Even kijken. En als je het antwoord nou niet weet, ja, dan is het dikke vette pech. Zou hartstikke jammer zijn. Maar dan gaan we de lijnen opengooien. Mag iedereen meedoen. Oké. Nummer 32, zei je,
3: Marjolein.
1: Ja,
3: dat was hem. Heb je hem gevonden?
1: Oh, dat is ook nog een recente vraag. Ook nog. Oh. Die is echt volgens mij vandaag erin geduwd, denk ik. Luister goed, Ineke. Want ik wil graag antwoord op de volgende vraag van jou. Noem één van de twee landen waar de volledige zonsverduistering van morgenavond te zien is.
4: Dus de twee landen.
1: Ja, dus de volledige zonsverduistering. Hier in Nederland kun je hem ook zien. Maar het gaat om twee landen zijn er met name genoemd. Waar je de volledige zonsverduistering kunt zien. Nou, als je één van die twee noemt, ben ik een blij mens. En jij ook, want dan winnen namelijk.
4: Ik denk Duitsland.
1: Duitsland.
4: Ja?
3: Dat is niet goed.
1: Nee, dat is niet goed. Nee. Oh, dat vind ik zo jammer. Nou, wel dankjewel voor je deelname en een fijne avond gewenst. En wat wij gaan doen, we gaan de lijnen opengooien. Dus als jij denkt, ja hallo, ik weet het wel. Nou, laat het ons dan vooral even weten via de app 06-573-28203. Want dan ben je dus wel direct een winnaar, hè? Noem één van de twee landen die eigenlijk toch wel bij naam worden genoemd, waar de volledige zonsverduistering van morgen te zien is. Hier in Nederland zie je hem niet helemaal. Zie je niet volledig. Maar er zijn twee landen die genoemd worden waar dat wel aan de orde is. Nou, als je één van die twee landen noemt, dan zijn wij blij. En dan spreken we je zometeen misschien in de uitzending. 06-573-28203. Even appen. En wie weet win je zo de anti-stress Brabo-bolide.

0: Als het ergens goed is in Brabant, Loes...
1: Is het Oude Bosch?
0: Nou, dat dacht ik ook. Heb je het goed naar uw zin daar? Wonen er al lang, of niet?
1: Wat zei je?
0: Woon je er al lang?
1: Geboren in
0: Getogen. Oh god, dan gaat het al even gesmeed aan natuurlijk. En wat is nou, zal ik maar zeggen, het plekje dat jij absoluut kan aanbevelen in Oudenbosch? Dan denk ik natuurlijk meteen aan de basiliek. Maar iets anders een keer?
1: De kleine kapel, die zit er wel vlakbij. Maar dat is echt de kopie van de grote kerk.
0: Ja.
1: En die hebben ze eerst gezet voordat ze de grote kerk gingen zetten. En dan was het van de broeders, was die.
0: Ja,
1: en daar heb je dan... Daar heb je dan ook nog een hele groot arboretum bij, dus daar kun je allemaal naartoe.
0: Kijk, en dat zijn mensen, dat weten mensen dan misschien weer niet. Vind ik een goede tip voor de mensen die nu luisteren, denken, nou, moet dat toch eens even een keer gaan kijken. Eens even kijken of dat wij een anti-stress Brabant-bolide richting Oudenbosch kunnen sturen. Want ik zei al, noem één van de twee landen waar echt de volledige zonsverduistering morgenavond te zien is. In Nederland natuurlijk maar voor een deel. Nou, één van de twee is eigenlijk voldoende. Loes, roep eens wat.
1: Spanje.
0: Spanje, en dan had je ook nog, weet je de andere ook nog toevallig of niet?
1: Volgens mij Portugal.
0: Nee, IJsland was dat.
1: IJsland, ja. Oké.
0: Maar Spanje is goed, levert jou een anti-stress Brabant-bolide op. Die gaan we lekker naar je opsturen. Ik wil je kei bedanken voor je deelname. En ik wens je nog een hele mooie avond, Loes.
1: Oké, hetzelfde, dankjewel.
0: Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
10: Ah, wat een schatje.
11: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dan gaan we naar Helene de Geest. En die is van de ANWB. Die weet waar het druk is. Wat ongelukken gebeurt, zei je daar straks, Helene.
16: Ja, klopt. Maar die zijn gelukkig allemaal van de weg. Op de N2 gebeurde een ongeluk. Maar dat is dus, die is nu weer vrij. Er staat nog wel een korte file daardoor op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De vertraging is nog 10 minuten. Verder nog file op de A17 Dordrecht-Roosendaal bij Oudenbosch. Daar ook 10 minuten op onthoud. En op de A67 Belgische grenzen Eindhoven tussen Valkenswaard en knooppunt de Hocht ook nog 5 minuten extra reistijd.
6: Dankjewel. Straks dan hopen we iemand aan de lijn te krijgen die naar het WK gaat met een sport waar ik persoonlijk nog nooit van had gehoord. En die eigenlijk ook hartstikke bijzonder is. En ja, weet je, dat komt gewoon allemaal uit Brabant. Daar mogen we hartstikke trots op zijn. Spreken we nog voor 6:30. En verder nog een paar fijne liedjes. Eternal staat klaar met Power of a Woman. En ook de Bee Gees met Night Fever.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
24: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
23: En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
26: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
27: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
26: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
27: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Silvermail. Boek deze rondvaart snel op silvermail.nl.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Op 1 september is het feest.
30: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
31: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
32: Het jaar waarin we zijn begonnen.
30: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
33: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
34: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Afslag Zuid.

0: Summer, die heeft een nieuwe single. Die hoor je zo meteen hier in Afslag Zuid. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
1: De opluchting was groot bij Dave uit Helmond toen hij na een maand zoeken zijn vermiste papegaai Radja dacht terug te vinden. Alleen bleek hij de verkeerde papegaai mee naar huis te hebben genomen. Een Belgisch gezin kwam langs en de vogel begon zijn eigenaar meteen te kroelen.
0: Dag.
1: De ring om zijn pootje bevestigde het. Hij leek identiek op zijn Radja, ja, maar het was hem niet. Dus Dave die moet nog steeds wanhopig verder zoeken naar toch zijn eigen vogel.
0: Het was de Belgische versie van Radja.
1: Het was de Belgische versie van Radja.
0: Zou die dan ook een beetje Belgisch praten, hè, die papegaai?
1: Nou,
0: ja, we maken er een geintje van, maar ik snap dat je dan natuurlijk, ja, dat je enorm baalt, want je denkt
1: Dave heeft echt stress. Het is heel zielig. Hij is echt enorm aan het zoeken. Ja. En hij zegt ook, ik weet gewoon niet meer waar die is. En hij is bang. Hij zegt, zo'n vogel overleeft eigenlijk helemaal niet buiten. Die heeft echt nootjes en fruit en zo nodig. Die zegt, ik denk dat iemand hem gewoon heeft gepakt.
0: Ja, nou, aan de ene kant hoop je dat misschien dan ook wel, omdat hij dan nog gewoon te eten krijgt, denk ik.
1: En
0: dat
1: wel.
0: Hij ook leeft. Maar ja, goed, je wil hem ook weer terug.
1: Geef hem gewoon weer terug.
0: Precies.
1: Zielig. En op een begraafplaats in Den Haag zijn mogelijk jarenlang sieraden en zelfs gouden vullingen uit graven gestolen.
0: Hou op!
1: Een grafdelver was daarvoor al verdachte, maar nu zijn ook twee medewerkers van de gemeente in beeld. Ze zouden de spullen hebben doorverkocht. Uit hoeveel graven kostbaarheden zijn verdwenen is waarschijnlijk niet meer precies te achterhalen, maar het wordt nu allemaal wel onderzocht. En een opmerkelijke botsing in Italië. Daar botste een Fiat Panda namelijk op een privéjet.
0: Ik heb het filmpje gezien. Natuurlijk heb ik het filmpje gezien. Hoe kan dat?
1: Natuurlijk heb jij dit al gezien.
0: Maar ik dacht echt, hoe dan? Wat is daar gebeurd?
1: Ja, nou, de auto van een bagagebedrijf reed tegen het vliegtuig terwijl dat aan een taxi was. Ja, het ziet er heel komisch uit en er is gelukkig ook niemand gewond geraakt. Maar het is best serieus, want de bestuurder van die panda, die zou mogelijk onwel zijn geworden.
0: Ah, dat dacht ik al, want zo ziet het er ook uit. Ja. Want hij gaat gewoon echt ram op. Dat ik denk van, nou, hij twijfelt ook niet of zo. Het is gewoon hoppakee, bam, tegen de neus aan.
1: Precies, als dit het ook niet was, dan was het een bewuste aanrijding geweest.
0: Ja,
1: want zo
0: precies.
1: Duidelijk reed die auto op het vliegtuig af. Nou, niemand raakte dus gewond, maar die neus van die privéjet, die is wel helemaal kapot en dat kost nieuw zo'n 6 miljoen euro.
0: Ketching, ketching, ketching. Ja, duur ongelukje daar. Ja, ik vond het heel bizar om te zien. Ik denk, hoe dan?
1: Ja, hoe dan?
0: Wat is daar gebeurd?
1: Het was ook echt heel duidelijk. Hij rijdt er zeg maar op de zijkant, want dus het is ook niet dat je hem door je voorruit niet kan zien of zo.
0: Nee, en bovendien, die privéjet kwam ook van rechts, dus die heeft dan zo
1: ook nog voorrang.
0: Had ook nog voorrang.

0: My Body Isn't Ready. Dat is de nieuwe van Somber hier zo in Afslag Zuid. Nou, ik weet niet of jij het wel eens geprobeerd hebt, maar het is mij persoonlijk nog nooit gelukt. En ik denk ook niet dat ik het moet proberen op een galopperend paard blijven zitten. Dat is voor heel veel mensen al een hele prestatie. Elle van Dijk uit Odiliapil doet er ondertussen ook gewoon nog handstanden, sprongen en acrobatische oefeningen op, terwijl dat paard dus aan het rennen is. Ze doet aan voltige, zoals dat heet. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik kende het eigenlijk niet. Maar als ik het een beetje zie, dan voelt het als een soort turnen en paardrijden tegelijk. Ik vind het echt ontzettend knap als je dat allemaal kunt. En ze doet het niet zomaar. Ze behoort inmiddels ook nog tot de wereldtoppen. Want morgen staat ze voor de tweede keer op het WK in Aken. Elle, goeie avond.
1: Hoi, goeie avond.
0: Zeg het maar. Hoe is het met de spanning en de zenuwen op dit moment?
1: Nou, ik heb er wel heel veel zin in. We zijn nou gisteren aangekomen. Vandaag al een kleine training gehad. Paardje voelt goed, ontspannen. Net door de keuring gekomen en ik had er eigenlijk wel heel veel zin in.
0: Ja, ik heb even wat filmpjes van jou bekeken, maar non de knetter, waar is dat knap wat jij doet?
1: Ja, dat is wel iets anders, hè?
0: Ja, nou precies. Ja, voor mij voelt het een heel klein beetje. Misschien is dat, klinkt dat je ook wel bekend in de oren als mensen het over voltige hebben. Vroeger, als je naar het circus ging, dan zag je inderdaad van die paarden door de piste heen rennen. Met van die acrobaten erop, noem ik het maar. Is dat een beetje wat het is ook, of niet?
1: Zo wordt het wel vergeleken, maar het is gewoon een wedstrijdelement. Dus het is veel chiquer, veel paardvriendelijker. En het wordt gewoon echt gepresenteerd als een sport. Dus het is niet alleen maar kunstjes doen op een paard. Simpelweg gezegd.
0: Nee, precies. Want paardvriendelijker zeg jij, op wat voor manier dan bijvoorbeeld?
1: Het horse management is echt heel streng. Paarden, er moet zacht gewerkt worden in harmonie met de beweging. Ze hebben dan bijzetten aan, er zijn van die touwtjes aan het hoofd, naar de beugel noemen wij dat, waar het aan vast zit, zeg maar.
0: Ja?
1: Die mogen niet te strak. Ze worden gekeurd om te kijken of wat ze fit zijn, of dat ze niet een blessure hebben.
0: Ja, er zitten allerlei regeltjes aan. Maar jij bent dus nu op het WK daar. Hoe ziet zo'n WK eruit? Wat ga je bijvoorbeeld morgen doen?
1: Morgen hebben we de officiële training. Dat is dan een training in de wedstrijdpiste. Omdat die best wel indrukwekkend is, zodat de paarden echt op zijn gemak zijn. En dan vanaf donderdagochtend hebben wij de eerste ronde gepleegd. Dan doen alle deelnemers doen precies dezelfde oefeningen op het paard. En dan vrijdag hebben we de technische test. Er zijn 5 verplichte oefeningen en daaromheen bouw je eigenlijk een soort kuur op muziek.
0: Uh-huh.
1: En dan zaterdag hebben we de finale dag, dat is de vrije kuur. Dan mag alles zelf bepaald worden. Kun je echt jouw sterke punten en kwaliteiten laten zien met de muziek op een paard.
0: Ja, jij hebt natuurlijk een waanzinnige band ook met je paard, denk ik.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat moet wel. Voelen jullie elkaar aan of hoe werkt dat? Want ja, je moet er uiteindelijk wel samen, moeten jullie het doen, want zo is het gewoon.
1: Ja, je voelt natuurlijk wel of je een bepaalde connectie hebt met je paard. Voor mij is het ook al belangrijk op de grond wat ik een leuke vind. Ik vind aanhankelijke paarden vaak wel fijn, die een beetje willen knuffelen, een beetje willen kussen. En als ik dan opzit of wat de beweging lekker matcht met de beweging wat ik fijn vind.
0: Ja, je paard heeft ook vast en zeker wel eens een keer een klote dag.
1: Ja,
0: maar hoe merk je dat dan? Hoe uit het paard dat dan?
1: Of ze zijn heel moe, heel afwezig, dat ze juist je kont keren. Of ze zijn heel wakker, dat ze wat sneller gaan lopen. Een keer een bokje geven met de benen in de lucht.
0: Ja. Ja. Een beetje pubergedrag gewoon, een beetje lastig.
1: Ja, gewoon laten weten dat ze het niet zo prettig vinden. En ja, als je ziet van, hij gedraagt zich echt anders dan normaal. Kan wel bijvoorbeeld dat als je paard normaal heel veel in de stal ligt en nou staat hij niet, of ligt hij niet in de stal, maar staat hij constant onrustig rondjes te draaien, dan weet je gewoon dat hij zich niet op zijn gemak voelt.
0: Ja.
1: En gelukkig is nou een paard wel super op zijn gemak.
0: Dat is fijn voor morgen in ieder geval natuurlijk. Hoe ben je hier ooit mee begonnen, Elle?
1: Mijn moeder die zit dus echt in de paarden al vanaf jongs af aan. En wij kregen een pony om lekker te gaan ponyrijden. Alleen toen dacht ons mam, ja, misschien is het goed als ze voltige. Daar hebben we bij ons in het dorp een grote club. Dat ze dat gaan doen, zodat ze wel vrijer worden. Dat ze een beetje leren vallen. Zodat ze goede ponyruiters kunnen worden. Maar ja, Ik denk, ja, als je erop kan staan, dan ga je het ook niet meer erop zitten. Dat is gewoon veel leuker om de kunstjes op te doen.
0: Ja, ik vind het zo knap, want die oefeningen die je daar op dat WK doet, je zegt al, er zitten een aantal verplichte elementen bij. Het is niet zo dat je die zelf bedenkt, die krijg je eigenlijk voorgeschoteld dan, begrijp ik dat? En die moet je uitvoeren.
1: Ja, nou, daar is dus de verschil per onderdeel. De eerste onderdeel is de plicht, dus dat is echt verplicht. Die oefeningen zijn voorgeschreven en die zijn dan op de lenigheid, op kracht, op ritme, allemaal heel gevarieerd. Maar vergeleken met de zaterdag, de vrije kuur, daar kun je zelfs oefeningen zelf verzinnen, ontwerpen en uitproberen, ontwikkelen. En ja, dat is super cool als je een eigen oefening hebt. En als mensen die dan gaan nadoen, natuurlijk, als je ze echt iets nieuws hebt bedacht.
0: Echt ontzettend gaaf dat je er ook gewoon aan meedoet. En wij zijn kei trots op je. Je behoort tot de wereldtop, maar volgens mij verdien je er geen geld mee. Het is niet professioneel, of wel?
1: Nee.
0: Maar wat moet je ervoor over hebben om de sport op dit niveau te kunnen doen? Want het kost ook wat natuurlijk.
1: Ja, het is wel gelukkig mogelijk dat je niet met een... Ook al heb je geen eigen paard, zou je wel de sport kunnen oefenen. Dus daar maakt het wel iets laagdrempeliger. Maar wil je uitgroeien tot het hoogste niveau, ja, dan heb je gewoon heel veel training nodig. En ja, dan is het ook wel handig als je training haalt bij mensen die er verstand van hebben en die jou echt verder kunnen helpen. Ja. En daar zit wel echt wel veel kosten aan.
0: Ja, en dat is jou uiteindelijk gelukkig gelukt, want je staat niet voor niks op het WK. Wanneer stap jij tevreden van je paard?
1: Als ik mijn rond kan laten zien zoals ze thuis ook gaan.
0: Ja, en heb je nog een bepaalde klassering in je hoofd ook? Zeg je van, nou, daar wil ik een beetje eindigen eigenlijk wel. Ja, tuurlijk wil je op de hoogste plak eindigen.
1: Dat is super saai, zou super gaaf zijn. Maar het niveau is echt ontzettend hoog, dus... als ik mijn rondes lekker kan uitvoeren, dan ben ik tevreden.
0: Ja, nou goed, gaan we daarvan uit en dan uiteindelijk stiekem gewoon op dat hoogste schavot klimmen. Zullen we dat afspreken, Ellen?
1: Ja, deel.
0: Hey, heel veel succes en wellicht tot zeer snel, wie weet.
1: Ja, oké.
0: Houdoe! Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: Ja, ik vind het zo ontzettend mooi dat je toch eigenlijk altijd wel ziet dat er heel veel grootheden toch uit onze provincie komen. Zoals Ellen van Dijk, hè, uit Odiliapil, die morgen dus meedoet aan het WK Voltige. In Aken gaat dat gebeuren. Nou, laten we hopen dat ze uiteindelijk op dat hoogste schavot gaat eindigen. Dat zou mooi zijn. We gaan naar Jasper, die heeft het nieuws. Wat zit erin, Jasper, zo?
1: NAC Breda krijgt een flinke boete. En zelfs met 35 graden is er schaatskoorts in Friesland.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn. De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: Het is 1 over half 7. Helene die heeft zich niet meer gemeld. Betekent dat je overal lekker door kunt rijden. Dus geen vertragingen meer op de weg in Brabant.
5: Omroep Brabant.
0: Ja, qua weer is het natuurlijk geweldig. Op veel plekken nog steeds 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Koelt het af naar een graad of 13. Dus wordt het eigenlijk best wel weer fris. Maar de komende dagen dan wordt er behoorlijk warme lucht aangevoerd. Is er ook veel ruimte voor de zon. Morgen temperatuur 30 graden. En donderdag en vrijdag. Waarbij vrijdag misschien wel dat we kunnen pieken. Hoorde ik straks van Donnie de Koning van Weerplaza naar 36, misschien 37 graden lokaal. En voor nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedenavond. De Brabantse Milieufederatie is vrijdag niet bij het debat op het provinciehuis over de toekomst van 5 kippenboeren. Door een besluit van de rechter raken die boeren waarschijnlijk hun vergunning kwijt. Het provinciebestuur praat daar vrijdag over en daarom hebben de boeren een groot protest aangekondigd. De uitspraak van de rechter die kwam na een zaak die de Milieufederatie had aangespannen. De stichting wil graag meepraten in het debat op de provincie, maar voelt zich door het boerenprotest niet veilig om daarbij te zijn. NAC moet een boete van 10.000 euro betalen. Die straf krijgt de club van de KNVB vanwege de Eredivisiewedstrijd in mei tegen Heerenveen.
6: Ah, er komt nu vuurwerk op het veld. Laat het niet waar zijn, laat het eenmalig zijn. Hier was men vooraf in Breda zo bang voor. En de scheidsrechter besluit te gaan staken.
1: Ja, de wedstrijd werd meerdere keren stilgelegd en uiteindelijk gestaakt. Na die dag was degradatie naar de Eerste Divisie voor de club definitief. Een vrouw is door een vrachtwagen aangereden op de A58 bij Breda. De vrouw had vlak daarvoor zelf een ongeluk gehad en stond daarom op de vluchtstrook. Daar werd ze geraakt door een voorbijrijdende vrachtwagen. Die reed na het ongeluk door. Hoe het met de vrouw gaat is nog niet duidelijk. Steeds meer mensen laten een total body scan doen. Daarmee kun je controleren of je onderliggende kwaaltjes of gezondheidsproblemen hebt. Maar volgens experts doen de scans meer kwaad dan goed. Soms zijn er afwijkingen te zien terwijl er niets aan de hand is. Deze arts wil daarom een verbod.
7: Die afwijkingen op die scans die worden vaak doorgestuurd naar de ziekenhuizen. En dan moeten wij weer kijken van is er nou echt iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Meestal valt dat heel erg mee. Maar er wordt dus heel veel onrust gecreëerd en veel kosten naar het reguliere zorgsysteem gejaagd.
1: Volgens artsen begint gezond oud worden niet bij een scan, maar met bewegen, gezond eten en sociaal actief blijven. In Brabant geldt de komende dagen een hitteprotocol. Het kan eind deze week zelfs 35, je zei het al, 37 graden worden. En terwijl mensen hier wegsmelten, staan ze in Friesland gewoon op de klapschaatsen. Want hittegolf of niet, schaatsers moeten gewoon weer trainen voor het nieuwe seizoen. En dus ligt er in Tialf alweer ijs. Ook al is dat volgens Suzanne Schulting nog niet wat het moet zijn.
8: Wat er echt anders aan is, is dat het ijs echt wel significant minder goed is.
9: Okay. En dat wordt dan wel gedurende het seizoen beter?
8: Ja, nou, ik hoop het wel. Ik hoop wel dat het beter wordt dan dit. Ja.
1: Ja, ook volgens de ijsmeester is het ijs in Friesland nog erg zacht, want de boel binnen laten bevriezen als het buiten 35 graden is, dat is zelfs voor Tialf erg lastig.
0: Ja, en kostbaar als het überhaupt al lukt natuurlijk. Dat is flink stoken, ja. Maar dan de omgekeerde vorm. Het is wel lekker verkoelend op het ijs nu, toch?
10: Ik denk dat het heel gek is eigenlijk. Dus, ja, je gaat inderdaad schaatsen, je loopt naar buiten in je korte broek.
0: Bam! Ja. Krijgt een tik voor je kop, dan wil je die weten. Zo. Maar logisch dat ze daar nu al mee moeten beginnen, toch?
1: Ja, maar ik zou bijna willen dat ik schaatsen was wel, hoor.
0: Even lekker
10: koelen. Even lekker.
0: Ja, je hoofd koel wil houden, dan moet je een schaatser zijn inderdaad. Dankjewel Jasper, tot de volgende weer.
5: Tot zo.
0: En de tussentijd natuurlijk meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Muziek APK'tje, ik heb zometeen je hulp nodig. Jij bent onze muziekkeurmeester. Ik heb vandaag een liedje dat op plek 2 eindigde bij het Songfestival. En de vraag is, ga je hem goedkeuren of ga je hem afkeuren? Welk liedje het is en hoe je kunt stemmen, dat hoor je zo meteen als je de radio aanlaat. Meer info daarover naar James Morrison. Dit is Nothing Ever Hurts Like You.

0: Morrison, Nothing Ever Heard Like You.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, zeker. Net zoals met een auto is het met muziek ook wel eens fijn als het even gekeurd wordt. En door jou in dit geval, want jij bent onze muziekkeurmeester. En je kunt daarvoor zometeen de app gebruiken. 06573-28203. Ik heb vandaag een liedje van een zangeres die voor Engeland meedeed aan het Songfestival in 1998 in Birmingham. Birmingham was dat. Haar naam is Imani. Ik weet niet of je die nog kent. Zegt dat
2: nou,
0: de naam
2: hier? Nee.
0: Nou, ze was in ieder geval toen een grote favoriet, maar ze verloor de strijd van Dana International. Die won voor Israël met het nummer Diva. Wellicht kun je je dat nog herinneren. Imani die eindigde uiteindelijk op plek nummer 2 met een liedje dat in Nederland een top 10 notering haalde in de hitlijst. Dus het was hier eigenlijk wel een populair liedje, maar je hoort het niet zo vaak meer. Het gaat om dit nummer.

0: er een lampje branden?
1: Nee, maar ik moet lachen om een appje die binnenkomt van Ricky. Die zegt, ik keur hem vast af. Ik heb niks met het Songfestival.
0: Nou, kom. Weet je, het tweede geworden op het Songfestival. En bovendien gewoon een grote hit. Want als ik niet had gezegd dat hij niet bij het Songfestival, had ze misschien wel goed gekeurd.
1: Dat zou kunnen.
0: Kijk, ja, dat is dan
1: ja,
0: een beetje...
1: Ja, dat kan. Nee.
0: Nou goed, keur je hem goed of keur je hem af? Dat is eigenlijk de vraag. 06-573-28203. Als je hem goed keurt, stuur je gewoon even een duimpje omhoog. Keur je hem af, dan stuur je een duimpje omlaag. Dankjewel, Ricky. Jouw duimpje omlaag staat al genoteerd. En misschien bedenk je je nog wel. Hè? Dat kan zomaar zijn na het horen van Imani. Where are you now? Straks gaan we de balans opmaken. En hebben we meer duimpjes omhoog dan omlaag? Dan gaan we hem draaien. En dan wordt hij dus eigenlijk gewoon goedgekeurd. Straks de balans. Na onder meer deze van David Bowie uit de jaren 80. Let's Dance.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: moeten nog even naar het Muziek APK keurstation.
1: Een Muziek APK'tje.
0: Ja, want ik had een liedje van een artiest die tweede werd op het Songfestival in Birmingham in 1998. Haar naam is Imani. Ze verloor van Dana International. En ja, het liedje haalde uiteindelijk nog een mooie top 10 notering in de hitparade in Nederland. Maar ja, de vraag is altijd, en die blijft ook altijd staan natuurlijk, keur jij hem goed of keur jij hem af in dit geval? Nou, ik trek alvast even aan de bel, want stemmen via de app is namelijk niet meer mogelijk. De stemmen worden geteld. Die gaan we zo meteen in de computer stoppen. En die gaat ons vertellen of het liedje

0: Imani en Where Are You Now? Ik ga zo meteen op enter drukken. En dan weten wij of dat jullie het liedje goed of af hebben gekeurd. En of dat we hem dus gaan draaien, ja of nee. Wil jij op enter drukken, Kira en Marjolein?
1: Ja, dat is goed. Ga ik dan even kiezen, ja?
0: Ja.
1: Komt-ie.
0: 1, 2, yep.
2: Het nummer is... afgekeurd.
0: Oh, echt.
1: Ach,
0: Jammer.
1: Weg ermee.
0: Ja, nou, ik vond het best een vrolijk liedje eigenlijk van Imani. Oké. Niente Imani dus. Where are you now? Nou, als je ze zoekt, ze zit in het archief. Helaas afgekeurd door jullie. Dus ja, dan wordt hij gewoon niet gedraaid. Weet jij of dat het een uitgemaakte zaak was? Of heb jij die informatie niet?
1: Ja, die info heb ik wel. Het staat heel dicht bij elkaar.
0: Oh, wel. Oké. Schrale troost dan misschien toch. Goed, nou, dankjewel allemaal sowieso voor het stemmen. Geen Imani dus met Where Are You Now. Die is afgekeurd tijdens ons muziek APK'tje. Ik heb wel een andere leuke voor je. Die komt uit de jaren 80 en is van de band U2. Dit is The Unforgettable Fire.

0: you now, maar wel you two op de radio en die unforgettable fire. Dit was hem, afslags uit voor deze dinsdag. Morgen zijn we er gewoon weer net na vieren. Ben jij er morgen, Marjolein?
1: Ja, ben ik er ook.
0: Donderdag pas vrij, geloof ik, toch?
1: Ja, klopt. Okay. Morgen één dagje, hoor.
0: En hopelijk ben jij er ook weer net na vieren. Dan melden wij ons morgen weer voor een nieuwe afslags uit. En morgenochtend natuurlijk lekker wakker worden met een kei. Goedemorgen. Dan zijn Jordi en Mark er weer. Met kaartjes voor Brabantse vrienden die te winnen zijn. En ze bellen ook nog even met Sierra. Die is aan de telefoon morgen. Dus lekker wakker worden. Morgenochtend vanaf een uurtje of zes met een kei. Goedemorgen. Maak er nog een mooie avond van deze dinsdag. Het weer is prima. En geniet nog even van deze laatste. Die is van Trigger Finger.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
9: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de 3e avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
14: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
13: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd 2e in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
16: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
17: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
16: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
18: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
19: Stem vanaf maandagochtend 8:15
20: via omroepbrabant.nl/top1976.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: non-stop de lekkerste muziek.

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Keigoeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Keigoeiemorgen.
0: Elke werkdag.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
6: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
7: Het jaar waarin we zijn begonnen.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
8: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Echt één groot feest.
2: Ja, dat is een passie, hè?
3: Het gevoel van hier.
4: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
3: Er toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de meesten en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meesten in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
2: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
4: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
2: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
6: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
7: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
5: Non-stop, de lekkerste muziek.

0: Weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.

0: De.
1: Dit is
0: Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Elke dag, de hele dag.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
2: Vier met ons mee en stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
1: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: voor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest.
4: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
7: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem vanaf maandagochtend 8:15 via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: liegen.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de chef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
0: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
0: De leukste weetjes.
3: Kortom,
0: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
0: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.